0: FM, de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Friends. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gonna please thee.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

Ja, ineens zit je in het jaar 1979 zit je een soort met van sprookje. Brand New Day, The Wizards. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, jij bent ook wakker, dat is mooi. Ik ook, word een beetje wakker. 5 over 6, goedemorgen, ik ben Bob. Leuk dat je er bent, dit is Radio M Utrecht. Met de gepresenteerde radioprogramma's, natuurlijk met fijne muziek.

0: liefde.
1: René Vroger en Waylon. En hoe de liefde gaat, nou, dat hebben we kunnen horen de afgelopen minuten. En over minuten gesproken, 14 minuten over 6. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, ik vertelde al, nieuws, weer verkeer, dat is het vaste ingrediënt waar ik het nog niet eens over had. Doorlopend bij ons in Utrecht is wakker. We hebben natuurlijk ook diverse onderwerpen waar we vanmorgen over gaan praten. Nou, er is een nijpend tekort aan kraamzorg. In de kraamzorg zijn er best problemen. Het betekent dat steeds meer gezinnen in de regio Utrecht geen kraamzorg aan huis kunnen krijgen. Nou, deze zomer is het tekort nog groter dan voorheen. Sinds het begin van dit jaar is er een permanente kraamzorgcentrum in het Sint-Antonius ziekenhuis. Daar kunnen ouders direct na de bevalling tijdelijk verblijven. Ik ga erover doorpraten vanmorgen met Bianca Visser van het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Want dat is er ook in Midden-Nederland. En verder hebben we het over de gemeente Vijfheerenlanden dat deze week noodlokalen plaatst in Hoef en Haag. Een behoorlijk snel groeiend dorp. En dat dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er werkelijk uit zijn voeg aan het barsten is. Na de zomervakantie krijgen dan ook tientallen leerlingen in het tijdelijke gebouw les. We praten erover met wethouder Kees Vermaat. Hij is van de onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden. Nou, dat zijn maar even twee onderwerpen waar we het over hebben. Facebook, heb je er al op gekeken? De Radio M Utrecht Facebookpagina. Dat gaat best wel hartstikke leuk over vakantie in eigen land. Wandelen, daar kun je het ook op hebben, over hebben. Allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Wat zijn dan volgens jou de allermooiste vakantieplekken in onze eigen provincie? In Midden-Nederland, Utrecht natuurlijk, want daar hebben we het over. Wat is volgens jou de allermooiste vakantieplek in Utrecht? Dat horen we graag. Radio M Utrecht op Facebook.

0: Don't Talk to Him, een van de vele klassiekers. Van Cliff Richard in dit geval. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Anne is al bij mij in de studio. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, dat is heel gek dat ik dat zeg. Want normaal gesproken ben je er wel om 6 uur al. Ja. Maar ja, ik begin er wel aan te wennen, inderdaad, dat jij verslaggeving doet.
1: Ja, toch?
0: En dus dat je op diverse tijden moet je de deur uit, snel de deur uit. Aan het begin ben je er niet, maar dan ben je soms al onderweg. Maar je komt toch nog even je zegje doen. Ga je dat nu al vertellen, wat je gaat doen vandaag, of niet?
1: Ja, wij gaan, tenminste wij, ik ga naar Museumhaven Vreeswijk. Daar is gisteren wel iets bijzonders gebeurd. Daar zijn 20 historische schepen binnenkomen varen.
0: Oh, ik heb gehoord dat ze zouden komen. Ja, dat is gelukt dus.
1: Ja, het is allemaal goed gegaan. Gisteren rond een uurtje of 4, 5 zijn ze binnenkomen varen. Dus in die museumhaven van Vreeswijk. Dus Nieuwegein is dat. Ja, waarom ze daar precies zijn aankomen meren, dat ga ik ze vragen. Maar ze zijn op doorreis naar Enkhuizen. Daar is het grote maritieme evenement Enkhuizen, waar dus een paar honderd historische schepen binnenkomen. Nou, dan moet je denken aan schepen uit 1500, uit 1400.
0: Geweldig, hè?
1: Ontzettend oud.
0: Hoe kan dat, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, ik sta ervan te kijken. Ik heb een paar foto's gezien. Ik heb een paar beelden gezien. Als je gisteren toevallig u vandaag hebt gekeken, heb je al een tipje van de sluier kunnen krijgen hoe ze eruit zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja, fantastisch. Ik ben zo benieuwd naar de verhalen achter die schepen. En de organisatie zegt, ja, Vreeswijk Nieuwegein is groot geworden doordat onze voorouders met deze schepen hebben gewerkt.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat het verhaal daarachter is.
0: Ja, maar wat geweldig dat stuk geschiedenis eigenlijk nog steeds bestaat eigenlijk. Dat is heel mooi.
1: Ongelooflijk. Ja. Ik ga ook met de schipper praten die dus een van die schepen vaart.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben heel benieuwd hoe oud zo'n schip is en hoe anders het dan is in plaats van een schip uit, laten we zeggen, 1900.
0: Ja, want een dieselmotor zal er 300 jaar geleden niet geweest zijn. Ik bedoel, nou, dat weet ik zeker dat die er niet was. Dus hoe ging dat dan?
1: Ja, het lijkt mij zo anders. Ja, ja. En wat gebeurde er op die schepen? Hoe waren mensen? Wat deden ze? Gingen ze dansen? Waren ze kanonnen aan het afvuren op de vijand?
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Ik weet het niet. Dus ik ga sowieso.
0: Maar dat weten we straks wel, want jij gaat het allemaal navragen daar.
1: Ja, we gaan mooi kijken langs de schepen, wat voor schepen het nou precies zijn. We gaan een schip op. En we weten natuurlijk alles over de geschiedenis van Vreeswijk en Nieuwegein. Waarom die schepen nou juist daar komen aanmeren.
0: We gaan het horen van je. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Succes daar.
1: Schip ahoy.
0: Ja, precies. Ja. Nou, u vandaag zei al even. Daar kunnen we nog eventjes een terugblik op doen natuurlijk. Ja. Maar voor de radio, ik ben super benieuwd hoe dat er dan uitziet.
1: Ik ook.
0: Op naar Nieuwegein naar Vreeswijk dus.
1: Yes.
0: Nee. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Do It Again. Het is wel eens gemixt met Michael Jackson's Billie Jean. Maar dit is het origineel hier bij Radio M Utrecht. Dit is Steely Dan.

0: Ja, je kent de uitdrukking wel. En die zal heus wel eens naar je toegekomen zijn. Dan kunnen ze je voor wakker maken. Nou, iets om te eten of om te drinken of zo. Of muziek, in dit geval Do It Again. Steely Dan, ja, zeker wel. Maar ik was al wakker en Utrecht is ook wakker. Goedemorgen, gezellig dat je er bent. Op deze ene laatste dag van de maand juli. Want het gaat allemaal verschrikkelijk hard. En gaat het ook hard met de temperaturen. Nou, even alvast een kort weerberichtje van mijn Go Ribberink heb ik binnengekregen. Na een zonnige ochtend en snel stijgende temperatuur is er vanmiddag ook wel bewolking te zien in Midden-Nederland. Het blijft droog. Het wordt met een van zuid naar west draaiende wind iets minder warm dan gisteren. Ik denk dat niemand dat heel erg vindt, denk ik zo. En als dat wel zo is, dan mag je me even laten weten. Via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met me. Ik ben benieuwd. Het wordt vandaag namelijk een graad of 8, 29. En gisteren hadden we een dikke 30 graden in Midden-Nederland. Dus ja, 8 of 29 graden is nog een beetje van de hete misschien. Maar wel minder warm dan gisteren. Vanavond en de komende nacht lossen wolken op en koelt het af naar 16 graden. En dat is ook lekker voor de gong. Liefhebbers van goede nachtrust, denk ik.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

ABBA Super Trooper van het gelijknamige album van lang geleden inmiddels. En ik moet je zeggen, ik heb heel wat LP's van ABBA gekocht. Ja, je was destijds of voor Boney M of voor ABBA. We hadden ook van die buttons, herinner ik me nu in ene. Ik had ze van beide. Ik vond Boney M namelijk ook heerlijk qua muziek, hoor. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 14 minuten voor 7 uur is het inmiddels geworden. Maar gewoon zometeen bij ons in het weer voor Midden-Nederland ga je uitgebreid horen. Ik heb al even een tipje van de sluier opgelicht wat ons vandaag te wachten staat. Maar de komende dagen dan, dus morgen vrijdag en die dagen daarna, dan is het weekend. Hoe staan we er dan voor qua weer? Dat ga je zometeen allemaal horen. En even naar Facebook van Radio M Utrecht met de vraagstelling daar: wat is volgens jou de allermooiste vakantieplek in onze eigen provincie? Dus in Utrecht, wat is volgens jou die plek waarvan je denkt, nou, dat is wel mijn plekje. Het kan een bankje zijn langs de Lek. Een bankje aan de Kromme Rijn mag ook, prima. Of een terrasje op een van de, ja, aan de Oude Gracht in Utrecht. Of een van de grachten in Amersfoort. Daar kun je ook zitten, zeker wel. Of ergens anders in een dorp of andere plek in Midden-Nederland. Nou, kom er maar mee met je idee. En inspireer anderen ook. Johanna zegt goedemorgen. Mijn oom en tante die woonden op een woonboot in Maarsen aan de Vecht. Als tiener zijnde gingen we daar geregeld logeren. 'S Winters vanuit de boot op de Vecht om te schaatsen. Ja, toen kon dat nog, zeg ik dan. Dat is voor mij echt wel het mooiste plekje van de provincie Utrecht. Maak er een prettige uitzending van. Johanna, daar zijn we mee bezig. Ook dankzij jou natuurlijk. Leuk dat je ook op Facebook van Radio M Utrecht die foto hebt gepost van dat mooie plekje. En ik weet zeker dat het heel veel mensen nu getrokken heeft. Of trekt. Om te gaan kijken. David zegt, ik woon al heel wat jaren in Harderwijk. Ik ben niet in staat om met vakantie te gaan. Maar hier hebben we aan de ene kant van het Wolderwijd. Ja, nee, daar heb je het Wolderwijd natuurlijk. Tussen Randmeer is dat eigenlijk. Hè, tussen Flevoland en Gelderland. En aan de andere kant een zeer uitgestrekt bosgebied. Zandverstuivingen en heidevelden. Ja, kortom, ook dichtbij. En vanuit huis kun je in Harderwijk vakantie vieren. Zit een beetje promotie te maken voor je eigen plaatsie. Maar ik vroeg er ook naar. Eigenlijk niet, want ik vroeg naar Midden-Nederland. Maar natuurlijk als je niet in Midden-Nederland woont. En je hebt mooie herinneringen aan een andere plek. Tuurlijk mag je dat even ventileren. Vinden we leuk. Facebook Radio M Utrecht. En je kunt ook altijd reageren sowieso via de RTV Utrecht app. Dat betekent even WhatsAppen met mij. Met de studio van Radio M Utrecht.

0: Het typische Motown-geluid, dat hoorde je weer. De afgelopen minuten, Bernadette bezongen door de Four Tops. Dat was een succes in het jaar 1967. Inmiddels is het 7:09 geworden. Margo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik was eigenlijk al heel erg blij en ik was best wel enthousiast toen ik dat korte weerberichtje van jou even voorlas. Dat de nacht die gaat komen, mensen worden nu misschien pas wakker, of moeten nog wakker worden, kan ook. dat een nacht is die onderuit gaat naar graad of 16. Dat worden weer slaapbare temperaturen volgens mij.
1: Inderdaad. Ja. Want het was natuurlijk vannacht wel een beetje plakken. Zeker als je in een stad woont met al die stenen die 's nachts juist alle warmte afgeven. Mm-hmm. Je moet maar eens langs een rijtje huizen lopen 's avonds. En het verschil merken, hè, dat die stenen echt warmte afgeven. En als je dan bijvoorbeeld op de straat gaat lopen, zeker nog met een boom erbij, mm-hmm, dat verschil in temperatuur behoorlijk groot kan zijn. Met name dus in de avond- en nachtuurtjes. Dan is het juist zo dat de warmte niet van de zon afkomt, maar door de stenen. Dat hebben we wel geleerd een beetje de afgelopen jaren.
0: Dus je moet zoveel mogelijk wegblijven bij de gebouwen, zeg ik wel. Nee, maar die geven de warmte af, inderdaad, ja.
1: Ja, die geven de warmte af. En binnen is het natuurlijk zo dat je overdag juist moet zorgen dat die warmte buiten moet worden gehouden. Dus ramen en luiken en deuren, alles dicht, gordijnen dicht, zodat die warmte niet in de huizen kan komen. En dan eens even kijken wanneer het laagste moment, laagste temperatuur van de dag wordt gemeten. En dat is, hebben we eigenlijk net achter de rug.
0: We zijn net te laat, zeg maar. Tenzij je de deur al open had gegooid. De deur en de raam open, dat wil je zeggen, denk ik, hè?
1: Ja, precies. Ja. Het is afgelopen nacht toch nog afgekoeld een uurtje geleden naar 16 graden in de Beeld en 18 graden in Cabauw. Maar dat zijn altijd weerstations die een beetje van de stad af liggen. Hè. Dus in de stad was het 20 graden. Ja. Ja, dan kun je even lekker de deuren en de ramen tegen elkaar open doen. En overigens kan dat nu nog wel, hoor. Want die temperatuur die ligt zo rond een graadje of 18 tot 20 op dit moment. Dus we gaan al een beetje omhoog, mm-hmm, met een zuidwestelijk windje. En we gaan vandaag ietsjes minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Gisteren toch nog even 33 graden aan het einde van de dag, begin van de avond. Ik denk dat de temperaturen vanochtend met een zuidwestelijke wind sterk gaan oplopen. Er is veel zon, een klein beetje middelbare wolkenveldjes zien we ook rondrijven. Maar vanmiddag draait de wind naar het westen en dan stopt de temperatuurstijging. Waar stopt die dan? Ik denk bij 28 tot lokaal nog 30 graden in het oosten, zuidoosten van de provincie. Met naast zon in de loop van de ochtend en vanmiddag wel steeds meer wolkenvelden.
0: Nou ja.
1: Regen, buien komt het niet. Die zitten met name boven Duitsland, wellicht schampend ook aan oost- en zuidoost Nederland. Maar wij zitten een beetje aan de zijkant en dat betekent dat wij geen drup opvangen.
0: Oké, maar is dat een voorbode van wat minder weer? En dan bedoel ik mee dat we ook regen kunnen verwachten voor vrijdag, morgen dus?
1: Ja, dan komt het van de andere kant van ons. Want
0: dus dan
1: we hebben
0: toch
1: namelijk
0: maar even
1: een
0: ander verhaal. Ja.
1: Precies. Storingen die over Duitsland trekken en in de warme lucht echt exploderen. Ja. Daar vallen vandaag echt hele stevige onweersbuien, ook met heel veel wind erbij. Als we vanavond naar het nieuws kijken, kunnen we dat misschien ook wel zien. Mm-hmm. Maar wat er ook gebeurt is, van de andere kant van de Noordzee komt er een koufront aan. En daar krijgen wij morgen in de loop van de dag mee te maken. Het is niet een heel actief koufront, maar ik denk dat er in de loop van de middag, morgenmiddag en morgenavond, wellicht wel een regen- of onweersbui zou kunnen vallen in onze provincie. Maar dat is ook niet lang overal. Dus kortom, ook de laatste dag van juli gaat de boekjes in als een hele droge dag. Een hele droge maand. En dat betekent dat de droogteproblemen natuurlijk niet worden verlicht.
0: Nee, dat zal wel. Ja, met die ene dag ga je het ook niet meer rennen natuurlijk. Dan zou het de hele dag door plensen, zeg maar. En dan is het nog te
1: weinig,
0: denk ik dan. Ja, heel kort over het weekend. Dan praten we het volgende uur wat uitgebreider over. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, in ieder geval een droog weekend. Hè. Morgen hebben we dus die kans op die onweersbui in de middag en de avond. Ja. Maar morgen, of zaterdag en zondag, dan zitten we achter het koufront. Betekent dat het stabiliseert en dat het ook niet meer zo warm is. Op zaterdag 25 graden, zondag 26 graden. Met een hele mooie mix van wolken en zonneschijn.
0: Kijk eens aan. Ik verheug me nu al op het weekend. Maar ja, eigenlijk ook wel op de dag van morgen. Een beetje regen misschien. En vandaag natuurlijk ook, 8, 29 graden. Ja. Hey, maar gewoon dankjewel, tot over een klein uurtje, zo vanaf 10:00.
1: Tot straks.
0: Tot zometeen. Huh?

0: Suzanne en Monique Kleeman, ofwel Lois Lane. Fortune Fairy Tales, dat zijn de sprookjes die we hoorden. Nou, dat vertellen wij je niet, zometeen het nieuws uit Midden-Nederland.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
5: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
4: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
6: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
4: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. En steeds op het hele uur krijg je dat voorgeschoteld van Radio M Utrecht. Maar nu wordt het wel hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Kees, goedemorgen.
7: Bob, goedemorgen.
0: Vertel.
7: Ja, honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Er was muziek, er werd gespeecht door onder andere burgemeester Dijksma. En zij benadrukte de moed van de queer gemeenschap. Bij de brand in het postsorteercentrum van PostNL in Nieuwegein gisteren zijn tientallen pakketjes beschadigd. Het bedrijf gaat de ontvangers van de beschadigde pakketjes op de hoogte brengen. De brand ontstond toen een bezorgbus vlam vatte op het terrein aan het mobilisatiedok. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van Gordon en Rudy Vuller in hun jonge dagen.
0: Oh ja?
7: Nou, hoe dat zit, dat hoor je over een half uur.
0: Een bijzondere combinatie trouwens.
7: Nou ja, die hebben een gelijkenis, die twee. Okay, Gordon en Rudy Vuller. Dan weet je al een beetje hoe die dief eruit ziet.
0: Ja, zeker. Ja. Maar Rudy Vuller was gewoon eentje die spuugde naar mensen of zo? Of zei dat niet?
7: Ik weet niet of de dief dat heeft gedaan. Dat heeft de politie niet gezegd.
0: Oké, okay, goed. Dan meer details gaan zeker volgen om 7:30 met de regio nieuws. Tot zometeen.
8: dan. Verkeersinformatie van de ANWB, want op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is er vertraging bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die verbindingsweg is trouwens dicht, dus je zult een klein stukje moeten omrijden. Dat wordt ter plekke aangegeven. Dus Utrecht naar Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27. Vanwege die vrachtwagen met pech geen mogelijkheid om de weg op te komen. En voor de natuurlijk hebben we de vertragingen die er mogelijk gaan optreden. Maar het is vakantietijd, dus het is zeker nu nog niet zo druk met de wegafsluitingen. Want daar heb ik het over de A1. Maar dat duurt nog heel erg lang, tot maandag 17 augustus. Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Eemnes, daar kun je niet meer verder richting Amsterdam. En dan moet je omrijden, bijvoorbeeld via Flevoland. Of al eerder een keuze maken om de A2 te pakken naar Amsterdam. En ook die A27 is nog even dicht. Dat duurt tot aanstaande maandag, 3 augustus dus. Utrecht richting Breda, want vanaf knooppunt Everdingen kun je niet verder tot een knooppunt Gorkum. De wegwerkzaamheden die hebben ervoor gezorgd dat je omgeleid wordt. En dat doe je bijvoorbeeld via de A2, een stukje richting Den Bosch. En dan weer door richting de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Is er wat aan de hand in Midden-Nederland op het wegennet? Dan hoor je het natuurlijk bij ons.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De zomer vier je bij ons.

Ah, you're my best friend. Nou, mooier kunnen we die introductie niet hebben, toch? Goed dat je er bent. Radio M Utrecht. En Utrecht is wakker. We gaan ervoor. En dit uur gaat Anne kijken bij historische schepen in Vreeswijk. Dat kun jij zelf ook doen vandaag. Maar tot een uur of vier volgens mij, want dan vertrekken al die schepen weer. Of nee, ze gaan al eerder weg. Ze gaan al vanmorgen om 9:00 weg. Nou ja, dan kun je het beste blijven luisteren naar Utrecht is wakker. We hebben het verder over de mooiste plekjes, de allermooiste vakantieplekjes in onze eigen provincie dus. Waar vind je dat? Nou, dat mag je anderen laten weten. Dat kan op Facebook van Radio M Utrecht of je doet dat in de RTV Utrecht app. Vinden we ook prima. Ik zag al wat reacties binnenkomen weer, voorgaande uur. Even daarbij gekomen is Henny in IJsselstein. Ja, en die zegt natuurlijk de mooiste plekjes voor vakantie. Ons mooie IJsselstein en omstreken trouwens. Hennie, dankjewel. En ja, blijf lekker luisteren. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je terecht. En zometeen hebben we het over het nijpende tekort aan kraamzorg in Midden-Nederland. Maar er zijn misschien wel oplossingen voor. 7:09, Utrecht is wakker met zometeen de Stylistics. En eerst alle ruimte voor de Nederlandse Samuel Welten.

0: 75, deze van de Stylistics. I can give you anything but my love. 7:15, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Eerder riep ik het al even in uitzending. Er is een nijpend tekort in de kraamzorg. En dat betekent dat steeds meer gezinnen in de regio Utrecht geen kraamzorg aan huis kunnen krijgen. In de zomer is het tekort nog groter geworden. Sinds het begin van dit jaar is er een permanent kraamzorgcentrum in het Sint-Antonius ziekenhuis. Daar kunnen ouders terecht en direct na de bevalling daar ook even tijdelijk verblijven. Bij mij in de uitzending nu Bianca Visser van het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als het goed is, heb jij volgens mij al even contact gehad met de collega's uit de nachtdienst. En dan vraag ik me af hoeveel kamers je nu bezet hebt in het kraamzorgcentrum.
1: Ja, nou, we hebben op dit moment 4 kraamgezinnen die bij ons blijven een paar dagen, omdat er thuis geen zorg is. En die worden de eerste dagen dus in het centrum geholpen op weg met hun pasgeboren baby. En tevens doen we daar ook partusassistentie, bevallingsassistentie. Dus er is op dit moment ook iemand aan het baren. Dus het is een drukke ochtend al. Ja.
0: Spannend. En dat, hopelijk loopt dat voorspoedig, die bevalling dan.
1: Ja, daar gaan we altijd wel van uit. En anders is het Antonius ziekenhuis de tweede lijn dichtbij. Dus geen probleem.
0: Ja. Ja, ik heb er een aantal keren mogen meemaken, maar dat is een hele bevalling altijd. Een bevalling, maar dat spreekt er voor zich. Zeg, over zorg die jullie dan bieden, want je noemt al even het een en ander in wat meer details. Wat voor zorg bieden jullie in het kraamzorgcentrum?
1: Nou, we geven daar inderdaad, doen wij de eerste lijn verloskundigen ondersteunen met bevallingsassistentie. En als de mensen dan na de bevalling iets langer moeten blijven, omdat er toch nog even iets niet goed gaat met moeder of baby, dan mogen ze, als het niet te groot medisch probleem is, ook bij ons nog een paar uurtjes blijven. En dat doen we daar. Dus we ondersteunen ook de tweede lijn met wat medische lichte handelingen, zodat ook de tweede lijn niet volstroomt en iedereen in Utrecht kan bevallen. Dat proberen we met elkaar te bereiken in het verloskundig samenwerkingsverband. Ja, en daarnaast hebben we daar ook een aantal kraamsuites die we echt kunnen opschalen tot wel maximaal 10 van de zomer. Zodat gezinnen die thuis even geen zorg krijgen, dus bij ons de eerste dagen kraamzorg krijgen. En dan gaan wij ondertussen als kraamzorg samenwerkingsverband kijken of we die mensen ook weer thuis kunnen plaatsen. Dus er zit ook een heel wachtlijst systeem aan vast.
0: Ja, ja.
1: Deze mensen willen natuurlijk ook uiteindelijk naar huis, zeker als ze meerdere kinderen hebben. En dan gaan wij bij iedereen kijken, wie heeft er nog capaciteit? Daar hebben we een heel netwerk voor met allerlei bureaus, maar ook met allerlei losse zelfstandigen die dan weer een aantal dagen ook nog thuis komen. Dus zo proberen we de mensen ook thuiszorg te geven.
0: Ja. Wat ik dan wel bijzonder vind in het verhaal, maar leg het uit alsjeblieft, want in het kraamzorgcentrum heb je wel voldoende mensen, maar kraamverzorgende in de regio, dus aan huis, daar is een groot tekort aan.
1: Ja, nou, het ligt eraan. Dus in zo'n kraamzorgcentrum zitten er natuurlijk 4, 5 vrouwen achter elkaar in kamers, zeg maar. En daar loop je met 1 of 2 verzorgenden heel snel naar binnen.
0: Ja, dat is veel effectiever natuurlijk dan dat je naar elke woning moet. Ja, ja, ja.
1: Dan dat je 's morgens in de Merend zit en 's middags in Kanaaleiland. Dan moet er toch gereisd worden.
0: Ja.
1: Dus ja, kraamverzorgenden kunnen in de thuissituatie ongeveer maximaal 2 gezinnen aan. En in het centrum kan 1 kraamverzorgende 4 gezinnen op weg helpen per dag, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is efficiënter. Het is niet de meest ideale situatie. Wij willen graag in Nederland die kraamzorg thuis houden, want het is toch wel een soort nationaal erfgoed. Maar helaas is die capaciteit er gewoon niet meer. En moeten we dus andere dingen regelen met elkaar. Ja.
0: Wat je zegt is dat de meeste gezinnen, want de vrouw bevalt natuurlijk, maar die willen thuis bevallen. Dat is toch nog steeds de grootste wens ten opzichte van een ziekenhuis bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat is in Nederland nog steeds wel een grote wens om thuis te bevallen. Dat is natuurlijk een uniek systeem wat wij in Nederland met eerste lijn verloskundigen hebben.
0: Uh-huh.
1: En dat willen we graag behouden. Niet iedereen wil dat, niet iedereen kan dat medisch gezien. Maar dat doet mensen die dat thuis willen ook graag thuis bevallen. Ja, en dan hebben we ook de kraamverzorgende van alle kraamorganisaties in Utrecht, hebben we daar een partnerspool voor. Dan gaan we de eerste lijn verloskundigen assisteren thuis. Dat proberen we ook zo lang mogelijk met elkaar te organiseren, dat allemaal mogelijk blijft. Maar ja, dat moet wel veranderen, omdat er nou eenmaal te weinig kraamverzorgers zijn.
0: Ja,
1: voor
0: precies. Is dat probleem? Kijk, want ik denk dan het kraamzorgcentrum waar we het nu over hebben, op één plek, zeg maar, en de effectiviteit daarvan, dat was tijdelijk open in de zomer, is nu sinds nu eigenlijk permanent, ook in de zomer. Maar er is een tekort aan kraamverzorgenden. Is dat grote probleem nog op te lossen van kraamverzorgenden aan huis?
1: Ja, nou, wat er echt moet gebeuren en waar we heel hard aan het werk mee zijn met de brancheorganisatie van de kraamzorg, is dat er een nieuw systeem moet komen. Wij hebben een verouderd systeem waarop die indicaties voor thuiszorg plaatsvinden. En er is gewoon een nieuwe tijd aangebroken. Dat systeem is al vanaf 2006, 2008. Mm-hmm. En er is gewoon een nieuwe vraag, een nieuw aanbod ook. En dan moet je met de branche ook mee om dat aan te passen. Maar dat duurt gewoon een tijd. Dus zorgverzekeraars en alle disciplines in Utrecht, ziekenhuizen werken allemaal. Verloskundige, kraamzorg, werkt allemaal samen om die geboortezorg er toch anders uit te laten zien voor de toekomst, zodat het weer bestendigd is.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Maar dat vraagt altijd heel veel inspanning en er gaat toch een tijd overheen.
0: Ja. Uiteindelijk moet het opgelost worden. Maar ja, je kunt geen indicatie geven van nou, volgend jaar is het probleem over, dan zijn er genoeg kraamverzorgenden aan huis. Waarschijnlijk niet, denk ik dan, als ik zo jouw woorden hoor.
1: Nee, nou, in zoverre, het moet gewoon anders. Dus ja, we moeten met elkaar een beetje de zorg gaan verdelen op een goede en eerlijke manier. Dus dat is eigenlijk wat het is. En ik denk ook dat er wel een nieuwe toekomst is, dat er ook veel vraag is. Dat zie je vooral in Rotterdam, daar is al 16 jaar een kraamhotel. Er zijn ook gewoon mensen die de kraamzorg misschien ook wel uit huis willen. Dus het kan best zo zijn dat het goed is dat kraamcentra's of hotels die nu ontstaan vanwege de krapte, misschien toch ook wel een soort blijvend ondersteunend beeld blijven geven in de toekomst.
0: Precies, ja. Hey, dank voor je uitleg. Gauw weer aan het werk, want er is een hoop te doen volgens mij, Bianca. Dankjewel voor je tijd.
1: We gaan lekker aan het werk. Dankjewel. Okay. Goeiedag vandaag.
0: Jij ook, hè. Dankjewel. En al je collega's natuurlijk. Bianca Visser, manager van het Kraamzorg Samenwerkingsverband.
2: Utrecht is wakker.

0: Je zou bijna kunnen zeggen dat het nog best fris klinkt, zo na 50 jaar. Full House and Standing on the Inside. Op Radio M Utrecht gingen we even terug in de tijd. We gaan vooruit met zometeen het nieuws uit de regio. Kees, wat hebben we in het regio?
1: Nou, Bob, zometeen een update over die brand in het postsorteercentrum van PostNL.
0: Mm-hmm.
1: En de Utrechtse politie zoekt een dief. Alhoewel, is het een dief of is het Gordon in zijn jonge jaren? Nou ja, hoe dat zit,
0: hoor je zometeen.
1: Oké.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is 1 minuut over 7:30. Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio door Kees. Kees, we gaan naar Domplein. Gisteravond, dat was echt druk, hè?
1: Ja, inderdaad. Honderden mensen zijn daar bij elkaar gekomen. En dat was allemaal om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Daar was dat voor. En er waren veel mensen dus.
8: Ik denk dat het goed is in deze tijden om samen op te trekken en harmonie te laten zien.
9: Hele mooie sprekers.
10: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar soms gewoon even aankijkt en een knuffel kan geven.
11: Ik waren erbij afgelopen weekend ook in Berlijn. Dus het is belangrijk dat het ook hier leeft. En om nog steeds samen te komen, openlijk queer te zijn, elkaar openlijk te steunen.
1: Er was muziek, er werd ook gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma. En zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Als je nog op jouw pakketje wacht, dan heb je mogelijk pech. Want bij de brand in het postsorteercentrum van PostNL in Nieuwegein gisteren zijn tientallen pakketjes beschadigd. Het bedrijf gaat de ontvangers van de beschadigde pakketjes op de hoogte brengen. De brand ontstond toen er een bezorgbus vlam vatte op het terrein aan het mobilisatiedok. De brand zou volgens een bezorger in een pakketje zijn ontstaan. Bij de brand raakte niemand gewond. PostNL verwacht vandaag weer volgens planning te bezorgen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een auto is gisteravond in een sloot beland aan de Waalseweg in Tull en 't Waal. De auto is op zijn kop in het water beland. De weg was volledig afgesloten ook na het ongeluk. Hoe de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. En ook of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Ja, en de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van Gordon of Rudy Vuller in hun jonge jaren dan. De man stal in mei een bakfiets van €4.000 uit een voortuin in Oud-Zuilen. En op camerabeelden is te zien dat hij een slot binnen enkele seconden los had. Nou, de politie deelt nu dus die beelden. En daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft.
0: Mm-hmm.
1: En een gigantische bos lange blonde krullen.
0: Gordon in zijn jonge jaren dus.
1: Exact, Gordon in zijn jonge jaren. Alleen waarschijnlijk, zegt de politie dan wel, was het een pruik. Dus heeft hij die opgedaan om misschien minder op te vallen. Dat weten we niet. De beelden staan op rtvutrecht.nl en in de app.
0: Oké, die bakfiets die is ineens verdwenen.
1: Ja, €4.000, joh, die is weg.
0: Weet je wat hij toen zei?
12: Was je nog maar even hier.
0: Ja, ook maar even hier
1: Die eigenaren die hebben dat zeker gedacht, ja.
0: Precies, ja. En dan het weer even in het kort?
1: Ja, zeker. Het is zonnig, het is niet zo bewolkt en het wordt 28 graden.
0: Daar gaan we het mee doen. Dat wil zeggen, het uitgebreide weerbericht horen we van Margot Wibberink. Natuurlijk zometeen om 7:50. Kees, tot zometeen weer.
1: Tot zo, hè.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. En het betreft één melding. Het is een afsluiting van de verbindingsweg van de A28 naar de A27. We hebben het over Utrecht richting Amersfoort. Bij Knoppen Drentsweert kun je de weg dan niet pakken richting Breda. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Verbindingsweg is dicht. Kapotte vrachtwagen klinkt altijd een beetje gek, maar het is gewoon een vrachtwagen met pech. Ja, die blokkeert de weg en daarom kun je daar niet voorbij. Tot zover.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
18: Utrecht is wakker met Bob van

Julio Iglesias en Quiero. Ja, daar houden we van. 8 minuten over half 8 is inmiddels geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, het begon al met een bijzonder onthaal in Nieuwegein gistermiddag. Want er meerden 20 historische schepen aan in de museumhaven Vreeswijk. En niet zomaar. Die schepen die gaan onderweg naar Enkhuizen, waar een groot maritiem evenement zal gaan plaatsvinden. En daar zullen dan honderden historische schepen te zien zijn voor het publiek. Maar ze maken dus een soort van tussenstop in

0: ook een aantal schepen met een hoge mast die nog allemaal ingeklapt liggen, want heel veel schippers liggen nog op één oor. Ja, het was ontzettend warm vannacht en net kwam schipper Jan al eventjes een kopje koffie halen hier bij het Schipperscafé. Ik sprak hem even kort en die zei, oh, het was net een koekblik vannacht, een broeikas, zo warm was het. Dus een aantal schippers zijn al aan het wakker worden. Ik zie er eentje op het dek staan hier met een espressootje in de hand. En als ik naar rechts kijk, zie ik kabbelend water. De zon schijnt er al even mooi op. Het ziet er heel vredig uit eigenlijk hier nog. Maar ja, tegen 9 uur is dat heel anders. Want dan gaan de boten weer uitvaren richting Enkhuizen inderdaad. Voor het maritiem evenement Enkhuizen. Hoe die route precies gaat lopen en waarom ze precies hier aanleggen in Nieuwegein in Vreeswijk, dat kan ik vragen aan Wessel. Goedemorgen, Wessel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren zijn de schepen dus aangekomen, ons einde middag. Het was wel een beetje Tetris, hè?
1: Ja, klopt. We zijn met ruim 23 schepen zijn we hier. En dat moet allemaal weer even een plaatsje krijgen. Dus dat was wel weer een uitdaging.
0: Ja, het is wel allemaal gelukt zo te zien. Ze liggen er heel goed bij.
1: Ja, iedereen is tevreden. Iedereen heeft gisteravond ook lekker gegeten. Dus iedereen is weer klaar voor een nieuwe dag.
0: Ik zie de tap ook nog staan hier. Er zijn ook een paar biertjes gedronken door de schippers.
1: Tuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Het is een feestje voor ons en allemaal op vakantie. Dus iedereen is gelukkig. En zeker als maagje gevuld is en de biertjes hebben rijkelijk gevloeid.
0: Ja, en als jij dan gistermiddag zo staat te regelen, alles in goede banen aan het leiden bent, wat vind jij dan zo leuk daaraan om te doen?
1: De medewerking van iedereen. Dus gewoon iedereen die staat er open in. Weet wat de puzzel is. Heeft al vaker gedaan. Dus weet een beetje hoe het ruilt en zeilt. En iedereen is gewoon heel gelukkig en plezierig om dat te gaan doen.
0: Allemaal liefhebbers van de vaart.
1: Dus ja, allemaal liefhebbers van een eigen schip. En willen er gezellig mee varen. En wij organiseren dat als LVBHB. Ja.
0: En bij Museumwerf Vreeswijk ligt die historie natuurlijk diep. Van de scheepvaart hier in Nieuwegein. Hoe zit dat, Siska, van Museumwerf Vreeswijk?
2: Ja, dat gaat wel heel diep inderdaad, zoals je zegt. Als ik eens even terug in de tijd ga, dan zijn wij hier in Vreeswijk een handelsnederzetting in de 7e eeuw. En dan valt er een gat, want dan hebben we niet precies in beeld wat er is. Maar de handel werd natuurlijk wel gedreven vanuit Utrecht als wereldstad toen der tijd. En die had dan de verbinding naar de Rijn, heel belangrijk. Hè? Want dan kan je naar Duitsland en naar het westen van het land met de handel en naar het zuiden. En dat verzandde. En toen is er een nieuw kanaal gegraven en toen kwam Vreeswijk in beeld. En nou ja, dan komen de schepen hier aan, dan wordt er een sluis aangelegd. Ja, en als er een sluis is, dan moet je daarvoor wachten als schipper zijnde. Tijd kost geld. En zodoende is hier een hele gemeenschap gevormd met bedrijven. Is allemaal gericht op de scheepvaart.
0: En de voorouders dus eigenlijk van mensen hier in Vreeswijk. Wat voor handelswaren namen zij mee van die schepen?
2: Nou, eigenlijk was het meer een doorstroomstad. Hè? Ja, alle handel wat je maar kunt bedenken kwam hier voorbij. Dat is heel divers.
0: Ja. Interessant. Wat heb jij zelf met scheepvaart? Je zegt al eerder tegen mij vanochtend toen we rustig naar de haven liepen. Ik werk al bijna 20 jaar hier bij Museum Vreeswijk. Hoe zit dat?
2: Ja, dat vind ik zelf ook interessant. Ergens in mijn voorouders, die kwamen uit Vlaardingen, dat waren de haringvissers. Dus daar zat al scheepvaart in natuurlijk. En verder zou ik het niet weten. Als kind zijnde vond ik het al heel interessant. En ik heb in Montfort gewoond. En als ik dan zo'n geluid, zo'n typisch motorgeluid hoorde vanaf de Hollandse IJssel, dan moest ik kijken. En dat vond ik fantastisch.
0: Ja. Ik zie best wel een beetje glimlach. Herken jij dat gevoel?
1: Ja, zeker de oude motoren, die langzaamlopers, als die starten, dat geeft zo'n mooi geluid. Dat is gewoon heel gaaf.
0: Gewoon kippenvel.
1: Kippenvel. Ja. En dan word je weer gelukkig van. Denk, ah ja, hij draait nog, hij doet het nog. En,
0: zeker. En de schippers hier, die delen dat gevoel met jullie ongetwijfeld. We gaan zo meteen iets na 8:30 in gesprek met een van die schippers. Wat kenmerkt eigenlijk een schipper?
1: Wat kenmerkt een schipper? Ja. Eigenwijs.
0: Waarom?
2: Nou ja, je bent schipper, dus je moet zelf bepalen hoe en wat. Je bent zelf verantwoordelijk. En dan moet je toch wel een beetje eigenwijs zijn om toch aan te kunnen pakken. Ja.
0: In hard werken ook, hè? Want ik heb net een schipper een beetje aan het werk zien. Zijn schip lag aan wal, dus hebben gezien hoe hij al aan het verven was en zo. Dat is wel niet niks.
1: Nee, het is echt een passie wat je hebt. En, maar het is ook een schip om mee te varen. Dus we varen er ook mee. Het is ook onze vakantie. Dus neem gewoon de hele hebben en houden mee. En dan ga je mee op vakantie. Ja.
0: Ik zie al wat mensen wakker worden hier bij het schip voor ons. Er overnachten wat mensen op dit schip, begrepen.

0: begreep ik. Hoeveel mensen liggen hier nou bijvoorbeeld op dit langgerekte schip voor ons, de Terra Nova?
1: Ze hebben er nu 9 passagiers hebben ze bij zich. Dus 9 mensen die zelf geen schip hebben of niet willen varen met een schip. Die varen mee met het verenigingsschip om toch die ervaring te hebben van het te kunnen blijven varen. En alles mee te maken.
0: Hartstikke goed, oké. Nou, we horen graag straks meer. En dan klimmen we ook even aan boord van een schip dat hier ligt. En gaan we in gesprek met zo'n schipper van hoe is dat nou om mee te varen naar Enkhuizen, naar dat grote maritieme evenement. En hoe is het leven als schipper?

0: later is de Sound of Philadelphia die we hoorden. In Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en de Blue Notes. Namen ze ons mee naar het jaar 1974. Zo, dat is even geleden, maar wel weer leuk om te horen, dacht ik zo. Het is 9 minuten voor 8 uur en daar is ze weer. En als je het voorgaande uur hebt gehoord, dan weet je zeker dat ik het heb over Margot. Ik ben geen anders, zeg ik dat. Margot, weer goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Pak je koffie erbij, denk ik, hè? Van een,
1: ja, tweede voor mij.
0: Oh, ja, voor mij ook, maar ik heb wel 3 keer op espresso gedrukt alweer.
1: Nee. Ik doe het ietsjes slapper, anders dan krijg ik problemen.
0: Ja, alles behalve slap is het weer voor vandaag ook, denk ik.
1: Zo. Ja, het wordt wel weer een warme dag, maar niet zo heet zoals gisteren. Mm-hmm. Want gisteren was het natuurlijk weer zweten geblazen. Hè? Ja. Uiteindelijk temperaturen bijna 33 graden in onze provincie. En als je dan begrijpt dat 23 graden normaal is voor de laatste decade van juli. Daar zitten we dus 10 graden boven. Dan kun je er ook van uitgaan dat deze maand juli natuurlijk wel een hele bijzondere maand aan het worden is. Ja. En we hebben natuurlijk nog een dag te gaan, want morgen is het pas de 31ste. Maar vandaag wordt het 29 graden, dus als ik dan eens eventjes tel, mm-hmm, op mijn telraam, dan komen we uit op een gemiddelde maantemperatuur van 19,7, 19,8. En dat is ver boven het normaal. 18,3 is normaal. En als we dat even vergelijken, dan komen we uit op de 8e plaats in het rijtje warmste juli maanden. Dus het is niet een record, maar het is wel weer een tweede hele warme zomermaand, dus de zomer van 2026. Dat wordt een hele grote, ja.
0: Ja, precies. En we hebben nog een hele maand augustus nog te gaan natuurlijk. Met
1: ja,
0: betrekking
1: precies.
0: Tot,
1: nog een maand.
0: De zomermaand. Maandenperiode, die 3 maanden. We zijn nog niet af van de zomer, maar het wordt wel minder warm dus dan gisteren, zeg je. Gelukkig, maar voor velen ook, denk ik, hè?
1: Ja, maar ik denk die 29 graden is natuurlijk nog steeds
0: heftig,
1: wel heel erg warm.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Maar op dit moment is het natuurlijk lekker buiten. Want het is zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. We zien veel zon ook weer vandaag. Hè? Want juli 2026 wordt ook een hele zonnige en kurkdroge maand. Regen wordt niet verwacht in onze provincie. Vanmiddag krijgen we wel een beetje meer bewolking vanuit het zuidwesten. En die temperaturen die komen iets minder hoog uit dan gisteren. Maar misschien dat we nog wel de 29 graden aantikken, dus dat is natuurlijk wel heel warm natuurlijk voor de tijd van het jaar.
0: Vooruitblikkend, maar gewoon, wat staat ons te wachten de komende dagen? Ja, morgen, zaterdag, zondag, het weekend, want ja, we kunnen misschien een beetje plannen maken ten aanzien van het weer.
1: Zeker. Nou, het is zo dat het vanavond ietsjes sneller afkoelt dan gisteravond. Toen bleef het natuurlijk wel heel erg lang warm. Ja. Na 10 uur temperaturen onder de 20 graden. Komende nacht een minimum van 16 graden. En ik denk dat we in de loop van de avond en nacht en ook morgenochtend wat meer wolken zien naderen. Dus ja, de glans gaat er een beetje van af. Eigenlijk denk ik dat helemaal niemand daar moeite mee heeft als we ietsjes meer wolken zien dan zonneschijn. En dan is het de vraag of we inderdaad ook met het buitenmaken gaan krijgen. Er komt een koufrontje aan morgen in de loop van de middag. Dus er zou een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. En met een windje uit een noordelijke richting wordt het morgen duidelijk een stukje minder warm dan vandaag. Nou, het wordt 25 tot 26 graden. Dus wat dat betreft is dat heel goed. En dan denk ik dat we een heel aangenaam weekend tegemoet gaan krijgen met 25 graden. Dus een zomerse temperatuur op zaterdag met een mooie mix van stapelwolken en zon. En zondag 26 graden, dus we gaan weer een beetje omhoog. Wat dat betreft is het zo dat de zomer nog lang niet voorbij is.
0: Nee, precies.
1: En het blijft gewoon droog. Dus wat dat betreft is dat lekker voor de vakantievierders. Wat minder mooi voor de natuur. En als ik dan nog heel even over het weekend mag heen kijken, denk ik dat vanaf dinsdag de kans op een enkele regen- of onweersbui gaat toenemen. Maar ja, of dat er genoeg zijn, dat moeten we nog maar eens even bekijken.
0: Een hele lichte verzuchting af van de natuur misschien. Maar misschien is dat helemaal niet zoveel. Maar gewoon terug naar vandaag. Een weerspreuk voor vandaag. En ik zit even te denken aan de avonden natuurlijk ook die mooi zijn.
1: Ja.
0: Kun je daar iets mee eigenlijk? Want de maan is bijvoorbeeld ook vol geweest en mooi ook geweest de afgelopen nacht. Was scheen die ook weer prachtig?
1: Precies, ja. Als je niet kon slapen van de warmte en als je naar buiten hebt gekeken, dan heb je een prachtige volle maan gezien.
0: Ja.
1: En daar gaat de weerspreuk ook over.
0: Nee.
1: Ik heb er een hele mooie gevonden.
0: Okay. Ja, kom maar.
1: Is om de maand geen rand, dan houdt het weer nog langer stand.
0: Ja, dat is mooi. En hebben we
1: ik
0: weer
1: heb een klein randje gezien.
0: Ook goed. Goed zo, ja. En de komende avond krijgen we de maan wel weer te zien. Bijna in volle glorie dan, denk ik ook. Hè?
1: Ja, ik denk het wel. Het is een iets afnemende maan. En er zijn ook een paar wolkjes te zien. Maar ik denk dat die nog wel te zien is.
0: Bevreugd.

0: John Fogerty naar zijn Creedence Clearwater Revival. In de volgende uur hebben we het over de gemeente Vijfheerenlanden dat deze week noodlokalen plaatst in Hoevenhaag. En waarom? Dat hoor je als je blijft luisteren.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Het is 1 minuut over 8.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
8: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
9: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
7: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio M Utrecht met zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Maar nu eerst Kees Dollerstein met het nieuws uit de regio in het kort.
10: Ja, de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door Red Bull en een Amerikaanse farmaceut. Verschillende media melden dat hoofddocent Joris Verster met zijn eigen bedrijf onderzoek deed voor deze bedrijven. Maar het zou presenteren als medewerker van de UU. De gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoevenhaag. Je had het er al net eventjes over, Bob. Het snel groeiende dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool uit zijn voegen barst om 7:15. Zometeen al spreek je de wethouder hierover. Dus dan horen we ook meer. En Lopik zoekt mensen die zelf hun huis willen bouwen. Samen met de buren.
0: Oh.
10: Ja, hoe dat zit, daar hoor je over een half uur meer over.
0: Precies, maar heel interessant als je ideeën hebt om ergens te gaan wonen. Om dan samen met vreemde krachten je huis...
10: Inderdaad. Maar je hebt wel wat vaardigheden nodig.
0: Dat lijkt me wel. Ja, ik moet er zelf niet aan denken. Trouwens, ik ben net verhuisd, dus ik laat me even zitten, weet je wel.
10: Nou, precies. Het is een leuke nieuwe uitdaging, Bob. Het is zo saai.
0: Ja, dat is waar. Het is inmiddels 7:58 geworden. Meer hierover zo in het regionieel van 8:30. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A-weg, de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De verbindingsweg is dicht bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27 richting Breda kun je niet nemen, omdat er nog altijd een vrachtwagen met pech staat. Die moet natuurlijk van de weg worden gehaald. En dat gaat nog even duren. Dus vandaar dat je vanuit Utrecht richting Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd de weg niet op kunt. En verder is er bijna 20 minuten extra reistijd nodig op de N233. En dan hebben we het natuurlijk over Kesteren richting Veenendaal aan de Rijnbrug. Ja, de aansluiting met de A15 en Rhenen. Daartussenin 20 minuten extra reistijd. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht voor de laatste stand van zaken. Of beter gezegd, of het een beetje vordert het verkeer voor Midden-Nederland en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Summer in the city, back of my neck in the
16: zomer.

Anita Meijer, de grote nummer 1 hit voor haar bij ons in Nederland. Anita Meijer's Why Tell Me Why. Utrecht is wakker. Waarom luister je naar ons? Nou, onder andere voor fijne muziek, maar zeker ook voor het nieuws uit de regio. Nou, Kees heeft al even een voorzetje gedaan wat je om 8:30 uitgebreid kunt horen in het regionale nieuws. Het nieuws is ook uit de gemeente Vijfheerenlanden afkomstig. Ik ga zo meteen bellen met de wethouder Volkshuisvesting en Onderwijs, want er is een nijpend tekort aan plekken op de school, op de basisschool. Die springt gewoon uit zijn voegen. Hoe komt dat in deze snel groeiende nieuwe plaats, zeg maar, in Nederland, in Midden-Nederland, in de gemeente Vijfheerenlanden, dat er een tekort is aan, ja, zeg maar, faciliteiten om onderwijs te geven? Dat is toch eigenlijk een beetje gek, want ja, er komen wel woningen bij. Hoe zit dat? Ik ga zo even de wethouder bellen hierover. Dat is onder andere, we zoeken ook naar de mooiste plek in Midden-Nederland, en ja, dat is voor iedereen weer anders, en dat heb ik al gezien op Facebook van Radio M Utrecht. Dat is leuk om daar te reageren. Wat vind jij de mooiste vakantieplek? Want daar gaat het eigenlijk om. Voor jou, maar misschien ook interessant voor anderen. Op Facebook Radio M Utrecht staan dus al diverse reacties. En ook in de RTV Utrecht app heb ik die binnengekregen. Die hou ik nog even bij me. Maar die gaan we zo meteen wel in de uitzending brengen. Dus kom er maar mee. Wat is jouw mooiste vakantieplek in Midden-Nederland? Dus in de regio Utrecht. Nou, dat hoor ik graag. En hoe zit het met die schepen? Oh ja, het varend erfgoed gaat inderdaad zo meteen vertrekken. Na 8:30, 9:00 ongeveer. Anne is in de museumhaven van Vreeswijk. Om dat nog eens even te bekijken. En om daarover door te praten. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Kortom, dit derde uur zit bomvol. Met fijne muziek ook, zoals ik het er al over had. Dit is Neil Diamond op Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: met een leuke videoclip er ook nog bij. En het Nationale Nieuwe, dat stempel en die ondersteuning, die extra boost, krijgt Monique Smits deze week niet naar huis. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels alweer 12 minuten voor 8:30 geworden. Ja, de gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. Het snelgroeiende dorp is namelijk zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er werkelijk uit zijn voegen barst. Na de zomervakantie krijgen tientallen leerlingen zelfs dus in dit tijdelijke gebouw les. Bij mij Kees Vermaat, wethouder van onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden, waar Hoef en Haag natuurlijk onder valt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu bijna 2 maanden, hè, wethouder onderwijshuisvesting in de gemeente.
1: Ja, zeker. Nog een paar dagen, ja. En dan tikken we 2 maanden aan.
0: Goed zo. En het gaat de goede kant op, denk ik dan, hè? Op naar de volgende maand, neem ik aan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Volgens mij heeft u zelf ook wel voor de klas gestaan als wiskundedocent. Heeft u ook wel eens van die overvolle leslokalen meegemaakt?
1: Ja, het maximum is 34 geweest. 34 leerlingen in één lokaal. En dat was pas een meter.
0: Ja. Ik heb vroeger wel op school gezet. Op de basisschool, daar waren er meer dan 40. Maar goed, dat was een lange tijd geleden. Hoe groot is de nood in Hoef en Haag ten aanzien van dit?
1: Ja, er is gewoon grote behoefte aan extra lokalen. En dat weten we ook gericht op de toekomst. Dat nog gaat komen. U zei het net ook al in de intro van... Het is een snel groeiende dorp, veel jonge kinderen. En daarvoor hebben we gewoon extra lokalen nodig.
0: Ja, dat weet je een beetje vooraf, denk ik ook. Als je zoveel woningen laat bezetten door mensen, ofwel er komen heel veel inwoners bij. De dorpsvereniging heeft trouwens al vorig jaar naar de gemeente een brief gestuurd. Daarin stond dat ouders zelfs slapeloze nachten hebben door het gebrek aan basisschool en kinderopvangplekken. Ja, daar moet je wat mee natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, het klopt dat het een situatie is die al langer speelt. En we zijn ook in goed contact met ook de ouders en de scholen en de kinderopvang. En we zoeken binnen wat de mogelijkheden zijn naar ruimte. En die is helaas beperkt. Dus daarom kijken we ook al richting de toekomst naar een locatie die zeker 10 jaar kan blijven staan. Maar dat is echt voor eind 2028. Dus het is een tijdelijke locatie hier. Dat straks ook meegaat naar weer een volgende locatie.
0: Ja, nou zei ik net, u bent pas 2 maanden wethouder. Maar goed, het probleem speelde al lang. Het is al lang geleden aan de kaak gesteld. Ik vind het zo vreemd, hè, dat je wel heel veel woningen bouwt. En dat trekt heel veel jonge gezinnen. Maar dat je dan achterblijft met de onderwijsvoorziening. Hoe kan dat?
1: Nou ja, en jullie hebben ook een mooi artikel erover geschreven. Maak een vergelijking met de gemeente Nieuwegein. Waar 15% van de inwoners tussen de 0 en 15 jaar zijn. En in Hoef en Haag is dat 30%. Dus van het dubbele. Dat is iets wat we niet voorzien hadden. In die zin dat het zo hoog zou zijn. Ja. En helemaal terug naar toen het dorp Hoef en Haag is bedacht. Ontworpen door de destijds gemeente Vianen. Was het ook met het oogpunt om gebruik te maken van de bestaande voorzieningen in Vianen. Ja, dus ook onder andere school, supermarkt en andere zaken.
0: Ja, vanuit Hoef en Haag, of beter gezegd vanuit de gemeente, Vijfheerenlanden, werd gedacht van ouders die gaan wel de kinderen naar scholen in bijvoorbeeld Vianen brengen.
1: Nee, dat is een deel. Het is natuurlijk ruimte vol onderwijs ook in Hoef en Haag. Ja. Maar er was ook zeker een gedachte, ook vanwege verschillende denominaties, van dat er ook zeker een deel ook wel gewoon... naar de andere kant van de snelweg. Hemelsbreed natuurlijk niet heel veel, maar volgensmatig is het toch blijkbaar een hoge drempel geworden. Ja. Waardoor we het nu echt ook nabij Hoef en Haag en als het kan in Hoef en Haag onderwijs te kunnen blijven geven.
0: Voor het gevoel is het twijfel voor een kind ook, maar voor je ouder ook, ouders ook. Dus dat je de school in je eigen dorp hebt, zeg maar. Dus lekker om de hoek, ook al zit er dan een snelweg tussen, is dat toch een belemmering, min of meer. Terwijl je wel onder de hoek en eroverheen gaat. Positief op zich, denk ik dan, want er komen nu noodlokalen. 8, hè, in getal. Is daarmee dan de druk van de ketel voorlopig?
1: Voorlopig wel. Maar we hebben ook nog een andere locatie bij Hagestein. Ja? Dus op diverse plekken ook Hagestein vangt ook een deel van de druk op. Daar zit dan geen snelweg tussen als barrière. Dus met eigen Hagestein en Hoef en Haag is dit voor nu voldoende. Maar we weten in de prognoses richting 2030, 2031 dat we daar de piek verwachten. En dat daarna weer het zal afnemen. Dus daar zijn we nu hard mee bezig om eind van dit jaar daar ook definitieve keuzes in te maken. Mm-hmm. Hoe we dat gaan, gaan opvangen.
0: Ja, noodlokalen plaatsen, dat kost natuurlijk geld. Het bouwen van een, uitbreiden van een school kost ook geld. Hoe zit het met de financiële situatie? Want we horen nu wat data van ja, oké, 30, 31, dan is het misschien wel weer goed. Maar ja, er moet wel geld voor beschikbaar komen. Komt dat vanuit de gemeente?
1: Ja, het is onze plicht. Zo helder moeten we zijn. Ja. We hebben de zorgplicht dat kinderen onderwijs kunnen ontvangen. En wij moeten als gemeente zijn verantwoordelijk voor de huisvesting. Ja. Dus dat moet gebeuren.
0: Ja, maar er zijn misschien andere wethouders van gemeenteraad die zeggen, hé, maar dan gaat het misschien wat ten koste van iets anders. Er moet wel goed over nagedacht worden waar dat geld vandaan komt, neem ik aan. Je krijgt er niet van de overheid extra geld bij om schoollokalen uit te breiden. Of scholen uit te breiden met lokalen, denk ik.
1: Nee, zeker. Daar moeten wij als college in zijn totaliteit ook in de begroting met elkaar kijken hoe we dat gaan financieren. Maar het staat buiten discussie dat we gaan bezuinigen hierop, omdat kinderen geen onderwijs kunnen krijgen. Dat is lijkt me onbestaanbaar.
0: Ja, de noodlokalen. Het is nu vakantieperiode. Zijn ze op tijd klaar om bezet te gaan worden door leerlingen?
1: Ja, nee, ja, zeker. De planning is strak. Maar inderdaad, ze zijn begin deze week geplaatst. Worden ze afgewerkt, zodat ze de week voor de vakantie door de leerkrachten ingericht kunnen worden. Zodat ze begin van het schooljaar ook gebruikt kunnen worden. Dus daar zijn we erg blij mee.
0: Goed om te horen. Dank voor tijd en toelichting. Tot de volgende keer. Ja, dag.
1: Graag gedaan.
0: Kees Vermaat, wethouder onderwijshuisvesting in de gemeente Vijfheerenlanden. En hij noemde al eventjes een compleet artikel over dit onderwerp is te vinden op rtvutrecht.nl en via onze RTV Utrecht app.
2: Nieuws uit de regio. Utrecht is wakker.

0: Yo, Jason used to be my girl. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Meer muziek is onderweg. Na 8:30, want dan is het tijd voor het nieuws uit de regio. Kees Dorrestein, wat hebben we in het nieuwsbulletin?
1: Nou, onder andere een hoofddocent van de Universiteit Utrecht die zich liet betalen door Red Bull. En ook als jij een beetje handig bent, of in ieder geval inzicht hebt.
0: Nee.
1: Ik heb tegen de mensen die luisteren in de buurt van Lopik wonen. Ja. De gemeente zoekt mensen die een eigen huis willen bouwen, samen met hun buren.
0: Klinkt leuk, meer erover zo meteen, hè?
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: 8:30, 8:30 precies. Radio M Utrecht, daar luister je naar het nieuws uit de regio nu door Kees. En dat begint met de Universiteit Utrecht. Daar gaan ze onderzoek doen naar een hoofddocent.
1: Die liet zich betalen door Red Bull en een Amerikaanse farmaceut. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico melden dat de docent Joris Verster met zijn eigen bedrijf onderzoek deed voor deze bedrijven. Maar hij presenteerde zichzelf als medewerker van de UU bij die onderzoeken. De uitkomst van de onderzoeken die waren meestal positief ook voor de bedrijven. En Verster heeft ook aandelen in het farmaciebedrijf. Verster mocht ander werk doen naast zijn werk bij de universiteit. Dat wist de universiteit ook. Maar dit roept toch vragen op, meldt de UU.
0: Ja, jij zit te wachten op je
1: piepje. Ik zit even op mijn piepje. Ah, daar is hij. Hartstikke idee. De PC werkt even niet mee. Honderden mensen stonden gisteren op het Domplein om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken.
12: Ik denk dat het goed is in deze tijden om samen op te trekken en harmonie te laten zien.
13: Hele mooie sprekers.
14: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar soms gewoon even aankijkt en een knuffel kan geven.
15: Ik waren erbij afgelopen weekend ook in Berlijn. Dus het is belangrijk dat het ook hier leeft. En om nog steeds samen te komen, openlijk queer te zijn, elkaar openlijk te steunen.
1: Er was muziek, er werd gespeeched, onder andere door burgemeester Dijksma, en zij benadrukte de moed van de queergemeenschap. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. De man die wordt verdacht van de brandstichting bij het gemeentehuis in Woudenberg blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Waarom hij de brand zou hebben gesticht is niet bekend. Het dak raakte toen wel erg beschadigd. Ja, en de gemeente Lopik zoekt dus mensen die samen een woning willen bouwen. De gemeente polst of er interesse is voor een zogenoemd collectief particulier opdrachtgeverschap project. En daarin koop je samen met jouw buren een stuk grond en regel je alles om de huizen te laten bouwen. Je hoeft niet daadwerkelijk zelf te gaan metselen. Ja, misschien wel als je dat heel graag wil, maar je moet het vooral regelen. En dat betekent dat je bepaalt welke huizen er komen, hoe die eruit gaan zien, Maar ook dat er leidingen en wegen worden aangelegd. Ja,
0: maar dan moet je toch wel een beetje verstand van zaken hebben, Kees.
1: Nou, ja en ik denk ook wel dat er partijen zijn die je daarbij kunnen helpen. Maar dit is wel iets dat je heel goed moet regelen met je buren. Want als de ene de wc op een andere plek wil en dat wordt dan weer duurder. Ja, je betaalt het met z'n allen. Ja, precies, dus dat het is niet zo dat één iemand dan in één keer wat meer inlegt. Dat moet je heel goed afspreken.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Lopik kijkt trouwens eerst of er genoeg interesse is. Voordat ze ook echt doorgaan met het project. Dus alleen als er genoeg mensen zijn en je kan het een beetje vinden met die mensen, en dan gaan ze starten.
0: Nou, Lopik is wel mooi aan het bouwen. Ik vind dat als je de N210 pakt richting Schoonhoven hier vandaag, dan zie je dat er echt hele mooie huizen bij komen.
1: Ja, precies. En die kunnen misschien nog wel mooier zijn als er mensen zijn met hele goede ideeën.
0: Zo. En twee rechterhanden misschien ook nog.
1: Ja, dat zeker. Of in ieder geval een netwerk met allemaal mensen met rechterhanden.
0: Precies.
1: Het weer dan. Het is zonnig, het is droog en het wordt zo'n 28 graden. Dus echt de zomerse dag vandaag.
0: Zo, en meer over het weer voor de komende dagen horen we ook nog van Margot Ribberink. Kees, dankjewel. 9:30 ben je er weer, hè?
1: Yes.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
18: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Utrecht is wakker met Bob van

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met fijne muziek. Ja, zeker wel, want deze wordt altijd wel omgevraagd en zeer gewaardeerd. Nog altijd de populaire Tom Jones. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, goed dat je er bent. Wat hebben we voor je? Nou, het weer voor Midden-Nederland zometeen uitgebreid met Margot Ribberink. En nu gaan we het nog eens hebben over die prachtige schepen. Dat varend erfgoed in de museumhaven in Vreeswijk. Want daar vindt het allemaal nog even plaats. Nog heel even, zeg ik dan. Want dan is het werkelijk waar alle hens aan dek in Nieuwegein. Dus nog een krap half uurtje, denk ik. Dan vertrekken de historische schepen vanuit de museumhaven Vreeswijk richting Enkhuizen voor een groot maritiem evenement. Anne, sta je aan boord van een van die prachtige schepen trouwens?
1: Ja, we klimmen nu, as we speak, aan boord. Wiebel, wiebel, trapje. Oh, ja, oké, daar gaan we.
2: Oh, jeetje. Ik loop hier met Siska van de Museumwerf Vreeswijk. Die loopt even voor mij uit, want het is nog best een onderneming om aan boord te komen. Kijk, daar staan we aan boord van de, hoe heet het schip ook alweer, Siska?
3: De Terra Nova.
2: Kijk, dat is een van inderdaad die 20 schepen die gistermiddag hier is aangemeerd. Historische schepen. Dit schip is bijna 100 jaar oud. Het is een aardige gevaart waar we nu op zijn geklommen. Er overnachten hier ook een aantal mensen. Die varen allemaal mee vandaag. Nou, inderdaad, iets tegen 9 uur naar Enkhuizen. Voor het maritiem evenement Enkhuizen. Dus we maken eerst nog een tussenstop in Amsterdam. Maar we klimmen eerst. We staan nu trouwens op de bovenkant van het schip. We hebben prachtig uitzicht over de rest van de schepen die hier ligt. Het is nog een beetje stil, maar de schipper hiernaast is al wakker. Goedemorgen! Hallo! Heeft u goed geslapen?
4: Ik heb heerlijk geslapen.
2: Ja? Was het niet heel warm binnen?
4: Ja, dat wel.
2: Ja. Heel goed. En een hondje lacht ook naar me. Leuk. We klimmen even naar binnen, Siska en ik. Want daar gebeurt het, hè? Daar ontbijten de mensen nu. Oh, even kijken hoor. Ja, het is een beetje een kruip door slaap door. Hier aan de linkerkant zien we enorme motoren. Wat zijn dit, Siska?
3: Dit is een voorbeeld van de originele motor die hierin heeft gestaan. Ja. Dit staat er eigenlijk als museumstuk. Maar je ziet wel hoe indrukwekkend dit is.
2: Ja? Hoe oud is dit?
3: Deze zou ook wel uit die tijd komen dat

0: En aan de bar is het nog stil, maar dat gaat vanmiddag wel veranderen, denk ik zo.
1: Nou, vanmiddag wordt voornamelijk gevaren. Ik denk dat het wat gezelliger wordt als de club weer is aangelegd in Amsterdam.
0: Ja, precies. Ja, dat gaat dus gebeuren ook vandaag?
1: Ja, dat gaat vandaag gebeuren, ja. Ja. Daar is de volgende tussenstop.
0: Precies. En waarom zijn de boten nou hier gestopt in Nieuwegein in Vreeswijk?
1: Omdat dat op de route ligt. En wij hebben daar de ruimte voor en de faciliteiten. En wij vinden het bovendien ontzettend leuk. Daar zijn we voor historische schepen. Om deze schepen te mogen ontvangen.
0: Ja, exact. Nou, ik zit al even te kijken. Je wordt rustig ontbeten. Mevrouw, wat gaat u smeren op uw bruine broodje?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Het is wel wat lekkers om uit te kiezen.
2: Ja, meestal de dingen die ik thuis niet heb. Dus ik heb net hagelslag op en heb ik thuis niet.
0: Ja. Lekkere melkhagelslag. Die staat zo voor uw neus. Dus dat is goed. En wat wordt het voor u, meneer? Wat wordt het voor u?
3: Ik ben een krentenbolletje begonnen. Die eet ik thuis ook helemaal.
0: Ja, meter. Even groot als uw duim.
3: Ja. Maar prima. Dik boter erop. Prima.
0: Het is heerlijk. Ja, want ik zag u net ook al staan achter de bar hier in deze. Ja, soort van bruine koets.
3: Ja, maar we zijn allemaal heel spontaan. Pakken we dingen op die moeten gebeuren. Ja. Dus een beetje koffie zetten.
4: Hij heeft net voor het eerst in zijn leven eieren gekookt.
3: Oh, dat klopt. Ja, dat is goed.
0: Houd toch op.
3: Ja.
0: Voor het eerst in uw leven. Maar u bent niet zo jong meer, toch?
3: Ja, dat is 10 minuten. Volgens mij is dat het juist.
0: Ja. Nee, dat is al waar. Ja. Ach, voor het eerst in uw leven. Nou, voor alles een eerste keer dan, hè? Gekookt eieren. Wat heerlijk. Nou, ik loop even een stukje verder. En dan zie ik hier ook wat mensen die... een hele batterij leverworst.
5: Ik ben in gevecht met een leverworst.
0: Ik zie het. Nou, is dit echt schippers eten?
5: Nou, nee hoor, maar dat zit wel zo verpakt dat je het lang kunt bewaren. En dat is wel handig aan boord.
0: Het is een flinke staaf. Nou, inderdaad. God, nou, en ondertussen zie ik de decoratie van deze ruimte is gedecoreerd met routes, vaarroutes, maar ook kunst, fotografie uit die tijd, boeken. Ik zie hele oude beklede banken en stoelen en ook een oude houtkachel. Ja, we stappen echt terug in de tijd, hè, als we hier staan.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, al die attributen die maken natuurlijk de sfeer. En dat komt allemaal uit het verleden, het schippersverleden.
0: Ja, dat is echt te zien. Nou, schipper Jan, ik wil graag even storen.
6: Oh, oké. Okay.
0: Ik wil graag even zien hoe u straks de boot gaat opstarten.
6: Oké. Okay. Nou, dan
0: ik wil even meenemen. Ja, je zit net aan het ontbijt. Alhoewel het bordje leeg is.
6: Nou,
0: dus dat
6: scheelt.
0: Ja, precies. Ja. Teentje wordt wel koud. Nou, sorry. Eten smakelijk, hè? We lopen even verder naar de voorkant van het schip, de Terra Nova. Het verenigingsschip van Museum Werfvrees. De achterkant. Oh ja, ik zeg dat verkeerd, hè? Oh ja, ik heb het gelijk gecorrigeerd. Ja, dat is hoe het hoort, hè? We lopen de trap op, de rode trap. Naar boven. Dan staan we weer buiten. Kruip door, sluip door. Zo, dit is uw onderkomen, hè, Jan? Even kijken, alles is van hout en een enorm stuur. Een enorm gevaarte staat voor ons. En straks iets voor half negen.
6: Je weet het te sturen, maar je kan dat vergelijken met de cockpit. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk...
6: Vanuit hier bedien ik alles.
0: De cockpit voor de schipper.
6: Ja.
0: Hoe heet dat?
6: Het heet de stuurder. Ja, ja.
0: En iets, ja, om 9 uur gaan jullie vertrekken. Gaat dat allemaal lukken?
6: Dat gaat lukken hoor. Ja, het is mooi stil weer. En zonnetje erbij, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, ik zie al een grote glimlach op uw gezicht. Heeft u er zin in?
6: Ik heb er zin in, ja, zeker. Varen is altijd. Ja, daar doe je het allemaal voor. Hè? Dus, ja.
0: Het stroomt door uw bloed, het schippersbloed.
6: Ja, vanaf. Ik ben nu 76, ik doe het vanaf mijn 15e. Dus,
0: ach, jeetje, ja? Wat een lange tijd. Ja, en dit schip is ook al bijna 100 jaar oud. U vertelde daar een mooi verhaal over zojuist tegen mij. Van wie heeft u dat schip gekocht?
6: Ik heb het schip gekocht in 1994. Heb ik er nog vracht mee vervoerd. Maar toen ben ik al lid geworden van de historische bedrijfsvaartuigen, de vereniging. En na 10 jaar in eigen bezit gehad heb ik het aan die vereniging geschonken. En beloofd om vrijwilliger te blijven. Dus dat doe ik nu al 22 jaar.
0: Zo, dat is een behoorlijke tijd. Ik zie heel veel knopjes en schuifjes. En ook heel veel kopjes thee en water. Die zijn van nu, denk ik, van gisteren tijdens het varen. En ik zie ook technologie aan de rechterkant. Een soort route. En ook welke boten er varen. We zagen net al de boot Neeltje. Dan kon u precies zien hoe zwaar en hoe lang en hoe breed die boot was. Dat is wel echt mooi aan de technologie van vandaag.
6: Het is een soort grote tom-tom, zeg maar. Maar dan voor de scheepvaart. Maar hier aan boord hebben we een AIS, een Automatic Identification System. Daardoor zenden wij iedere paar seconden een signaal uit. Maar dat doen ook andere schepen. Ja. En daardoor kunnen wij ze hier terugzien op de computer.

0: zeg maar.
1: Ja, dat is echt goed om te zien, want dat is wel nodig. Hoe gaat de route vandaag, Siska?
2: De route vandaag gaat via de Zuidersluis, hier in Nieuwegein. En dan het Amsterdam-Rijnkanaal op. En dan richting Amsterdam.
1: Kijk, dus de mensen kunnen nog wel langs de kant misschien een glimp opvangen van deze mooie historische schepen.
2: Ik zou het zeker doen. Als je die vloot voorbij ziet komen, dan krijg je kippenvel.
1: Precies. Kunt u die bel even luiden? Dat vinden we leuk. Kan dat? Ja, daar gaan we. Schip ahoy.
3: Nou, geweldig. Alle zeilen bijzetten zometeen. De wind in de zeilen en onderweg naar Enkhuizen. Het varend erfgoed vertrekt zometeen vanuit de museumhaven Vreeswijk.

0: Sparrow en Material Lover in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, waarin we zo meteen nog even naar wat mooie vakantieplekjes gaan kijken. Want daar hebben we heel veel reactie op gekregen op de vraagstelling: wat is jouw mooiste vakantieplek in Midden-Nederland, voor de duidelijkheid? Hè? Dus als je nog iets wilt reageren, kan dat. Want je hoeft dat niet per se voor 9 uur te doen, want Connie gaat er ook over doorpraten vanmiddag in Aan Tafel. En Koop vanaf 5 uur in Utrecht komt thuis. Jouw mooiste vakantieplek bij ons in de regio. En ik kom nog even terug op een gesprek dat ik had over die kraamzorg. Dat was over zo'n 7:15 vanmorgen, 7:50 ongeveer. Kraamzorg in Midden-Nederland met het soortement van kraamhotel. Ik kreeg een reactie op van Ingrid, Ingrid van der Elst. Dankjewel voor je WhatsAppje wat je even stuurde. Beste Bob, toen ik in Nieuw-Zeeland in 1988 van mijn zoon beviel, was dat in een maternity unit, dan moet ik het wel even goed lezen. Met andere woorden, een kraamkliniek, zoals dat in jouw programma beschreven werd. En daar mocht je dan een week lang verblijven. Ook was daar een 6 of zelfs 8 weken durende cursus, 1 keer per week, om je voor te bereiden op het krijgen van een baby. En dan niet alleen over de bevalling zelf, maar ook over hoeveel kleertjes je moest hebben en hoeveel luiers en zo. Er was ook een speciale avond voor vaders. Zo ontzettend goed geregeld toen al daar. En daar liepen ze in Nieuw-Zeeland best wel mee voorop. Nou, Ingrid, dankjewel van het Beeldhoven, Ingrid van der Elst, voor deze reactie. Altijd fijn als je wilt reageren op een onderwerp wat wij binnen de uitzending. Dan staan we daar niet alleen voor open. Sterker nog, doe dat gewoon. En dan, of we lezen het, of nu pak ik het er even bij in de uitzending. Maar ja, daar kunnen we wat mee, dus dank daarvoor. Overigens, de uitzendingen terugluisteren van Radio M Utrecht kan altijd via de RTV Utrecht app of via de RTV Utrecht .nl-pagina, of wel via internet, moet ik zeggen. Ik zit onderwijl namelijk even naar de vakantiekiekjes te kijken. Ook fotootjes staan er op Facebook van Radio M Utrecht. Wat voor mooie plekken er allemaal te vinden zijn. De Heuvelrug wordt wel heel vaak genoemd. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik vind de Heuvelrug erg mooi. Bosheide, fietsen, wandelen. Ja, dat kun je doen in Midden-Nederland. Fijn. Gerda zegt, ik hou erg van de bossen. Dus ik ga ook voor de Utrechtse Heuvelrug. En Ruud zegt, de Utrechtse Heuvelrug vind ik een leuke en mooie plek om een wandeling te maken. Nou, fijne uitzending. Want Sera, Beeldhovenink, Kees, alvast goedemiddag, Connie en Koop en Bob, goedemorgen. Er zijn heel veel mooie vakantieplekken in de regio, dus bij ons in de provincie. Maar mijn mooiste plek is, tada, mijn eigen achtertuin. Ik hoef geen uren in de auto te zitten. Het is namelijk bij ons heel stil, veel schaduw. De keuken en het toilet zijn vlakbij en altijd schoon. Ja, dat moet je zo voor zorgen. Maar goed, hè. Ja. Ik wens jullie een mooie dag met een gezellig randje. Nou, dat hebben we er zeker al van gemaakt tot nu toe. En we gaan er nog even mee door. Sera, dankjewel voor jouw reactie ook. Nou, reacties kun je dus kwijt op Facebook van Radio M Utrecht en via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met ons. En dan gaan we even luisteren wat Margot in petto voor ons heeft. Sterker nog, wat hebben de weergoden voor ons de komende dagen in Midden-Nederland gepland. Laten we maar met de dag van vandaag beginnen, Margot. Want de zon is er goed bijgekomen. Blijft dat voorlopig even zo?
1: Ja, ik denk wel dat er wat bewolking zal overdrijven. Er zijn wat middelbare wolkenveldjes nu aan het overdrijven. Maar de zon die zit er zeker bij. En schijnt ook met volle kracht. Het is nog steeds zonkracht 6 hè, op deze ene laatste dag van juli. En vanmiddag krijgen we duidelijk wel wat meer bewolking. Maar het blijft wel droog. En die temperatuur op dit moment rond 22, 23 graden... bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijk wind... gaat nog wel oplopen. Het wordt een warme dag met 29 graden. Maar gelukkig geen dertigers zoals gisteren. Hè, want toen bereikten de temperaturen bij ons 32, 33 graden. Dus we zitten al ietsjes aan de onderkant van die 30 graden. En de vraag is, wanneer gaan we verder naar beneden?
0: Vertel.
1: Nou, vanavond en vannacht. Ja, ja. Het koelt af naar 16 graden. Morgen duidelijk veel minder warm. 26 graden met later op de middag en avond een enkele regen of onweersbui. En in het weekend is het gewoon weer droog.
0: Oh.
1: Met 25, 26 graden. Dus de zomer gaat ook in augustus gewoon door. Maar wel met wat comfortabele temperaturen.
0: Kijk eens aan. En dan denken we aan tot 25 graden, of misschien nog wel eronder als maximaal.
1: Nee, niet eronder hoor. 25, 26 graden zijn de temperaturen van het weekend. En begin volgende week gaan we weer iets omhoog. Maar ik weet niet voor hoe lang, want vanaf dinsdag denk ik dat er ook af en toe weer eens een keer een bui kan vallen. De broodnodige buien die in juli niet kwamen.
0: Ja,
1: en hopelijk in augustus wel.
0: Maar goed, dankjewel voor nu. Aan tafel, hè? Dan schuif je weer aan natuurlijk, hè, met je weer. Oké, dankjewel. Ik spreek je maar volgende week weer, want morgen zit Giet aan natuurlijk voor de ochtend.
1: Precies, okay. Ik ben er woensdag weer.
0: Ja, maar bedankt wel, we horen je vandaag, hè. Doeg! Dankjewel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Alvast in de stemming komen voor na 9 uur.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Ik zei alvast even warmlopen voor zometeen na 9 uur. Want dan is het alleen maar Nederlandstalige muziek. Dankzij Edwin Meermans hits. Uit Holland, zeg ik dan maar even. De Nederlandstalige muziek zometeen van 9 tot 10. En Edwin is er trouwens ook voor M bij de koffie vanaf 10 uur. Kun je ook weer meespelen met dat bekende spelletje. Wat wel heel natuurlijk een beetje woordbouwen en zo. Ja, wij ronden af met Utrecht is wakker. Ik kan nog wel eventjes denken aan volgende week. Want dan hebben we natuurlijk vanaf 3 uur steeds de top 100. Als het gaat om de favoriete zomerhits die er zijn. De vakantie 100. Jos gaat ze uitzenden. Maar je favoriete plaatje? En dat kan dus Nederlandstalig zijn, dat kan Engelstalig of Franstalig zijn of Italiaans. Dat kun je stemmen. Via de RTV Utrecht app kun je je keuze duidelijk maken. En dan wordt dat dan volgende week, als hij in die lijst met de top 100 terechtkomt, ook laten Jos die dan horen op de radio. Dus je favoriete zomerhit, dat willen wij heel graag weten. En als je nog een verhaaltje bij kunt appen, dan vinden we dat helemaal goed. Via de RTV Utrecht app. Zometeen dus veel plezier bij Edwin. Maak er een mooie dag van en hou het hoofd vooral cool. Want dat is wel noodzakelijk. Tot morgenochtend.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar €1,6 miljard. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken. Niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
9: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
8: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
10: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Klein Orkest en Hardy Jekkers hier als Koos. En hij heeft nu vrijwillig gekozen ook voor een werkloos leven met pensioen. Maar ook niet zo gek als je al 75 bent. Nou, daarom ook een Haagse bakkie vanmorgen tijdens de hits uit Holland. Na een nacht met volle maan overigens. Dit is Radio M Utrecht met muziek die werkt. 30 juli. En nog net geen 30 graden, maar het is weer een hele warme dag. Ik ben Edwin. Goedemorgen, muziekvrienden. Daar zijn we weer. We gaan maar even door naar het goede leven in Brabant.

0: Nou, bij Henk zeg ik liever, blijf nog even gezellig. Maar ja, de tijd is alweer voorbij. Het goede doel met nog een mooie hoofdrol ook voor saxofonist Gerbrand Westveen. En een groot applaus voor Nooduitgang.
1: In zee met...
0: En snel door naar het strand. Eens horen wie er al een vroege duik hebben genomen vandaag. Het gaat gewoon heel gezelschap deze keer. In het steeds warmer wordende water. Ik ben benieuwd of je ze kunt herkennen van.
2: Kons en kasseien.
0: Nog een beetje een terugblik op de Tour de France, zeg maar. En een van deze jongens is vandaag jarig. Zijn naam hoef ik overigens niet te weten, maar liever dus wel even de hele groepsnaam. Voor een mooie strandbal en een cadeautje uit onze winkel. Waaronder deze week het schort, het koeltasje of het puzzelboekje. Laat het maar weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En ook aan zee deze zomer, Rutger van Barneveld. Daar is hij weer.

Dat waren Paul de Leeuw en Rutger Kot op Radio M Utrecht. En de antwoorden stromen ondertussen binnen voor In Zee Met. En de vraag is altijd, met wie? Het was inderdaad hoogwater. Roeselien, dankjewel voor je reactie. En er komt zo meteen nog een tweede poging, hoor. Na 9:30. Je weet dat je het dan wel goed kan horen. Straks spelen we ook weer Woordbouwer na 10. En nu alvast de G van Gerard. En het goede leven. Oh, oh, oh.

0: Een duet tussen Jan Smit en Waylon was dat. En zometeen achterop bij Normaal. We horen ook van Frank Boeien straks. En ik laat dat fragment nog een keer horen voor ons zeespelletje. Eerst nu even een duik in het laatste regio nieuws. De kosten die je moet betalen voor een bouwvergunning verschillen enorm per gemeente. En de politie zoekt een dief die erg lijkt op Gordon.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien prachtige geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
7: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
0: Het regionieuws van 9:30. Daar is hij weer, Kees Dorrestein. Goedemorgen.
9: Edwin, goedemorgen.
0: De kosten die je betaalt dus voor een bouwvergunning, die verschillen enorm tussen gemeentes.
9: Dat meldt vereniging Eigen Huis. Uit een steekproef blijkt dat een vergunning in de ene gemeente een paar honderd euro kan kosten en in een andere vele duizenden. Ook in onze provincie zijn er verschillen. Een bouwvergunning om te verbouwen is in Amersfoort bijvoorbeeld 2.500 euro. 2.000 euro in IJsselstein, 4.500 euro. En in Zeist 6.500 euro. Ook de kosten voor bouwvergunningen van een vrijstaand huis, voor nieuwe huizen dus, verschillen veel in ons land. Tussen de 120 en 21.000 euro voor dezelfde vergunning. Gemeenten mogen volgens de wet geen winst maken op die vergunningen. En daarom wil de vereniging Eigen Huis een tool zodat iedereen dat kan controleren. Een man in Amersfoort is vannacht neergestoken en daarbij ernstig gewond geraakt. De politie meldt dat er ook een verdachte is aangehouden. Een 37-jarige man ook uit Amersfoort. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar. Volgens getuigen was er een ruzie en lag er bloed op de galerij. De gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. Het snelgroeiende dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er uit zijn voegen barst. En daarom wordt nu voor ruim 2,5 miljoen euro een noodgebouw neergezet. Na de zomervakantie krijgen tientallen leerlingen er les. En de Utrechtse politie zoekt een dief die wel erg veel weg heeft van Gordon of Rudy Vuller in hun jonge jaren. De man stal in mei een fiets, een bakfiets van €4.000 uit een voortuin in Oud-Zuilen. Op camerabeelden is te zien dat hij het slot binnen enkele seconden los had. De politie deelt nu beelden en daaruit blijkt dat de dief een kleine donkere snor heeft en een enorme bos lange blonde krullen. De vraag is wel, zijn die echt? Want de politie vermoedt dat hij dan toch echt een pruik heeft opgezet om te stelen.
0: Dat echte Gordon ziet er niet zo meer uit, volgens mij.
9: Nee, die heeft geen lange bossen. Blonde krullen meer. In de jaren 90 was dit echt zijn coup. De beelden staan op rtvutrecht.nl en in de app mocht je het willen zien. En mocht je wat meer erover weten en de politie kunnen inlichten. Het weer dan. Het is een lekkere zomerse dag. Het is zonnig, het is droog en het is 28 graden.
0: Gaan wij zo weer naar de hits uit Holland. Overigens Gordon hier ook niet gesignaleerd, maar wel Bonnie Sinclair onder meer en Frank Boeien. Tot straks, Kees.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Een heldere nacht kon je ze weer mooi aanschouwen, al die sterren. En die ene grote ster, die koperen ploert, is vandaag ook weer van de partij. Wel wat bewolking hier en daar, maar toch nog bijna 30 graden. Deze 30ste juli en ook vast wel weer een lekker dagje aan zee. Wie hebben er al een duik genomen, is de vraag, hè? Het is ook nog even een kleine knipoog naar de Tour de France die al voorbij is. Als je mij kunt vertellen om wie het hier gaat. Een van de jongens is ook nog jarig vandaag. Laat het maar even weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En sowieso hebben we een mooie strandbal voor je.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: zong ook nog wel eens samen met Gerard Joling. Maar vandaag waren ze allebei afzonderlijk even te horen. Bonnie Sinclair.
1: In zee met...
0: En straks na tienen dan spelen we ook weer de woordbouwer. Ik heb een S van Simon gesignaleerd. En ik heb er ook eentje aan de telefoon nu. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Simon Duindam vanuit Utrecht. Dus hier in de buurt, zeg maar.
2: Jazeker.
0: En volgens mij ben je nog maar net wakker, hè?
2: Ja, nog net wakker. Ja. Zullen we een ontbijtje maken?
0: Heb je nu ook vakantie dan?
2: Nee, we zijn gepensioneerd en daar kun je opstaan wanneer je wil.
0: Altijd vakantie, ja. En waar hou je je tegenwoordig graag mee bezig in je vrije tijd?
2: Nou, zo weinig mogelijk, een beetje wandelen. Ja, een beetje dagjes uit, daar is heen.
0: Ja,
2: en kom je ook wel... Gewoon zin in hebben, zeg maar, als je 's ochtends wakker wordt.
0: Heerlijk toch? Kom je ook wel aan de kust?
2: Ja, daar komen we ook van, ja.
0: En welk strand is dan favoriet bij jullie?
2: Nou, waar ik geboren ben, Noordwijk.
0: Noordwijk, ja. Ik ben zelf ook wel eens op Langevelderslag. Dat is daar vlakbij, hè?
2: Langevelderslag, ja, dat ken ik ook.
0: Ja, het is een mooi strandje ook. Dus kun je je auto meestal wel kwijt. Dat is ook wel fijn.
2: Ja, maar met openbaar vervoer kom je daar slecht, hoor.
0: Ja, ik zie ook wel veel mensen die wel lekker de fiets naar het strand gaan.
2: Ja,
0: daar.
2: De fiets, ja, dat klopt.
0: Nou goed, maar nu hebben we onze muziekzee. En de vraag is altijd, wie nemen er zo vroeg al een duik? En vandaag is het een heel gezelschap. En je was nog maar net wakker en je raamde het meteen, hè?
2: Ja, zeker.
3: Volgens en kasseien, hij rijdt zijn eigen toer. Een gele trui of niet.
0: Nog een beetje Tour de France ook. Gaat ook over fietsen, dit. Ja. Wie hoorde je hem?
2: Amazing Stroopwafels.
0: Ja, en een van die jongens, de gitarist Arie van de Graaf, die is vandaag jarig. Dus dan zetten we meteen even in het zonnetje. Hij is 75 geworden. Hij was een van de mensen. Volgens mij heeft hij ook wel een mooie rol op het liedje wat we zo meteen gaan draaien. Je krijgt een mooie strandbal van mij.
2: Goed zo.
0: En we doen er nog een extra cadeautje bij. Dus veel plezier daarmee.
2: Is goed.
0: Nee, maak er maar een mooie dag van vandaag. En fiets je zelf ook graag?
2: Ja, niet meer zoveel. Okay. Maar... Nee, alles wel, ja.
0: Nou, hier zijn ze.

En deze zomer vaart ook Jeroen van de Boom per luchtballon door de lucht met die mooie blauwe lucht. Die warme lucht ook die we vandaag hebben. Morgen weer extra lang hits uit Holland met ook de niet-Nederlandstalige hits. En nu we toch in de lucht zijn, hebben we ook nog een mooie vlieger, André Hazes.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Beste Theo,
11: Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
16: De zomer vier je bij ons.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Edwin Leerman.

begonnen meteen even bij de A van ABBA met deze mooie geschiedenisles. Waterloo, de eerste slag dus meteen geslagen. Want fijne hits, dat is toch wel het halve werk. M bij de koffie en die M die staat hier ook vooral voor mooie muziek. En ook altijd als rode draad in deze uren woordbouwer puzzelen doen we alleen zonder de P van Pieter. En als je meedoet kun je ook nog eens een leuk cadeautje winnen. Is even zien, meteen maar van start met de eerste ronde van vandaag. 12 letters gaat het om. Daar komen ze, de R één keertje van Rudolf. De D zit erin van Dirk. Dan twee keer de N van Nico. De S eenmaal. Twee keer een E. Nou, die S die had ik wel aangekondigd, hè, vorige keer. De W van Willem heb je nodig. Twee keer de T van Tinus. Twee keer de A. Nou, dat zijn ze dan, als het goed is, alle 12. Je kunt ze nog even nalezen in de app. En ook op radio.mutrecht.nl voor het geval het misschien iets te snel is gegaan. Mooie muziek, ik zei het al. Zometeen een echte rhinestone cowboy. En eerst even lekker zonnig, Juanes. MUZIEK

al hoe je relatie een beetje gezond kan houden. Tell her about it was dat. Woord zegt het voort. We spelen woordbouwer en kans op leuke prijzen hier. Zoals bijvoorbeeld de koeltas. En ik kreeg een berichtje van Robert. Die stuurde nog een mooie foto van de koeltas die hij onlangs zelf heeft gewonnen. En hij zegt, er passen precies 6 blikjes in. Dus je hebt wel waar voor je geld. En Henk die schrijft nu al over woordbouwer dat... wat woord hadden wij vandaag zoeken, dat je dat vroeger ook dagelijks op de radio hoorde. Dat is misschien nog wel een leuke hint om even mee te nemen voor de mensen die een beetje moeite hebben met puzzelen. Dankjewel Henk. Nou, die 12 letters vind je dus op onze website op radio.mutrecht.nl en ook in de app. Ondertussen kun je die ook gebruiken voor onze keuze bij de koffie. We hebben weer 2 leuke klaarstaan vandaag, allebei uit de jaren 70. En welke zullen we helemaal gaan draaien? Dit is de eerste.

Dus vandaag hebben we de Jacksons of de Tramps en Disco Inferno. Je mag het laten weten dus in onze app of in de mail studio@rtvutrecht.nl. Afgelopen weekend werd hij 83 en nu is hij 27er. Mick Jagger.

M bij de koffie op Radio M Utrecht. Straks de uitslag van onze keuze bij diezelfde koffie. Twee disco-hits hebben we dus. The Tramps en The Jacksons. Nou, nu we toch even op de dansvloer zijn, doen we deze nog tot het nieuws van 10:30. De biertje is uit de jaren 70 ook.

0: De falsetto is hier vooral Barry Gibb. Lekker uithachten en ze stonden ook hoog in de hitparade. 50 jaar geleden, de Bee Gees en You Should Be Dancing. Gaan we zo naar het nieuws met Kees. Een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein is ontslagen. Je hoort zo meteen waarom dat was.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
10: eSIM. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
0: Het regionieuws met Kees Dorrestein, een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein, zei ik net al even, is vorige maand op staande voet ontslagen. Dus.
12: Hij zou buitensporig veel geweld hebben gebruikt tegen een gevangene. Dat zegt de dienst justitiële inrichtingen. Wat er precies is gebeurd, willen ze niet zeggen. Ook niet of de gevangene gewond raakte. De medewerker werd op 25 juni ontslagen. De zaak kwam naar buiten via het maandelijkse overzicht van incidenten in gevangenissen. In Breukelen mag betaald parkeren bij de PNR naast het station worden ingevoerd. De provincie wil dat, maar de gemeente probeerde dat tegen te houden. Dat lukte dus niet en de rechter geeft nu de provincie gelijk. Het betekent niet dat er al betaald moet worden voor parkeren, omdat er mogelijk nog beroep wordt aangetekend. De gemeente Vijfheerenlanden plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. En trekt daar 2,5 miljoen euro voor uit. Het snelgroeiende dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool er uit zijn voegen barst. Verantwoordelijk wethouder Kees Vermaat zegt dat ze dat niet hadden verwacht dat er zoveel kinderen zouden komen. En toen ze de wijk bouwden, dachten ze dat ouders ook wel naar de school in Vianen konden.
13: Maar er was ook zeker een gedachte, ook vanwege verschillende denominaties, van dat er ook zeker een deel ook wel gewoon naar de andere kant van de snelweg. Hemelsbreed natuurlijk niet heel veel, maar volgensmatig is het toch blijkbaar een hoge drempel geworden.
12: Ja, maar het is toch ook al snel 1,5 kilometer verder dan in het eigen dorp. Dat zei hij trouwens vanochtend bij Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht. Ja, na de zomervakantie krijgen tientallen leerlingen les in die noodlokalen. En turntalent Vera Ubbink uit Maarsen is geselecteerd voor het Nederlandse team op het EK turnen deze zomer. Ja, erg bijzonder, want ze is pas 15 jaar. Ubbink veroverde deze zomer al wel een bronzen plak op de balkoefening tijdens de Nederlandse kampioenschappen. En nu maakt ze dus haar debuut op het EK in het Kroatische Zagreb midden augustus. En dat is een belangrijk toernooi, want dat is dan ook weer handig richting de plaatsing voor het WK-turnen dat eraan komt, ook deze zomer. En de Olympische Spelen die er in 2028 aankomen. En dan is ze nog steeds jong, mocht ze zich plaatsen.
0: Ja, dus de sportzomer is nog niet helemaal voorbij, begrijp ik.
12: Zeker niet in de provincie, nee. Het weer dan. Prima weer om te sporten. Wel een beetje aan de warme kant. Het is zonnig, het is droog en het is 28 graden.
0: Het regionieuws, inclusief lokale. Dankjewel, Hees, tot straks.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in Alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: En bij de koffie met Edwin Meerman.

Hij lijkt een beetje op Elvis, hè? Maar dit was dan Elvin Stardust. Hè? Die andere hebben we straks weer om 15:15, zoals elke morgen. En nu even aan de koffie. En we hebben er vandaag dus twee ter keuze uit de jaren 70. En allebei uit de disco van destijds. De Jacksons en de Tramps. Daar mocht je dus uit kiezen. Nou, Jesse en Reini die zijn even lekker aan het fietsen richting Haarzuilens. En bij de Haarrijnse Plas even een lekker krentenbolletje. En we hebben de app aangezet om meteen maar eventjes mee te stemmen, lees ik. En vorige gaat uit naar de Jacksons, zie ik. Zonnebrand en klep in de rugtas voor als het iets te warm wordt. En we genieten ondertussen van het mooie weer. En als we dus een stop houden, dan zetten we de radio aan. Dat vind ik leuk om te weten. Jesse en Reini, en een fijne dag vandaag. En Amy, die vindt het moeilijk kiezen, zei ze. Die gaat uiteindelijk toch voor de Jacksons, zie ik. Dan heb ik goed nieuws voor je, want hier zijn ze. Met meer dan 60% gaan we deze dus mocht het helemaal draaien. Jackson 5, ja, toen was het inmiddels al de Jacksons gewonnen.

0: Stem voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Aretha Franklin is dat. Net als Respect werd dit een bekend symbool voor de vrouwenemancipatie. Sting hadden we uit de jaren 60. Nou, vanmiddag weer een heel uurtje 60's, zoals altijd. Van maandag tot en met donderdag tussen 2 en 3. En dan komt deze stem ook niet onregelmatig even voorbij. Maar nu zijn we bezig met woordbouwen. Althans, we gaan de eerste ronde afsluiten. En wie heb ik aan de telefoon?
1: Evelien.
0: Goedemorgen. Met Edwin spreek je van Radio M Utrecht. Ik zag Evelien van Centen voluit staan in de app. Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat was je ondertussen aan het doen eigenlijk, naast mee puzzelen?
1: Een beetje aan het opruimen.
0: Heb je verder nog plannen voor vandaag?
1: Rustig aan, hè?
0: Want het is nog wel een beetje warm, hè?
1: Beetje wel, hè?
0: Ja, hoe bewapen jij je tegen de hitte?
1: Gewoon niks doen. Drinken.
0: Misschien is dat wel het beste, gewoon niks doen. Maar ja, als je toch moet werken of zo, dan moet je toch wel kijken hoe je een beetje door de dag heen kan slaan.
1: Ja, dat
0: veel,
1: is waar.
0: Veel drinken, zeg je. Ik zag nog een appje voorbij komen, ook van iemand die zo'n mooi koeltasje bij ons gewonnen had. En je hebt in ieder geval 6 blikjes bij zich vandaag. Dus dat is ook een goede tip, inderdaad. Nou, wat heb je ervan gemaakt van die 12 letters die ik gaf?
1: Waterstanden.
0: Waterstanden. We horen ook veel over in het nieuws, hè? Vooral de lage waterstanden.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is toch een probleem aan het worden. En als ik zo de weerberichten voor de komende dagen een beetje bekijk, dan zit er nog niet veel water in en regen.
1: Nee, dat klopt. We hebben het wel heel hard nodig.
0: Ja. Ja, straks gaan we misschien wel weer denken, het mag al wat minder als het weer veel gaat regenen. Maar vooralsnog hopen we op een paar buitjes. Ik mag jou een cadeautje sturen. Wat vind je leuk om te hebben?
1: De boodschappentas.
0: Nou, daar heb ik nog genoeg van liggen, dus ik stuur er eentje naar je toe. We noemen het ook wel een shopper hier. Komt naar Meidrecht, hè? Want daar woon je toch?
1: Ja, klopt.
0: Veel plezier ermee. Dankjewel voor het mee puzzelen.
1: Alsjeblieft.
0: Dag Evelien.
1: Doeg.
0: Volgende uur de tweede ronde.

de zomers van toen herbeleef je weer bij ons. Dit is ook een fijne herinnering van lang geleden. Tony Esposito, ook nog wel een beetje een boodschap voor de vrede. Kunnen we best goed gebruiken. Papa Chico was dat. En zometeen na 11 weer een mooie bijdrage van Elvis. Die hebben we vaker gehoord. En Elvis die deed dat dus ook. Hè. Hurt straks helemaal bij Radio en Utrecht. En Evelien die zei het net even nog in de uitzending. Die wapent zich tegen de warmte door gewoon binnen te blijven. Nou, hier is er nog eentje.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Cyndi Lauper, net als Aretha Franklin net even voor 11, een liedje over vrouwenemancipatie eigenlijk. Hè? Girls just wanna have fun, fun, fun. En dat doet je dan meteen weer denken aan de Beach Boys. Nou, die hebben we ook zo meteen. Het is dus een fijne zomerdag weer vandaag. 30 juli, bijna 30 graden. Iets koeler dan gisteren. En wij gaan beginnen aan de tweede en tevens laatste ronde van woordbouwen voor deze week. Want morgen hebben we Hits uit Holland. Hè. Even kijken, 13 letters gaat het om. Ook heel toepasselijk voor vandaag. Als je het woord gevonden hebt, laat het even weten in de app of mail het studio@rtvutrecht.nl voor een leuke prijs. Noteer de E, twee keer de G van Gerard, twee keer de A, twee keer de R van Rudolf, de D van Dirk, twee keer een S, twee keer een N van Nico en ook nog een T.

0: De muziek van Radio M Utrecht, Treintje was dat. En met 2 minuten vertraging vandaag.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: 17 over 11 is deze keer. En de plaat van hem die ik vandaag ga draaien, die is er echt in vele smaken. De allereerste versie was in de jaren 50 van Roy Hamilton. En uiteraard Timmy Euro. Dit is wel pure Lurvende. En dan hebben we ook uiteraard die van Elvis die we dan vandaag helemaal gaan draaien. Het was eigenlijk vlak voor zijn dood in 1976.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.
3: Tu me dis, loin des yeux.

Butterfly was dat. Ja, dit vlindertje gaat al 55 jaar mee. Dus een sterk ras zo te horen. En Daniel Gerard, we hebben ook één G van Gerard in ons woord. Hè. 13 letters die overigens na te lezen zijn in de app en ook op radio mutrecht.nl. En over een klein half uurtje maak ik de winnaar van de tweede ronde woordbouwer bekend. En ook het regionieuws is onderweg met Kees zometeen. Niet zo goed nieuws voor komende studenten. Utrecht is namelijk een van de duurste studentenkamersteden. Daarover hoor je meer na Robert Palmer.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Het nieuws van 11:30 met Kees Dorrestein. We beginnen even met een man die 2 jaar terug een explosief liet afgaan, hè, bij een huis in Nieuwegein. Hij moet 2 jaar de cel in?
3: Ja, dat heeft de rechter geoordeeld. Een man die dus 2 jaar terug dat heeft gedaan, die moet dus de cel in, van 1 jaar voorwaardelijk. Toen hij het explosief bij de voordeur legde, was er namelijk een zwangere vrouw thuis. Ze raakte niet gewond, maar de explosie had volgens de rechtbank dodelijk kunnen zijn. De bewoners zijn verhuisd en hebben geen idee waarom zij het doelwit waren. Dit is niet de eerste keer dat de man wordt veroordeeld voor het plaatsen van explosieven. De kosten die je betaalt voor een bouwvergunning verschillen enorm tussen gemeentes, meldt Vereniging Eigen Huis. Uit een steekproef blijkt dat een vergunning in de ene gemeente een paar honderd euro kan kosten en in een andere vele duizenden. Ook in onze provincie zijn er flinke verschillen. Een verbouwvergunning in Amersfoort kost iets meer dan €2.000, in IJsselstein 4.500 en in Zeist 6.500. Ook de kosten voor bouwvergunningen van nieuwe huizen verschillen veel in ons land. Tussen de 120.000 en €21.000. Gemeenten mogen volgens de wet geen winst maken op die vergunningen. En daarom wil de Vereniging Eigen Huis een tool, zodat iedereen dat kan controleren. Als je nog op jouw pakketje wacht, ja, dan heb je mogelijk pech. Want bij de brand in het postsorteercentrum van PostNL in Nieuwegein gisteren zijn tientallen pakketjes beschadigd. Het bedrijf gaat de ontvangers van de beschadigde pakketjes op de hoogte brengen. De brand ontstond toen een bezorgbus vlam vatte op het terrein aan het mobilisatiedok. De brand zou volgens een bezorger in een pakketje zijn ontstaan. Daarbij is niemand gewond geraakt. En in Utrecht, ja, blijft het toch wel flink lappen voor de studenten. Want een studentenkamer is een van de duurste van Nederland. Gemiddeld kost een kamer in Utrecht €775 per maand. Alleen in Amsterdam liggen de huurprijzen nog hoger, meldt een website die studentenkamers aanbiedt. Landelijk stegen de huurprijzen voor studentenkamers met iets meer dan 6% afgelopen jaar. Ja, en wil je dan echt goedkoop zitten of relatief goedkoop als student, ja, dan moet je helaas naar Enschede. Daar hebben ze de goedkoopste studentenkamers voor €388. Maar ja, dan zit je niet in de mooie Utrecht.
2: Precies, een stukje rijden elke dag.
3: Ja, precies. Met de bus.
2: Bijvoorbeeld, ja.
3: Het weer dan. Het is 28 graden, zonnig en droog vandaag. Heerlijke zomerse dag.
2: Ja. En dus bezorgdheid of je pakketje wel bezorgd wordt.
3: Heel goed.
2: Lees er meer over op onze app nog. Dankjewel, Kees.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip.
8: De koffie met Edwin Meerman.

0: Listen to the music. Mooie plaatjes. En gezellige praatjes ook vooral met Radio M Utrecht. Want Connie is er ook even aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen aan tafel na 12. We hebben mooi weer, veel zon. En dan gaat het ook over in jouw programma straks. Hè?
1: Ja, ik heb Luc Lauwman aan tafel. Hij is dermatoloog. Huidkanker, daar gaan we het zeker over hebben. Het stijgt al jaren. Een klein voorbeeld. In 2011 waren er nog ongeveer 40.000 mensen per jaar met huidkanker. En nu zijn dat er 180.000. Zo. Dus dat is een flinke stijging. Dat zijn lang niet alleen maar de mensen van mijn leeftijd die lekker met kokosnootolie op het strand lagen te bakken. Maar wat blijkt, het zijn ook heel veel jongeren. En dat zou ook kunnen komen door die rare influencers op de socials. Want die verkondigen echt de grootste onzin. Hij is er ook echt wel een beetje boos over. Bijvoorbeeld sunburn therapy, dat je eerst moet laten verbranden om daarna mooier bruin te worden.
0: Dat zeiden ze vroeger ook altijd, hè?
1: Ja, maar dat is dus
0: eerst voor je rood en dan bruin.
1: Ja, dus vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje, zeggen ze.
0: Precies, ja.
1: En er zijn zelfs influencers die beweren dat je juist door het gebruik van zonnebrand huidkanker krijgt. Nou, het is allemaal de grootste onzin. Daar gaan we het over hebben. Ja, hoe kun je een beetje veilig er doorheen?
0: Ja, wel zorgelijk allemaal wat er gebeurt op die socials. Moest maar wat minder gaan doen, hè?
1: Nou ja, inderdaad. En hou je aan de wetenschap, zou ik toch wel willen zeggen. Nou, deze man die weet er alles vanaf, dus daar gaan we het over hebben. En onze eigen Jos die schuift aan, want de vakantie 100 begint volgende week.
0: Precies, dat is factor 100 hoor.
1: Factor 100,
0: zeker.
1: Absoluut. De leukste plaatjes die komen voorbij volgende week. Ik ben benieuwd naar zijn zomerplaat. En misschien heeft hij al wat voorbeelden van onze leuke luisteraars met hun verhalen.
0: En ook helemaal veilig om daar lekker naar te luisteren via de radio. Al die zonnige hits die we draaien. Dolce Vita was favorietje voor jou, begrijp ik.
1: Ja, maar daar zit een heel gek verhaal aan. Het is te lang om nu te vertellen, maar je moet maar even luisteren om kwart voor twee. Het is een heel bizar verhaal.
0: En eerder deze week had je Monique Smit aan de telefoon.
1: Ja, die is op vakantie met het gezin. En,
0: ook lekker in het zonnetje, denk ik.
1: Lekker in het zonnetje in Italië. We hadden het ook over het feit dat ze heel veel optreedt. Dat weten we helemaal niet, maar ze doet heel veel optredens. En soms dan weet ze niet waar ze staat. Dan is ze toch een soort wereldster. Dan krijgt ze in de oortje door van de technicus: je staat in Amersfoort. Hallo Amersfoort, weet je, op die manier.
0: Nou, in ieder geval staat ze nu nog steeds op ons muzikale erepodium vandaag. En ook morgenochtend nog eventjes met haar nieuwste. Tot straks.
1: Tot zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuws.

0: Sam & Dave, vandaag nog eentje als bonus erbij zelfs. Soul Man en Hold On, I'm Coming. Soul uit de 60's, dat sowieso. Alweer tijd om de tweede ronde woordbouwer af te sluiten. Lekker vroeg zijn we vandaag. Nog even met Laren.
1: Goedemorgen met Angelique.
0: Angelique, goedemorgen met Edwin spreek je.
1: Hey Edwin.
0: Gezellig dat je naar ons luistert. Ik hoor het op de achtergrond, de radio staat hard.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik ga hem even zachter zetten.
0: Doe maar een klein stukje zachter, ja. Mag zo meteen weer harder hoor.
1: Dat doe ik ook hoor.
0: Ja, want er komt weer een mooie muziek aan zometeen. Gloria en Stefan bijvoorbeeld. Wat was je ondertussen aan het doen?
1: Ik was me even aan het optutten. Want ik ga zo lunchen met mijn buurvrouw en een paar vriendinnen vanwege haar verjaardag. Dus
0: leuk.
1: Dat was ik aan het doen.
0: Dus bij deze van harte ook namens Radio M Utrecht.
1: Dat ga ik tegen mijn buurvrouw zeggen.
0: Heel goed, gezellig even
1: die luistert lunchen. Ook hoor.
0: Dus, oh, die zit er ook altijd bij, mooi.
1: Ja, die zit er ook altijd bij.
0: Dus dan heeft ze al een felicitatie te pakken voordat je er gezien hebt, zeg maar.
1: Nou, kijk. Dat is al helemaal leuk, toch?
0: En heb jij nu vakantie ook, Angelique?
1: Nee. Ik ben nu gewoon een dagje vrij. Nee, vorige week had ik een paar dagen vrij, maar voor de rest ben ik gewoon aan het werk. Maar nu was ik vrij. En toen dacht ik, wat een feestje. Edwin de hele ochtend op de radio.
0: Dat is lief van je dat je dat zegt.
1: Ja, nee, maar vind ik echt heel leuk.
0: Nou, morgenochtend ook weer, hè? Maar dan doen we de hits.
1: Ja, maar dan ga ik werken. Dus dan. Oh.
0: Heb je daar geen radio dan?
1: Nou, dat is een beetje moeilijk. Dus ik werk ambulant. Dus ik werk ook heel veel op de straat. Dus met dak- en thuislozen en mensen met psychiatrische stoornissen. Dus dat is een beetje moeilijk.
0: Dan moet je van het weekend maar weer luisteren.
1: Zo is het.
0: Vanaf 5 uur. En uiteraard, alles is terug te horen als je dat leuk vindt.
1: Ja, maar dat
0: zijn
1: doe ik ook wel eens. Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, eens kijken. Wat hebben wij voor woord? Ik had 13 letters gegeven aan het begin van dit uur. Er waren wat mensen die ze niet konden nalezen. Ja, we hebben een nieuw systeem. Dus je moet hier en daar wel even je computer weer verversen. Maar jij kon ze wel gewoon vinden, hè?
1: Ja. Nou, ik heb even meegeschreven met jou. En toen dacht ik ga even kijken of ik alle letters had. Want jij zei 13 en ik kwam op 12. Dus ik miste ergens een letter. Dus ik dacht, en ik kon het gewoon vinden, hoor.
0: Dus ik hoef ze niet eens alle 13 te noemen meer.
1: Ik zoek het wel even na.
0: Als je een stuk of 10 noemt, dan moet het wel te doen zijn, zeg maar.
1: Ja, dat moet te doen zijn. Ja, dat moet te doen zijn. Ja.
0: Nou, wat kwam eruit?
1: Strandgangers.
0: Ja, ik had gezegd, heb een toepasselijk woord ook weer verborgen.
1: Ja, klopt. Ja, nou, ik zag het al vrij, want ik dacht, nou, gang zag ik al. Ik denk ganger, dus, nou ja, en ik zag het, nou ja, iets van rand. Dus ik denk, dat moet strand, dus nou ja, dan even bij elkaar, dan hebben we dat zo gegeven.
0: Ben je het zelf ook toevallig?
1: Een strandganger? Mm-hmm. Nou, niet om te bakken hoor. Ik ben een doener, dus ik vind het wel lekker om langs het strand te lopen. Als het lekker stormt of zo. Maar ik ben nou niet iemand die op het strand gaat zonnebaden of zo. Nee.
0: Helemaal al niet de zee in, begrijp ik misschien.
1: Nou, de zee wel in, als ik op vakantie ben. Ik hou wel heel erg van zwemmen. Maar ik moet wel wat doen. Ik kan niet zomaar uren op een strandbedje of zo liggen, weet je.
0: Ik snap het. Je moet ook oppassen, hè, hoorden we net. Zeker ook voor de zonkracht en zo. En,
1: nou, dat zeker.
0: Is zien, wat zullen we naar je toe sturen? Ik heb een koeltas, een puzzelboek, een shopper. Of een notitieboekje, of een schort misschien.
1: Nou, een schort heb ik al, daar ben ik heel blij mee. Maar ik wil wel heel graag zo'n koeltasje. Dat vind ik wel super handig.
0: Kun je ook je hoofd mee koel houden?
1: Ook dat. En als ik lekker ga fietsen, dan kan ik wat meenemen. Hè,
0: zo is het. Nou, we gaan het naar je toe sturen.
1: Heel erg leuk. Nou, super bedankt.
0: En ik wens je eet smakelijk voor zometeen.
1: Ja, dankjewel.
0: Nogmaals de groeten aan de buurvrouw.
1: Ga ik doen en heel erg bedankt.
0: Oké, dag Angelique.
1: Fijne dag, hè.
0: Dank je, jij ook.
1: Doeg, Edwin. Doeg.

En misschien zet Angelique uit Laren de koeltasje wel op haar hoofd om het hoofd koel te houden. Wie zal het zeggen? Ze heeft in ieder geval een leuk prijsje gewonnen vandaag met Woordbouwer. Zometeen Connie dus aan tafel. Daarna ben ik nog een uurtje bij terug met de 60's. Nou, dit uurtje hadden we Treintje Oosterhuis. En ik sluit af met Train. Eet smakelijk voor zo.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein is vorige maand op staande voet ontslagen. Hij zou buitensporig veel geweld hebben gebruikt tegen een gevangene, zegt zijn baas. Wat hij nou precies heeft gedaan, is dan weer niet bekendgemaakt. Bij de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. En nog meer universiteitsnieuws, want in 3 15e eeuwse boeken in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht is wel iets heel bijzonders aangetroffen. Wat dat is, nou dat hoor je over een half uurtje hoor.
5: Wij zijn benieuwd, dankjewel.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: De zomer vier je bij ons.

0: voorspellend liedje. Maar ja, het associeert ook met de zomer, hè? De zomer van 1986, toen kwam dit uit. Mattia Bazar, Ticento, op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent. De zomer vier je bij ons. Nou, daar kom ik zo meteen over te praten. Ja, en eigenlijk nu ook al. Want, ik zei het net al bij Edwin, hè, we gaan het hebben over huidklachten. Ik heb tussen 1:30 en 1:30 Luc Lauwman te gast, dermatoloog. En het aantal huidkankergevallen, dat stijgt al jaren in Nederland. In 2011 waren er nog 40.000 mensen per jaar met huidkanker. Dat zijn er nu maar liefst 180.000. Hoeft niet meteen dodelijk te zijn. Je hebt allerlei soorten typen, daar gaan we het ook over hebben. En wat deze Luc zegt van ja, weet je, je had in de jaren 80, ik noem het maar even de Corny-generatie. Ik lag ook met kokosnotolie lekker op het strand te bakken. Dat is niet zo verstandig, maar wat ook niet zo fijn is, dat zijn die mensen op social media. Die komen met allemaal dingen die niet waar zijn. Bijvoorbeeld dat zonnebrand alleen maar dat je daar huidkanker van zou krijgen. Nou, hij wint zich daar mateloos over op. Terecht lijkt mij zo. Dus wat moet je wel doen en wat moet je niet doen als je lekker op vakantie gaat? Dat hoor je allemaal tussen 1:30 en 1:30. En onze eigen Jos, die schuift straks eventjes aan. Want volgende week is het zover, hè? Dan begint de vakantie top 100. De vakantie 100, moet ik eigenlijk zeggen. En nou ja, dat zijn allemaal leuke platen met een herinnering. Ik ben benieuwd wat jouw herinnering is. Ik ben benieuwd wat Jos zijn herinnering is. Strakjes schuift hij even aan of ga ik eventjes met hem bellen. Dat hoor je zo meteen hier in Aan Tafel. Laat hem lekker aanstaan. Eet smakelijk. En dit is Albert Hammond.

0: Maak je geen zorgen, dat is de betekenis van Hakuna Matata van Jimmy Cliff. Het was een hit in 1995 en een jaar eerder kwam die bijzondere film uit, The Lion King. Jimmy Cliff op Radio M Utrecht. Ja, we gaan het hebben over de vakantie 100. Volgende week begint de zomerse 100 op Radio M Utrecht, de vakantie 100. En je kunt dan vanaf maandag tot en met donderdag een plaat doorgeven die jij op vakantie hebt gehoord en waar je een bijzonder verhaal bij hebt. En iemand die dat presenteert, dat is onze eigen Jos. Dag Jos!
1: Hi Connie, goedemiddag.
0: In de auto naar de studio, je hebt hem toch wel even aan de kant gezet, hè?
1: Ja, hij staat aan de kant, de airco aan. Ik had in de studio willen zijn, maar er zijn overal wegwerkzaamheden. En daar was ik even het slachtoffer van.
0: Nou, dat geeft helemaal niks. Er zijn al wel wat inzendingen binnen, toch?
1: Ja, dat gaat hartstikke lekker.
0: Ja?
1: Waar het eigenlijk om gaat, als je op vakantie gaat, hoor je hits. Ben je in Spanje, dan hoor je tijdens je vakantie plaatjes. Die plaatjes werden vaak mee naar huis genomen. En die waren dan in zo'n vakantieland een hit. Die werd hier opgepakt en zo werden het hier uiteindelijk ook hits en kwamen ze in de top 40. En dat is eigenlijk de definitie van vakantiehits. Als ik met de kinderen op vakantie ging, moest ik altijd eerst een cd branden. Weet je wel, die hadden we nog. Met de platen die zij wilden horen en dat waren dan de hits. En dat was eigenlijk het idee. Wat zijn die vakantiehits en welke vakantie hoort daarbij? En heel vaak zijn daar mooie vakantieverhalen bijgedaan, bij die stemmen.
0: Ja, dat is ook zo. En deze komt waarschijnlijk ook wel voor, hè? Deze bekende. Die Fireball. Ja, dat is toch ook zo'n zomerhit, Jos?
1: Fireball van Pitbull, dat is inderdaad zo'n plaat die hoor je op elk vakantieadres. In elk disco, in elk hotel wordt die gedraaid. En daar kan op gestemd worden, ook op deze. En het gaat ergens van de jaren 50 tot aan nu, Connie.
0: Oké. Hey, en mag ik vragen, wat is jouw favoriete zomerhit dan?
1: Ik was ergens in de jaren 80 was ik veel in Spanje, waar ik disco's deed en ook radioprogramma's bij een Spaans radiostation.
0: Oh, en, moet je dan ook Spaans praten? Nee, toch?
1: Een heel klein beetje.
0: Oh,
1: ik deed daar disco-shows met Bart van Leeuwen. En dat moest dan een klein stukje Frans, een beetje Engels, een paar woordjes Duits en het Nederlands. En daar was Silver Pozzoli met Around My Dream. En
0: dat is deze, hè?
1: Ja.
0: Oh ja, deze. I want you to stay here beside me, honey. Put your leaves on mine and take my mind tonight. Wat grappig zeg, dat je die dan hebt.
1: Italo-hits waren dat. En als ik daaraan denk, dan zie ik mij weer in het snikhete Spanje de disco doen.
0: Wat leuk zeg. Hey, en Jos, waar kunnen mensen zich opgeven eigenlijk?
1: Dat kan via de app van RTV Utrecht. Vul in, maak je vakantie top 3. Want je kan 3 platen uitzoeken of 1. Als je zegt van nou, dat is die van mij. Dus de app van RTV Utrecht, klik even verder. En ja, kies ze uit. En je maakt kans op een Radio M Utrecht badlaken.
0: Ah,
1: en dat is natuurlijk hartstikke leuk. En de vakantieverhalen die komen binnen, Connie. Zal ik er eventjes eentje voor lezen?
0: Ja, doe maar.
1: Ik heb hier Schelte uit Maarsen, heb ik gisteren even in de uitzending gehad. Zijn vakantie 100 top 3 is Tony Esposito met Papa Chico. Don Henley, The Boys of Summer en Wham met Club Tropicana. Ook zo'n echte vakantiehits. En hij zegt erbij, auto volgeladen, hele familie erin. Helaas nog geen airco, dan maar Arco. En met een tas vol broodjes drinken en de snoep de autobaan op richting Oostenrijk. En de cassetterecorder maakte overuren.
0: Dat leuk.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dat zijn leuke verhalen allemaal.
1: Ja.
0: Ik heb een zomers plaatje waar ik een goede herinnering aan heb. Dat is Dolce Vita van Ryan Paris. Maar weet je, Jos, ik was niet op vakantie. Ik bleef dat jaar, ik meen 1983, bleef ik gewoon thuis. Want ik had autorijles. Maar dit is een heel raar verhaal. Maar ik ga het toch maar even vertellen. Ik zat in de auto met mijn instructeur. Dit liedje was op de radio, want het was de zomerhit. Maar ik kon nog niet zo goed autorijden. Ik had les. En toen kwam er, het was in Den Haag, dat moet ik erbij zetten, kwam een auto van links. En we hadden bijna een aanrijding. En weet je wat mijn instructeur deed, Jos?
1: Ja, ja.
0: Die pakte van onder zijn stoel een gaspijp en die ging matten met die man. Die ging
1: nee.
0: Ja. En toen zat er op de achterbank een meisje. Dat moest ik naar Monster brengen. En die zei, Connie, dit is eng. Deuren dicht, wegwezen. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Want onze instructeur die staat daar te vechten. Met een pijp. En toen ben ik, ja, het is echt waar. Toen ben ik als een soort Dukes of Hazzard ben ik langzaam gereden. En is die in de auto gesprongen. En toen zijn we keihard weggereden.
1: Oh, wat erg.
0: Het is echt gebeurd. Ik was niet op vakantie. Maar als je het hebt over een zomerplaat, ja, dan moet ik toch altijd wel aan deze denken.
1: Het is ook een stukje horror voor jou geweest, Connie.
0: Het was een horrorzomer van 1983. Hey Jos, veel plezier. Wij gaan straks naar jou luisteren hier op de radio. En maandag dan begint dat, hè, de vakantie 100.
1: Ja, ik begin bij 100.
0: Hartstikke goed. Doe voorzichtig en tot zo.
1: Tot zo.
0: Hoi.

Ik kreeg dus autorijles. Ja, en toen kreeg ik geen voorrang. En toen ging mijn instructeur met een pijp onder zijn stoel op de vuist met iemand anders. En toen ben ik langsgereden met mijn auto. En toen is die erin gesprongen. En toen zijn we weggereden als een soort Dukes of Hazzard. Dus daar moet ik altijd aan denken als ik dit nummer op de radio hoor. Maandag dus, hè, dan begint het met Jos, de vakantie 100. En laat ook even je plaats achter op de app van RTV Utrecht. Met het verhaal erbij natuurlijk. Zometeen het nieuws met Casper. Dit is Cat Stevens. Met een mooie hoor, Matthew & Son.

0: Cat Stevens op Radio M Utrecht. En zometeen na het nieuws spelen wij weer de eerste en de laatste ronde deze week van de Stem van M. Dus zorg dat je erbij bent, dan maak je nog kans op onze portable radio. Het nieuws zo met Casper. In 15e-eeuwse boeken in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht is iets heel bijzonders aangetroffen. Nou, wat dat is, dat hoor je zo.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
3: Appetito. Appetito.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Iemand is zijn baan kwijt.
7: Een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein is vorige maand op staande voet ontslagen. Hij zou buitensporig veel geweld hebben gebruikt tegen een gevangene, zegt zijn baas. Wat er nou precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. En het is ook niet duidelijk hoe de gevangene eraan toe is. De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. Dat schrijven verschillende media. Hij deed met zijn bedrijf onderzoek voor die bedrijven, maar presenteerde zichzelf als medewerker van de universiteit. En de uitkomsten van het onderzoek waren meestal ook positief voor de opdrachtgevers. De docent had toestemming om ander werk te doen, maar dit roept toch vragen op, zegt de universiteit nu. In Vianen is een rioolbuis zwaar beschadigd geraakt, waardoor een deel van de Mijlweg is afgezet. Er is risico op een zinkgat en daarom zijn een stuk berm, rijbaan en het kruispunt met de Lorensweg dicht. Verkeer, fietsers, voetgangers kunnen er alsnog wel langs de afzetting. Na de bouwvak dan wordt het riool vervangen. En in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht is wel iets heel bijzonders gevonden in 15e-eeuwse boeken. Er zitten namelijk kattenpootjes in. Die kwamen aan het licht tijdens het digitaliseren van ongeveer 900 oude boeken. En die boeken die komen uit een klooster waar in die tijd katten werden gebruikt als muizenvangers. En waarschijnlijk zijn het dan ook hun pootjes die erin staan.
0: Zijn ze helemaal ingedroogd of zo, lijkt het?
7: Ja, het is, er komt op rtvutrecht.nl hier een verhaal over en dan kan je ook een foto daarvan zien. Okay. Ook doken andere opvallende sporen op. Een brilafdruk uit die tijd. Vogelpoep en oude tekeningetjes in de kantlijn.
0: Hele oude vogelpoep.
7: Ja, goor. Nou ja, je kan straks zien in onze app bijvoorbeeld ook. Nu nog het weer. Droog, bewolkt, rond 28 graden. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen op de meeste plaatsen droog en dan 26.
0: Dankjewel, Casper.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Mink de Vil op Radio M Utrecht. Spanish Troll, goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de eerste voor vandaag en de laatste voor deze week. Hè? De stem van hem, dus zorg dat je erbij bent. Misschien trek ik jou over een uurtje wel uit de hoge hoed en win jij die mooie portable radio. Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: Mooi nummer zeg. De kern van het nummer is een gevoel dat je allemaal wel eens zoekt. Toch een plekje waar het lawaai van de buitenwereld even verstomt. En een mooie nieuwe single van Miss Montreal.
1: De stem van M.
0: Ja, er komen hele verschillende oplossingen binnen. Maar zit de goede erbij? Dat is natuurlijk de vraag, hè? Ik laat hem gewoon nog één keer horen. De opgave van de stem van M. Een vrouw, mocht je het weten, stuur nog even een mailtje, hè, dan ding je mee. Zet wel je telefoonnummer er even bij, want anders kunnen we jou niet terugbellen. Dat is wel belangrijk. Let goed op, dit is de opgave.
2: Bij die aanslag op het Ariana Grande-concert ben ik heel snel naartoe gegaan.
1: De stem van M.
0: Je kunt mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: van het altijd een beetje sophisticated muziek. Brian Ferry, Roxy Music, More Than This, 11 voor 1. Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Terwijl wij met elkaar contact hadden, heb ik snel wat eclipsbrilletjes besteld.
1: Ja, leuk hè, want het is, duurt nog wel eventjes. Het is woensdag 12 augustus en de totaliteitszon, hè, waar de zon helemaal verduisterd is, dat is Spanje, het noorden van Spanje. Daar kun je ook met de trein of met de auto naartoe. Maar ook in Nederland zou je er wel iets van kunnen zien. De verduistering in Nederland is zo'n 88%. Dus 88% van de zon is dan bedekt en er komt natuurlijk wel licht door. Mm-hmm. Maar je kunt toch wel zien dat er het een en ander gebeurt. Dus ook in Nederland is dat mee te maken, maar natuurlijk wel met een eclipsbrilletje.
0: Zo is het. En jij gaat echt naar Spanje, hè, om die hele te bekijken.
1: Ja. Ja, ik ga er echt naartoe. Ik heb nog nooit een hele meegemaakt in mijn 35-jarige carrière. Want ik was er altijd te laat achter dat er dan een zonsverduistering was. En dan moest ik altijd werken, want de andere weermensen hadden wel door dat ze die dag vrij moesten nemen.
0: En jij dacht, nou pakken ze me niet meer. Ik ga er zelf door. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Dan even naar het weer van vandaag. Ja, het is niet zonnig nu. En ook wat minder warm dan gisteren.
1: Met een zuidelijke wind zijn die temperaturen vanochtend nog wel even lekker opgelopen. 28,3 is het geworden in bijvoorbeeld de Bilt. Met veel zon ook daarbij. Maar inmiddels zien we dat de wind naar het westen is gedraaid. Dus dat is de Noordzeehoek. Dus er komt minder warme lucht onze kant uit. En bovendien is er vanuit het zuiden heel veel sluierbewolking naar ons toegekomen. Dus de lucht is een beetje grijzig. En niet dat het gaat regenen, maar het heeft te maken met een heel gebied met onweersbuien. En dat ligt momenteel boven de Ardennen en Luxemburg. En dat schuift rakelings langs Nederland. Misschien dat bijvoorbeeld Limburg, de Oost-Achterhoek en ook Twente daar nog een buitje van meepakken naar het noordoosten. Maar in Utrecht blijft het droog. Maar we zien vanmiddag wel duidelijk die hoge bewolking die soms echt de zon wel eventjes verduistert.
0: Ja, inderdaad. En wat gaat er daarna allemaal gebeuren?
1: Nou, het is zo dat het vanavond allemaal weer wegtrekt. Dus dan krijgen we de zon toch wel weer te zien. Want het gaat pas om 9:30 onder. En daarna merk je dat we echt in een andere luchtsoort zitten. Dus het koelt lekker af vanavond. En ook vannacht een betere slaaptemperatuur. Graadje of 15. En morgen komt er dan vanuit het noordwesten een storing dichterbij. We starten met wolkenvelden. In de middag ook een beetje zon. Dan kan er een buitje vallen. Maar ik denk dat dat weinig meer oplevert voor de regenmeters op de laatste dag in juli. Dus dat wordt echt een kurk en kurkdroge maand. Maar de temperaturen die zijn duidelijk wat lager dan vandaag en gisteren. Ik denk dat het morgen in Utrecht een graadje of 26 wordt. En dan krijgen we een prachtig weekend met zonnige perioden. Blijft droog met comfortabele temperaturen op zaterdag. 25 graden. Ja, dat is lekker natuurlijk. Ja. En zondag wordt het wel weer warmer. 27 graden.
0: Oké, en komt er dan weer zo'n hittegolf aan volgende week of valt het mee?
1: Nee, die temperaturen blijven een beetje zo tussen de 25 en 29 graden schommelen volgende week. Dus de zomer gaat gewoon door. En vanaf dinsdag zou er ook weer eens een keer een bui kunnen vallen. Maar ik heb nu al gezien, dat stelt weinig voor. Dus de droogte duurt ook in augustus nog wel even voort.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit moment, Margot. En wij horen jou natuurlijk vanavond weer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Fijne middag, hè?
1: Dag, Connie.
0: Hoi, hoi.

The Three Degrees. Nou, ze zijn ook wel eens van zangeres verwisseld. En dit was een grote hit, Dirty Old Man. Zometeen ga ik praten met Luc Laumen. Hij is dermatoloog, verbonden aan het Antonius. Het aantal mensen met huidkanker, vaak veroorzaakt door de zon, is de laatste jaren schrikbarend gestegen. Dat is niet alleen de generatie die vroeger met een fles olijfolie naast zich lag te bakken. Ook het aantal jongeren met huidkanker stijgt. En dat er allerlei influencers op social media roepen dat juist zonnebrand schadelijk zou zijn, dat draagt daar natuurlijk ook aan bij. En dat is zeker niet best. We gaan het daarover hebben. Wat voor soorten huidkanker zijn er? Je gaat er lang niet altijd aan dood. Maar ja, er zijn wel soorten waar je wel aan kunt overlijden. Hoe herken je dat nou allemaal? Hoe ken je bijvoorbeeld een vlekje wat niet helemaal goed is? Hoe herken je dat dan? Hoe ziet dat eruit? En is dat dan geen ouderdomsvlek? Hè? Daar bestaat ook nog wel eens een beetje twijfel over. Dus hoe moet je daarmee omgaan? Alles over de zon hoor je zo meteen hier in aan tafel. En de ontknoping van de stem van M. Dat hoor je ook zo meteen. Eet smakelijk en heel graag tot zo.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Yeah! Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek krijgen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden ze drugs hebben geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was zelf niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Om een beschermde vissoort te redden gaat het waterschap A en Maas een beek vullen met grondwater. Het water staat zo laag dat zelfs de grote modderkruiper het niet meer redt. Normaal gesproken kan dit dier prima overweg met het tijdelijk droogvallen van water. Eerder werden ook al dit soort reddingspogingen gedaan voor de Beekprik, de rivierdonderpad en de Beekrombout. Volgens de Poolse premier Tusk is er vannacht vrijwel zeker een Russische raket neergekomen in het land. Bij een dorp op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een grote krater te zien. Volgens Tusk was er geen onmiddellijk gevaar, omdat er geen huizen in de buurt stonden. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is een nog onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse voetbalbond zegt er wel voor open te staan. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land ingekomen. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Op verschillende plekken in het land worden maatregelen genomen om grote schade aan dijken en oevers te voorkomen. Het weer. Vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en dan wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Zoek je een studentenkamer in Utrecht, dan moet je diepe zakken hebben. Of in ieder geval papa en mama. Hier kost een kamer gemiddeld €775 per maand. En bijna nergens anders is het zo duur. De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar een hoofddocent die zich liet betalen door bedrijven. Bij eentje had hij zelfs aandelen. En je hebt verschillende soorten herrie, maar heb je wel eens gehoord van food noise?
10: Food noise, nee.
11: Nou, zometeen over een half uur weet jij er alles van.
10: Heel goed, ik ben heel benieuwd. En wij hebben zometeen aan tafel Luc Laumen van het Antonius. We gaan het hebben over huidkanker. Dat is verdubbeld in een aantal jaren. Dat hoor je zo.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Hot town, summer in the city, back of my neck.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ramaya van Eric Simone uit 1975. Het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Ik heb begrepen dat het nu wel wat rustig is, maar na de vakantie verwacht dermatoloog Luc Lauwmen van het Antonius Ziekenhuis weer een toename van patiënten op de polykliniek. Het aantal mensen met huidkanker, vaak veroorzaakt door de zon, is de laatste jaren schrikbarend gestegen. En dat is niet alleen de generatie die vroeger met een fles olijfolie naast zich lag te bakken, ook het aantal jongeren met huidkanker dat stijgt. En dat er allerlei influencers op social media roepen dat juist zonnebrand schadelijk zou zijn, nou, dat draagt daar natuurlijk ook aan bij. Weren, kleren en smeren, dat is dan ook het advies. Zowel op vakantie als in ons eigen land. Luc, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. Fijn dat je hier mag zijn.
0: Ja, zeker. Een belangrijk onderwerp natuurlijk met de vakantie. Het aantal huidkankergevallen stijgt al jaren. In 2011 waren het er 40.000 en nu 80.000, is verdubbeld.
2: Ja, klopt. En we verwachten dus ook dat het nog verder gaat stijgen. De komende 10 jaar verwachten we nog weer een verdubbeling.
0: Ja.
2: Dus in de dermatologie spreken we over een tsunami aan huidkanker.
0: Ja.
2: Dat is echt een enorme golf van mensen die de diagnose krijgen de komende jaren.
0: Ik kan me voorstellen dat de reden is dat we met z'n allen wat ouder worden, maar dat zal vast niet de enige reden zijn.
2: Ja, deels wel. Dus deels is vergrijzing, worden ouder de komende jaren.
0: Ik kan me voorstellen dat de reden is dat we met z'n allen wat ouder worden, maar dat zal vast niet de enige reden zijn.
2: Ja, deels wel. Dus deels is vergrijzing, worden ouder. We hebben ook de generatie van de jaren 80. Mensen die zich niet goed beschermen tegen de zon. Zelfs met olijfolie inderdaad naar warme landen gingen en daar gingen bakken.
0: Ja.
2: Nou, die generatie die zien we nu heel veel op de poli. Maar helaas dus ook de jonge generaties. Die op social media beïnvloed worden. En beïnvloed worden om zich niet in te smeren of niet te beschermen.
0: Worden jullie daar niet een beetje verdrietig of boos om?
2: Ja, enerzijds wel. Het is namelijk heel jammer dat mensen zich dat niet goed beseffen. En dat er dus mensen zijn die echt onzin de wereld in struinen. En verdrietig. Het is iets waar wij uiteindelijk zijn om het op te lossen. Dat ze bij ons op de poli komen, dan bieden we alle mogelijke goede zorg. Maar het is heel jammer dat die mensen er zijn.
0: Ja,
2: dat is helemaal niet nodig. Het is gewoon geen goede informatie.
0: Ik heb een voorbeeld. Sunburn therapy. Dus dat je je eerst moet laten verbranden om daarna mooier bruin te worden.
2: Ja, ja.
0: Wat een onzin, toch?
2: Ja, wat een onzin. Zeker.
0: En deze is ook mooi. Vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje.
2: Ja. Ja, dat is eentje die ik ken ook nog zelf van vroeger. Dus dat is een hele hardnekkige. Het klopt dus niet. Op het moment dat je dus in een verbrand, heb je al DNA-schade en heb je al een verhoogd risico op huidkanker. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, uiteraard.
0: Dus het is bij deze ook een waarschuwing van alle jongeren. Influencers die zeggen dat je juist kanker krijgt door zonnebrand. Geloof het niet, want het is absoluut niet waar.
2: Nee,
0: okay.
2: Exact.
0: Nou, dat is duidelijk. Is het ook zo dat mensen, laat maar zeggen, met zo'n plekje eerder naar de huisarts gaan, waardoor die cijfertjes zijn gestegen?
2: Ik denk dat er zeker wel een hogere bewustwording is. Daar doen wij ook heel erg ons best voor, om mensen bewust te maken. Je ziet ook dat er steeds meer applicaties beschikbaar zijn om het te controleren. Dus dat helpt ook mee. En mensen gaan denk ik wel wat laagdrempeliger naar de huisarts. En nu zie je dus inderdaad, na de vakantie, zie je meestal zo'n piek dat mensen toch op vakantie hebben gezien, hey, die moedervlek of dat plekje op de huid dat verandert.
0: Ja.
2: Daar wil ik toch dat je een keer naar laat kijken. Vaak zijn het partners of vrienden die mensen daar dan op attenderen.
0: Ja, precies, ja. Het goede nieuws is dat de minst gevaarlijke vorm van huidkanker het meest voorkomt.
2: Ja, dus 1 op de 5 Nederlanders die krijgt te maken met met de diagnose huidkanker en dan de basaalcelcarcinoom. Dus dat is by far dus de grootste groep van verschillende soorten huidkanker. En dan heb je nog 2 wat minder voorkomende. En die eerste groep is inderdaad niet gevaarlijk voor de gezondheid. In die zin dat het niet, je gaat er niet aan overlijden.
0: Het kan maar het moet wel weg worden gehaald?
2: Vaak wel, ja, want het groeit wel. Het groeit langzaam, maar het groeit. En zeker op locaties waar het ook toch gevaarlijk kan zijn. Bijvoorbeeld rondom de ogen, rondom de mond, bij de neus. Daar moet je dan toch vaak wel opereren.
0: Ja.
2: En sommige vormen kun je nog wel behandelen met een crème. Maar het groeit altijd door, dus uiteindelijk krijgen mensen wel last van.

0: Oké, en wat is die tweede vorm?
1: Tweede vorm is een plaveisarcarcinoom. Dus 1 op de 15 mensen krijgt daarmee te maken in Nederland. En dat is een vorm dat als je er op tijd bij bent ook nog niet zoveel aan de hand is. Maar als je te lang wacht, dus als het snel groeit, vaak uitziet dat is een snel groeiend pijnlijk bultje. Dan kan het wel uitzaaien. Dus zeker voor die vorm ook echt op tijd bij zijn.
0: Ja, en hoe ziet dit eruit? Zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ja, dus meestal de plaveisarcarcinomen zijn dus kleine bultjes die groeien en eigenlijk niet stoppen met groeien. Dus eigenlijk zoals je zou kunnen voorstellen bij een tumor, alleen dan op de huid, dus die groeit. En heel kenmerkend is dat hij ook pijn doet.
0: Oké, maar het is wel een bultje, het is niet een vlekje.
1: Nee, dit is meestal geen vlekje.
0: Oké, en dan kom je bij de melanoom, is dat geloof ik? Dat is de meest kwaadaardige.
1: Precies.
0: Dan ben je wel echt serieus de klos, hè?
1: Ja, dat is heel afhankelijk van welk stadium het melanoom zich bevindt. Dus de grootste groep van de melanomen, 70%, zitten nog in een gunstig stadium. Maar als je dus bij die 30% hoort, dan is het wel, kan het wel potentieel gevaarlijk zijn. Dan kan het ook echt uitzaaien. Daar overlijden helaas ook een heleboel mensen jaarlijks aan.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n melanoom?
1: Dat is echt een moedervlek. Dus dat betekent eigenlijk ofwel een nieuw ontstaande moedervlek, die dus eerder niet aanwezig was, die snel groeit, verandert, meestal dus donker van kleur, of een bestaande moedervlek die je al had en die dus die verandering vertoont. En daar zie je vaak dat, omdat het langzaam gaat, mensen ook een beetje, simpel gezegd, meegroeien met die plek. Dus ze denken, oké, hij verandert wel, maar het valt hem wel mee, gaat niet zo snel. Maar eigenlijk zijn veranderende moedervlekken, zeker op wat latere leeftijd, echt noodzakelijk om te laten controleren.
0: Ja, nou als ik naar mijn onderarm kijk, dan denk ik van zo, daar zitten ineens van die bruine stipjes, sproetachtig.
1: Ja.
0: Maar ja, die had ik niet, dus moet ik dan in paniek zijn?
1: Nee, kijk, dat is inderdaad, de meer sproetachtige vlekken zijn over het algemeen niet zo bijzonder. Als er natuurlijk eentje bij zit die wel echt duidelijk donkerder wordt of van vormstructuur verandert, dan is het wel even goed om te laten controleren, maar meestal zijn die gewoon goedaardig.
0: Oké. Ik heb begrepen, Luc, dat tegenwoordig ook immunotherapie wordt gebruikt in plaats van chemo. Geldt dat ook bij huidkanker zo?
1: Ja, zeker. Ja. Dus vroeger helaas hadden we alleen maar chemotherapie voor uitgezaaid melanoom. Dus dat is wel de groep waarbij de vorm van huidkanker al uitgezaaid is. En tegenwoordig weten we dat chemotherapie eigenlijk helemaal niet zo goed werkt voor uitgezaaid melanoom. En hebben we immunotherapie. En daarbij motiveer je het eigen immuunsysteem om die kankercellen op te sporen en te gaan verwijderen uit je lichaam.
0: Ja.
1: En dat heeft gelukkig al wel heel veel betere prognose. Maar nog steeds is het, als je in die groep zit, al toch wel een hele spannende periode. Want dan is het al uitgezaaid en kun je er dus al aan overlijden.
0: Ja, dat is afschuwelijk. Is het nog zo dat die ozonlaag steeds dunner wordt? Want dat heb je ook een hele tijd gehoord. Is dat nog steeds ook, heeft dat hier ook mee te maken?
1: In Nederland klopt het inderdaad. Maar je ziet vooral in andere landen waar de ozonlaag wat dunner is, waar die UV-index een stuk hoger is. En die UV-index zou ik dus ook volgen. Dus die kun je heel makkelijk op je smartphone kun je kijken. Naar. In elke weerapp zit tegenwoordig wel zo'n UV-index.
0: Ja.
1: En eigenlijk vanaf UV-index 3 is het al belangrijk om je te gaan beschermen. Dus die loopt van 1 tot 11. En 11 is het allerhoogst. En 1 is het allerlaagst. En dan vanaf 3 adviseer ze wel om al te gaan beschermen.
0: Oké, want hoe zit dat met die UV's? Je hebt UVA, dat zorgt voor veroudering vooral.
1: Ja,
0: toch?
1: Klopt.
0: En dan heb je B, wat is dat?
1: Dus je hebt UVA, UVB, UVC. Nou, die C die komt eigenlijk niet door de ozonlaag. Dus daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. En UVA en UVB zorgen wel voor huidschade. Waarbij inderdaad UVA vooral voor de veroudering. Dus is het bruggetje van aging.
0: Ja.
1: Dus UVA van aging. En UVB van burning. Dus daar brand je dan meestal door.
0: Het is een bizar verhaal, maar jij zegt vrachtwagenchauffeurs die hebben vaak aan hun linkerkant van hun gezicht en hun linkerarm een rimpelige huid. Nou, we hebben hier een foto voor gezet. Ja. Je ziet dus een man, is het denk ik. Ja, dat is opvallend, want aan de ene kant heeft hij een glad huidje en aan de andere kant is dat helemaal verrimpeld.
1: Ja.
0: Dat zegt dus eigenlijk, het komt ook door het glas. Die UV-straling.
1: Ja, absoluut. Nee, dus je ziet inderdaad bij mensen die veel in de auto zitten, dus in transport, dat die vaak van één zijde, van de linkerzijde, zon of UV-stralen door het glas krijgen. En UVA gaat er gewoon doorheen. UVB overigens een stuk minder, bijna niet. Maar dan is die linkerkant vaak veel verrimpelder dan de rechterkant. Met UVA zorgt dus echt voor die huidveroudering, die rimpels.
0: Ja.
1: Dus juist ook voor vrachtwagenchauffeurs, mensen in transport, echt goed smeren met de zonnebrandcreme, met UVA. Hè? Want dat zit ook niet in elke zonnebrandcreme.
0: Dat is dus heel belangrijk. Nou, ik hoop dat Henk Wijngaard ook luistert. Want die zat veel op de truck. Hij heeft er een liedje over geschreven. De zon schijnt weer in mijn cabine. Nou, smeren dan maar.

0: het zuiden rijdt. Ja, er is toch bij elk onderwerp wel een plaat gemaakt, hè? Ik heb dermatoloog Luc Lauwman aan tafel van het Antonius Ziekenhuis. En we hadden het ook over vrachtwagenchauffeurs die dan aan de ene kant veel rimpeliger zijn in hun gezicht en hun arm, dan aan de andere kant. Omdat ze altijd de zon naar binnen schijnt en het beschermt niet door het glas. Dus je bent gewaarschuwd. Luc, we hebben net al heel veel behandeld. Ik wil het hebben over het smeren. Want ik heb het idee dat we te weinig smeren.
1: Ja.
0: Dat zeggen jullie toch althans vaak?
1: Dat klopt ook. Ja, zeker. Dus op het moment dat je goed smeren betekent eigenlijk ook vaak herhalen. Nou, dat doen mensen al meestal niet vaak genoeg. Dus zeker in die piekuren echt om de 2 uur opnieuw smeren.
0: Zo, ja.
1: En dan minimaal factor 30. Dus er zit eigenlijk officieel niet heel veel verschil tussen factor 30 en factor 50. Dus factor 30 beschermt zo'n 97%, factor 50 zo'n 98%.
0: Is het zo weinig verschil?
1: Ja, er zit heel weinig verschil in.
0: Dus dat is eigenlijk een marketingtruc.
1: Ja, nou, in die zin, mensen echt met huidkanker die adviseren wel om die factor 50 te smeren. Maar eigenlijk de rest is, ik doe het prima bij een factor 30. En dat smeert vaak ook net iets fijner, dus dan kun je het ook wat vaker halen. Dus in principe is factor 30 helemaal goed. Maar de hoeveelheid is ook belangrijk. Dus je moet niet te weinig smeren. Dus ze adviseren over het algemeen een theelepel voor het gezicht bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk veel meer dan je zou denken.
0: En dan moet je het ook nog eens herhalen.
1: Precies.
0: Maakt het dan nog uit wat je hebt? Ik heb altijd het idee, die crème die is dik, die moet je insmeren. Maar je hebt ook van die spuitbusjes. Het smeert heel makkelijk uit, een dun laagje. Zit daar nog verschil in?
1: Nee, in principe is het zo dat in Europa, als er de factor op staat, dan is het wel zo dat die gehaald moet worden. Dus ook met de sprays, dus in feite beschermen die ook gewoon goed. Kan natuurlijk wel dat die wat makkelijker van de huid afgaan. Dus dat je dus ook daar juist wat vaker moet herhalen.
0: Ja, dat is ook zo. Wat kun je nog meer doen, behalve het smeren?
1: Uit de zon blijven.
0: Ja.
1: Met name de piekuren natuurlijk, tussen 12 en 3. Dan is de zon meestal op zijn hoogst. Dus dan eigenlijk echt advies om de zon te vermijden. En kleding dragen. Dus op het moment dat het natuurlijk echt de zon hoog staat, draag een t-shirt. Soms zie je, zeker ook in andere landen, dat mensen die echt veel te maken hebben met huidkanker, zoals in Australië of Nieuw-Zeeland, echt ook lange mouwen dragen. Echt om zich goed te kunnen beschermen. Petje op, hoed op.
0: Ja, dat scheelt allemaal.
1: Ja.
0: En ook als het bewolkt is. Ik heb een keer op het strand gelegen, lang geleden. En er was geen zon. Ik denk, nou, dan verbrand ik ook niet. En toen had ik echt hele dikke enkels. Ik was echt hartstikke verbrand.
1: Ja.
0: Dat is ook nog wel eens een keertje wat fout gaat.
1: Precies, dat zien we ook heel vaak. Ja. Dus de bewolking houdt de UV in principe niet tegen. Dus dan lijkt het alsof het helemaal niet zo zonnig is. Maar dan kan de UV-index makkelijk nog 6 of 7 zijn. Dus
0: ja.
1: Ook op bewolkte dagen kan je nog flink verbranden.
0: Oké, weren, kleren en smeren. Hè? Dat is jullie. Wanneer moet je nou naar de dokter? Dat is eigenlijk wat je net al een beetje zei. Als je zo'n plekje niet vertrouwt.
1: Ja, ik zou eigenlijk laagdrempelig op. Omdat je denkt van, nou, er zit iets op mijn huid wat ik niet ken. Wat ook niet weggaat. En dus zeker ook bij die lichte vorm waar we het over hadden. Die groeit toch ook langzaam. Dus dat kan soms bijna op eczeem lijken. Maar het gaat niet weg. En als iets niet weggaat, dan is het toch goed om even te laten controleren. Want dan kan het best toch een vorm van huidkanker zijn.
0: Maar het kan ook gewoon een moedervlek zijn, die groeit toch?
1: Zeker, zeker.
0: Maar dan gewoon toch even naar de dokter gaan?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Ben ik iets vergeten?
1: Nee, ik ben heel blij dat ik hier dit verhaal mag vertellen. Dat we in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat we hopelijk voor de toekomstige generaties wat beter voorbereid zijn. Ons beter bewust zijn van wat de gevaren van de zon zijn. Want zoals ik al zei, die aantallen die stijgen nog steeds.
0: Ja, hè?
1: En we willen heel graag dat we die aantallen wat lager krijgen. Dat we ons minder bezig hoeven te houden met de behandeling van huidkanker.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ons doel.
0: Nou ja, want je bent dermatoloog. Dus er zijn natuurlijk heel veel andere huidziektes die misschien een beetje in het gedrang komen door
1: Absoluut.
0: Al deze gevallen?
1: Ja, zeker. Dus een groot deel is huidkankerzorg moment. En dat doen we heel graag. Daar zetten we ons vol voor in. Maar we hopen ook dat we dat stukje bewustwording goed krijgen. Want daar begint het bij. Alles begint uiteindelijk bij preventie.
0: Ja, dat is ook zo. Is er een specifieke site eigenlijk waar al dit op staat?
1: KWF heeft een hele mooie website waar ook alle betrouwbare informatie te vinden is over huidkanker. Wij van het Sint-Antonius doen ook ons best om daar een steentje bij te dragen. Dus we hebben ook artikelen die we schrijven over huidkanker.
0: Ja.
1: KWF is denk ik wel leidend. Of het Huidfonds. Die dan ook heel goede informatie verspreiden.
0: Hartstikke goed. Ga je zelf nog op vakantie?
1: Pas in oktober.
0: En goed smeren dan natuurlijk?
1: Ja, absoluut. Absoluut. We gaan naar Argentinië, dus dan moeten we ons goed beschermen. Ja.
0: Okay. Luc Lauwman, dermatoloog van het Antonius Ziekenhuis. Dank je wel voor je komst en een goede vakantie.
1: Graag gedaan.
2: Aan tafel, Bonnie Kraaijeveld.

0: Nathalie Bruglia, 1998 en Thorn. We gaan op naar het nieuws. Steeds meer mensen met een eetstoornis die prikken afslankmedicatie. Je hoort er meer over van Casper.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Caspers, op kamers in Utrecht.
8: Ja, kijk papa en mama maar lief aan. In Utrecht blijft een studentenkamer een van de duurste van Nederland. Gemiddeld kost een kamer hier €775 per maand. Alleen in Amsterdam liggen de huurprijzen nog hoger, meldt een website die in studentenkamers handelt. Landelijk stegen de huurprijzen voor studentenkamers met iets meer dan 6% afgelopen jaar. Goedkoopste studentenkamer kan je trouwens vinden in Enschede, maar €388. Een man die 2 jaar geleden een explosief liet afgaan bij een huis in Nieuwegein moet een jaar de cel in. Toen hij het explosief bij de voordeur legde, was er een zwangere vrouw thuis. Die raakte niet gewond, maar het had allemaal dodelijk kunnen zijn, zegt de rechter. De bewoners waren net verhuisd en hadden geen idee waarom zij doelwit zijn. Dit is niet de eerste keer trouwens dat de man werd veroordeeld voor het plaatsen van explosieven. Steeds meer klinieken zien vaker mensen met een eetstoornis die afslankmedicatie gebruiken. En die medicatie kan de drang om aan eten te denken verminderen. En daarom werken klinieken nu aan nieuwe afspraken voor behandeling. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is het direct stoppen met de medicatie niet altijd de beste oplossing.
9: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
8: Ja, ook plastisch chirurgen zien dat afslankspuiten steeds vaker worden gebruikt. Veel mensen overwegen nu cosmetische ingrepen, omdat er dan te veel vel overblijft. En PostNL verwacht vandaag weer volgens planning te bezorgen. Tientallen pakketjes zijn beschadigd geraakt bij de brand gisteren in het sorteercentrum in Nieuwegein. Als je nog op jouw pakketje wacht.
0: Ja, dat is bij mij het geval, want ja? Ik ging net even naar zo'n winkel en hij was niet aangekomen.
8: Nee, dan heb je mogelijk pech. PostNL gaat de ontvangers nog informeren. Heb je al een belletje gehad intussen?
0: Nog niet.
8: Nog niet. Volgens een bezorger zou een pakketje in fik zijn gevlogen bij die brand, maar dat wordt nog onderzocht. Nou, meer nieuws via onze app, rtvutrecht.nl, daar kun je ook het een en ander vinden. Nog het weer, droog, bewolkt, 28 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15. Morgen, dan is het op de meeste plaatsen droog. Wel kans op een spatje, 26 graden.
0: Dankjewel, Casper.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ze heet Ella Langley, Choosing Texas. 27 jaar, geboren in Alabama. Komt uit een zeer muzikaal gezin. Ze hield er altijd als meisje van om naast haar grootvader aan de piano te zitten en te zingen. En die grootvader bespeelde echt heel veel instrumenten. Op 20-jarige leeftijd is ze vertrokken naar, wat denk je, naar Nashville. Om daar dan vervolgens door te breken. Dus onthoud die naam, Ella Langley. 14:15.
1: De stem van M.
0: De ontknoping. Je hebt de hele week mee kunnen doen. Hè? Maandag beginnen we er altijd mee. Op donderdag is de ontknoping. En wij zochten deze stem.
2: Bij die aanslag op het Ariana Grande concert ben ik heel snel naartoe gegaan.
1: De stem van M.
0: Ja, veel wordt er gereageerd. Geen Tanja Yes, geen Sascha de Boer, geen Floortje Dessing. Maar wie dan wel? Ik kreeg ook een melding van... Oh.
3: Met Cor Visser.
0: Dag Cor, met Connie van Radio M Utrecht.
3: Hey, we zitten er net naar te luisteren.
0: Nou, en dan word je nog gebeld ook.
3: Ja, en in de auto.
0: In de auto, waar gaat de reis naartoe?
3: We komen weer terug. We gaan naar Harderwijk.
0: En waar komen

0: Aan tafel dinsdag, Floortje Dessing. Ik kreeg ook van iemand een berichtje. Is het tandarts Jessica? Nou, ik heb geen idee wie tandarts Jessica is. Die is het in ieder geval niet. Nee, maar wie is het dan wel?
1: Volgens mij zus van Kees.
0: Yes, heel goed. Ja. Laten we nog even controleren of het inderdaad Suze van Kleef is.
2: Ik verdiep me natuurlijk al heel lang in nieuws. En nieuws is vaak slecht nieuws, want dat is vaak de uitzondering. Dus daar, ik denk dat je daar ook wel een soort professionele distantie voor krijgt. Waardoor je dus ook niet zo heel snel schrikt van heel slecht nieuws. Dus het is, ja, het is niet zo dat ik er wakker van lig. Maar ik ben er wel veel mee bezig. Hoe hou ik dat vol? Onder andere door veel ook leuke dingen te doen.
0: Ja. Ja, heel veel mensen die hebben wel van die naam gehoord. Maar ze is inderdaad een journaliste voor onder andere de NOS. Studeerde journalistiek aan de Hogeschool in Utrecht. Ze was ook Groot-Brittannië-correspondent voor de NOS. Algemeen Dagblad. Veel te zien in praatprogramma's. En in 2021 maakte ze haar debuut als eerste vrouwelijke voetbalcommentator van Nederland. En in 2023 zat ze ook heel vaak achter de desk om de wedstrijden van het vrouwenelftal op het wereldkampioenschap voetbalvrouwen te bespreken. Met analisten en anderen. Dus ja, jij hebt het helemaal goed, Cor. Het was inderdaad Suze van Kleef.
1: Heel mooi.
0: Kan ik jou dan tot slot blij maken met onze Portable Radio?
1: Altijd.
0: Hartstikke goed. Nou, ik vind het heel leuk dat jij in de auto lekker naar ons zit te luisteren. Veilige reis terug.
1: Dankjewel.
0: En laat hem lekker aanstaan, hè.
1: Is goed.
0: Dag, Cor. Doei. Fijne dag. Dag. Hoi.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag
0: om 3 uur.

0: dus niet ben, dan mis ik ze verschrikkelijk en hoop er ook weer gauw naar terug te gaan.
1: Ja, dat is de dagvraag. Te zien op onze Facebookpagina. Wat is volgens jou nou de allermooiste vakantieplek in onze eigen provincie? Van een verstopt bankje aan de Kromme Rijn tot een terrasje op de Oude Gracht. Het mag allemaal. Johanna die zegt, nou mijn oom en tante die woonden op een woonboot in Maarsen aan de Vecht. En als tiener gingen we daar geregeld logeren. 'S Winters vanuit de boot op de Vecht om te schaatsen. Dat is voor mij het mooiste plekje van onze provincie. Sarah die zegt, mijn mooiste plek dat is mijn eigen achtertuin. Ik hoef geen uren in de auto te zitten. Het is er stil, schaduw. De keuken en het toilet zijn vlakbij en altijd schoon. En Anke die zegt, ja, het gebied rondom Laagse Vuursche is heel erg mooi. Maar de omgeving rond Austerlitz, dat is fantastisch. Vooral mooie fietsroutes in die omgevingen. En Amersfoort en Utrecht zijn prachtige steden om te flaneren. Ik kijk even naar mijn buurman Edwin.
2: Ja, nou, je kunt hier ook heerlijk fietsen. En mooie gebieden, bijvoorbeeld rondom Harmelen, hè, Haarzuilens, als je daar wel eens bent.
1: Dat is heel prachtig, mooi.
2: Mooie natuur. En als je naar het water wil, is er ook genoeg te doen. Haarrijnse Plassen bijvoorbeeld, of Strijk Viertel, kun je lekker zwemmen.
1: Ja.
2: Daar ben ik dan wel meer van, denk ik, dat soort plekjes. Ja. En je eigen huis inderdaad, wat genoemd wordt, dat is ook een heel goed idee, hoor.
1: Dat is ook hartstikke mooi. Ik heb mooie herinneringen aan de Loosdrechtse Plassen. Mijn ouders hadden een drukkerij in Rijswijk en we gingen elke vrijdag in de auto naar Breukelen. Daar had je van die fantastisch mooie kreken waar je doorheen kon varen en een beetje windsurfen. En dan als je door die kreken voer, dan stond er ook een groen rietveldhuis. Misschien als je daar in de buurt woont, dan ken je dat wel. Dus mijn mooie herinneringen liggen in Breukelen. Mm. Laat het eventjes weten, hè, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of gebruik de app van RTV Utrecht.
2: Zo is het. Nou, zometeen een uurtje jaren 60 tussen 2 en 3. En ik ben even door de krant gaan bladeren. Ergens in de jaren 60. We hebben net een nieuw kabinet in Nederland. En ook een hele gloednieuwe premier. Ik ga straks vertellen wie dat is. En in welk jaar dat allemaal was. Nog wat leuke uitgaanstips kwam ik ook tegen. En de aanbiedingen in supermarkt Vivo. Dat is ook zo'n mooi nostalgisch naam, hè?
1: Ja, Vivo.
2: Vivo, waar je vroeger je boodschappen ging doen. We hebben ook weer een bijdrage van de Beatles. Een hele bijzondere vandaag. Want er komt een opgefriste versie uit binnenkort in oktober. Van Rubber Soul.
1: Oh,
2: met allemaal bijzondere takes daarop. En ook een nog nooit gehoorde van John Lennon. Ik ga straks een hele speciale van Michelle laten horen.
1: Dat is leuk.
2: Dus ook op dat nieuwe album, dat is wel gek eigenlijk, een nieuw album van de Beatles te vinden zal zijn. Nou, en ook nog een leuke uitsmijter tegen 3 on slotakkoord vandaag van die liedjes die we niet zo vaak meer horen. Zeker niet in, ook in Studio 60's. Dus lekker een uurtje reizen door de tijd.
1: Dat gaan we zeker doen. Laat hem lekker aanstaan. Ik wens jou een fijne middag. Geniet ervan. En heel veel plezier bij Edwin. Mooie middag.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Hot town, summer.

0: gaat vandaag op onze Facebookpagina over mooie plekjes. We hadden het er net nog even over, ook bij Connie. Nou, dit is ook zeker een plek waar je graag naartoe, waar je graag moet, waar je eigenlijk moet zijn. Petula Clark, en de muziek is ook prima zo te horen. I Know a Place.
1: Studio 60's.
0: En dat is zeker ook het geval als je houdt van de jaren 60. Weer een uurtje terug in de tijd. Laatste ronde van deze week. Maar zeker nog genoeg om eventjes mee te nemen. Zo vlak voor het weekend. En niet in de laatste plaats ook het nostalgische nieuws. Want de oude kranten hebben we hier ook allemaal bewaard. En ik lees in dit exemplaar van het Utrechts Nieuwsblad dat we een nieuwe premier hebben midden in de zomer. En ook bij de advertenties heerlijke lekkernijen in de aanbieding bij supermarkt Vivo. Wij duiken daar zo meteen even in. Ja, lekker zoetigheid hoor. Ook muzikaal, we hebben Junior Walker erbij. Straks ook een speciale versie van Michelle van de Beatles. En wie hebben we daar? Dat klinkt ook best lekker zoet. De Muffin Man. Nou, ik ben Edwin. Nostalgie tussen 2 en 3. En welkom terug in de tijd. Studio 60.

0: Wijze les van de mama's en de papa's over de teleurstellingen in relaties. Words of Love was dat. We gaan naar de krant van vandaag, eind juli 1963. We hebben net een nieuw kabinet. Meester Marijnen is ook de nieuwe premier, lees ik in dit exemplaar van het Utrechtse Nieuwsblad. Hij heeft de beginselen van het nieuwe kabinet ook uiteengezet. En de woningbouw krijgt in het nieuwe beleid voorrang boven alle andere wensen. Het oplossen van de woningnood rijst boven alle politieke tegenstellingen uit. Ja, dit is dus echt 1963, hè? Hij zei dat tijdens de regeringsverklaring in een stampvolle Tweede Kamer en voor de camera's van de televisie. De premier sprak wat langzaam, maar wel zeer duidelijk, zo lees ik in dit stukje. Dan een foto in de krant ook van een nieuwe vinding, uiteraard uit Amerika. En wel voor mensen die 's nachts van de telefoon gebruik willen maken. Want wanneer men de horen opneemt, gaat er een lampje branden dat de kieschijf verlicht. Dat is mooi. Het lampje gaat uit wanneer men dan de horen weer op de haak legt. En die nieuwe telefoon, die hier dus is afgebeeld in de krant van vandaag, is ook mooi om te zien. Topdrukte in het reisseizoen van 1963. Het is vakantie. Loketisten van de NS in het Centraal Station van Utrecht zijn overbezet. Lange rijen vakantiegangers zijn allemaal even begerig om snel op het einddoel te zijn. Geduld is dus een eerste vereiste. Vooral bij de automaat voor de perronkaartjes, want die is al weken defect. Tot wanhoop van de reizigers die na het wachten in de rij tot de ontdekking komen dat die kaartjes er dus nog niet zijn. En men hoopt eind volgende week dan deze automaat weer aan het draaien te krijgen met een verbeterd binnenwerk. En hier heb ik ook een mooie foto van het echtpaar van Doren Hogenvest. Die wonen aan de Leerstraat 16 in Utrecht. En ze zijn op 6 augustus, dus volgende week, 50 jaar getrouwd. Dus dat is wel reden voor een mooi stukje in de krant. De heer Van Doren die heeft twee grote hobby's. En wel zingen en tekenen. Hij zong 40 jaar mee met de gemengde zangvereniging. De Kunstkring, waarvan hij ook erelid is. En de bruid en bruidegom, die hebben 4 kinderen samen. 16 kleinkinderen. En ze zullen op die dag, volgende week dus, 6 augustus, in de Leerstraat, waar ze al 40 jaar wonen, ook een groot feest geven. Ter ere dus van hun gouden huwelijk. En nog even een aanbieding, wat meer zelfs hier bij Supermarkt Vivo, ook in het Utrechtse Nieuwsblad te lezen. Voor de komende week van 1 tot en met 7 augustus een aantal specialiteiten. Zoals 3 blikjes Italiaanse tomatenpuree voor 45 cent. Een blik goulash voor 85 cent. Chocoladerepen per 9 stuks voor maar 99 cent. Melk en puur. Droogkokend rijst per kilo, 79 cent. En ook nog een Amsterdamse leverworst per stuk van circa 300 gram voor 89 gulden cent. Hè? En denk ook nog even om de zeer waardevolle Vivo pluspunten en het spaarsysteem wat erbij was. Kijken we even in de Nederlandse top 30 van 1963. En 63 jaar geleden staat deze genoteerd.
1: En dan die loesje in dat bloesje wat ze aan had. Dit wordt een zomer als vroeger met jou.
0: Tony Vos is dat, en hij had het natuurlijk van Nat King Cole.

0: De Hollies zijn dat in de muzikale draaimolen van Studio 60's op Radio en Utrecht onder Carousel.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Even een bijzonder momentje. Koop Geersing die stuurde mij namelijk een leuke primeur. Hij is echt onze Beatles-kenner en ook verzamelaar. Het is ook wel eens leuk om iets nieuws te kunnen laten horen in Studio 60's. Het gaat om een heruitgave van de LP Rubber Soul. Officieel komt die pas 2 oktober op de markt. 4 jaar geleden gebeurde dat ook al met een andere LP, Revolver. Oude bekenden opnieuw gemixt en opgepoetst en ook nog ongehoord materiaal. Een bijzonder nummer bijvoorbeeld van John Lennon komt daarop te staan. De oorspronkelijke LP is uit 1965, waar ik toevallig gisteren ook al Nowhere Man van draaide, maar dat is nog de antieke uitvoering. Michel staat er ook op. En als opmaat naar de heruitgave in oktober heb ik dus nu al de allereerste take. Dus nog niet zoals hij uiteindelijk op de plaat zou komen. Kun je ook wel horen aan deze opname. En die komt dus ook te staan op die heruitgave van Rubber Soul. Let even op de opnametechnicus.
3: Stem maar.
4: Michel, take one.
0: Dat is namelijk Hurricane Smith, Norman Smith, die we later ook nog hoorden zingen. Ja.
3: One, two, three, four.

0: Ook gezongen door Marvin Gaye. En dit was Junior Walker overigens. How sweet it is. We hebben nog een half uurtje met heerlijke zoetigheid uit de jaren 60 klaarstaan. Deze ga ik zo meteen draaien. Small Faces. It's all too beautiful. It's all too beautiful. En nog veel meer mooie muziek. Waaronder ook van Paul Enka, die vandaag alweer 85 is geworden. Maar eerst even het regionieuws zometeen met Casper. Bij het station Breukelen zou je binnenkort zomaar een parkeerkaartje moeten betalen als je je auto kwijt wilt. Blijf dus luisteren.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dus het halve drie gaan we even naar het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een man uit Maarsen blijft voorlopig vastzitten voor een dodelijke mishandeling in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij zou vorig jaar een willekeurige voorbijganger met een klap om het leven hebben gebracht. De rechtbank vindt het risico te groot om hem vrij te laten, omdat hij er zelf niks over zegt. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. In Breukelen mag betaald parkeren worden ingevoerd bij het treinstation. De provincie wil dat, maar de gemeente probeerde dat tegen te houden. Dat lukte niet, de rechter geeft de provincie gelijk. Betekent niet dat er meteen al betaald moet worden om te parkeren, omdat er mogelijk nog beroep kan worden aangetekend. De gemeente Vijfheerenlanden die plaatst deze week noodlokalen in Hoef en Haag. Kosten €2,5 miljoen. Het dorp is zo populair bij jonge gezinnen dat de basisschool uit zijn voegen barst. De wethouder zegt dat ze niet zoveel kinderen hadden verwacht toen ze begonnen met het bouwen van de buurt. Ze dachten dat kinderen wel in Vianen naar school zouden gaan.
7: Maar er was ook zeker een gedachte, ook vanwege verschillende denominaties, van dat er ook zeker een deel ook wel gewoon naar de andere kant van de snelweg. Hemelsbreed natuurlijk niet heel veel, maar volgensmatig is het toch blijkbaar een hoge drempel geworden.
6: Ja, het is al snel 1,5 kilometer verderop. Na de vakantie krijgen tientallen leerlingen les in de noodlokalen. En turntalent Vera Ubink uit Maarsen die is geselecteerd voor het Nederlands team op het EK turnen. Dat is best bijzonder, want ze is pas 15. Ze maakt over een paar weken haar debuut op het EK en dat is in Kroatië. En later dit jaar is er ook nog een WK in eigen land. Deze zomer kreeg ze nog brons op de balk bij het NK. Meer sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl natuurlijk ook. Dan nog het weer, droog, bewolkt, 28 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15. Morgen dan is het op de meeste plaatsen droog. Wel kans op een klein druppie regen. En dan 26 graden.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Studio 60's met Edwin Meerman. Radio.

0: En die mooie muziek is van Radio en Utrecht uit de jaren 60. De Small Faces waren dit.
1: De benen van de vloer en spoor naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: En het tweede half uurtje beginnen we altijd met twee keuzehits in onze jukebox. En Leve Pol Enka, vandaag is hij namelijk 85 geworden. Hij werd geboren in Canada, hij is niet alleen zanger, maar ook acteur. En schrijver ook van klassiekers die door anderen zijn gezongen. Vooral zoals My Way, She's a Lady en It Doesn't Matter Anymore voor Buddy Holly. Zelfs daar heeft hij nog voor gewerkt. Dat is inderdaad heel lang geleden, dus dat komt allemaal uit zijn pen. En als acteur was hij ook te zien als begin twintiger nog in bijvoorbeeld The Longest Day. En hij was nog een tiener toen hij al zijn eerste hit had met Diana. Maar ja, dat was nog in de jaren 50, dus die kan niet in dit uurtje. Wel twee andere waar je uit mag kiezen. En dit is vandaag de eerste.

0: Little Boy was van alle. Paul Enka dus, dat is nummer 1. En dit hebben we als tweede vandaag.
1: Love me warm and tender, dear. Love me warm like the glow of the morning sun.
0: Paul Elbert Enka dus. Vandaag 85, welke zullen we draaien uit zijn jonge jaren? We hebben Dance on Little Girl of Love Me Warm and Tender. Dat past wel mooi bij het weer van vandaag. Laat het maar even horen in onze app als je wilt. Ja, het is mooi weer, dus een duik maar even in de Noordzee. Ook hier is Boudewijn en Grat.
2: Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar.

Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al in de Noordzee zinken doen.

in zijn makkers toe. Och, makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij.

Vrolijke bakker die zichzelf presenteerde als brenger van liefde en zoetigheid. Om niet vergeten te worden, dat is toch een mooie gedachte. En deze jongens van The World of Oz die verdienden er ook nog een leuke boterham mee. Want het was een aardige hit in Nederland in 1968. Studio 60's en dit zijn de Monkees.

En dit is ook wel een wijze les hè, van de Supremes. You can't hurry love, zoals die bedacht werd in de jaren 60. Terug weer naar de jarige Job van vandaag. Pol Enka, 85 dus vandaag geworden. Iemand die er al heel vroeg bij was. En twee van die eerste hits heb ik dus vandaag in onze jukebox. Dance on Little Girl en Love Me Warm and Tender. Martin uit Katwijk die zegt graag nummer 1. Met klapperend kunstgebit heeft hij erbij geschreven. We gaan nog eens even luisteren of dat ook zo klinkt. Zou wel eens kunnen zijn. Ja, André vanuit Rijsenhout ook dankjewel. Joke, Carla, Jannie en alle anderen. Nou, dit is hem dus geworden. Hè?

voor een zwoele zomeravond. De Sandpipers, over vriendschap, over de liefde voor natuur. En dat allemaal gebaseerd op de gedichten van de Cubaanse nationale held en dichter José Martí. Werd ook nog in het Nederlands gezongen, hè? Anna Paulona, Rob de Nijs. En dit waren dus de Sandpipers. Ja, dit is natuurlijk echt de Lemon Pipers nog, die we het daar toch over hebben. Dat is vandaag ons slotakkoord. 60 jaar geleden werd de band opgericht in Oxford in Ohio. Hun grootste hit was Green Tambourine, maar er was er nog eentje. En die hebben we vandaag nog even als laatste dus in dit uurtje. Jelly Jungle.

0: Tambourine komt er nog wel een beetje in terug ook. Hè? Die tweede hit van The Lemon Pipers. Een goed belegde boterham, Jelly Jungle of Orange Marmalade.
1: Wat een leuk plaatje.
0: Ja, we hadden het al over How Sweet It Is. Nou, we eindigen dus ook heel zoet, zo te horen. Ja. En zo werd het alweer 3 uur. Volgende week hebben we een speciaal programma bij jou, Jos, van 3 tot 5. We hebben het al een aantal keren aangekondigd, de Vakantie 100. En we kunnen nog wel wat leuke inzendingen gebruiken. Misschien ook uit de jaren 60, hè?
1: Dat is hartstikke leuk. Waar het over gaat eigenlijk, je gaat op vakantie, bijvoorbeeld naar Spanje. En je hoort daar een plaatje, dat hoor je steeds op de radio of onderweg. En dan zijn er mensen geweest die daar dat plaatje kochten.
0: Ja.
1: En mee naar huis namen. En toen werd het hier ook een hit. In ieder geval de platen die je hoorde op vakantie. En dan zijn wij nieuwsgierig welke vakantie dat was. En de Vakantie 100, dat zijn de 100 meest gestemde vakantieplaten. En maandag mag ik beginnen. En stemmen mag via de app van RTV Utrecht. Nou, warm aanbevolen. Nou, laten we zeggen, heet aanbevolen.
0: Het meest zonnige programma van het jaar. Volgende week dus die Vakantie 100. En wat staat er voor zometeen op het programma?
1: Nou, half Nederland ligt aan het strand. Files richting de stranden hoorde ik al. De vraag is, wat is je favoriete strand? Waar ga je het liefste heen of ging je heen? Dat is heel gemêleerd. En ook het strand waar een hele Utrechtse enclave was en misschien nog wel is.
0: Oh ja, ja,
1: daar gingen ze allemaal heen. En straks ga ik bellen met Fred Siebelink. Die ging daar altijd heen. Die had daar een huisje. Half Utrecht, die ging daarheen.
0: Ja, en ook hier in de regio heb je heerlijke strandjes om te vertoeven. Dankjewel, veel plezier.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounda lookin' like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten daarbij gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. En ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Michiel. Straks Reneetje Vroger.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

0: Dat is alweer een leuk appje om iemand te sturen. Nobody else. Puntje, puntje, puntje. En app je dan naar je liefje. Dat lijkt me een goed idee. Ik ga weer even illegaal het raam openzetten, omdat dat niet mag. Dat kost energie. Dan komt er warme lucht binnen en dan wordt het weer zo heel even. Zo, Utrechtstad. Zo. Zo, het mag gewoon niet. Krijg ik op een donder. Wat ben je aan het doen? Waar ga je naartoe?
1: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Dat lijkt me geen gek idee.
0: Nee, geen gek idee.
1: Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Haal het hier maar uit.
0: Heel veel mensen zijn er.
2: On the beach.
0: On the beach. Ik vroeg op Facebook, de Facebookpagina van Radio M Utrecht, wat is jouw favoriete strand? Annie Gulje, die heeft gereageerd, die gaat vaak naar Scheveningen. En Zandvoort. Thea, die zegt het IJsselmeer, Muiderberg. Ines, die kiest voor de stranden in Zeeland. Harijnse Plas wordt ook genoemd door Anneke. Strijkviertel, allemaal in de buurt. Maarseveense Plassen worden ook druk bezocht. Waar ga je naartoe? Wat zijn jouw stranden? Reageer even via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Verder hoop ik dat je het lekker cool kan houden. Let's go!
3: Goedemiddag.
0: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Simon Garfunkel, Yves Berendsen en Thelma Houston. Nou, dat is...

0: Nee, ik ga niet weg. Ik ben er net. Radio M Utrecht, we hebben het over het strand. Wat is jouw favoriete strand? Dat is de vraag even. Maas en Veense plassen worden veel genoemd. Naar Rijnse plas, Strijk, Vierbel, nou, noem maar op. Marion laat weten. Jos, ik laat de hond graag uit in Wassenaar of Noordwijk. Gerard had ook van Noordwijk. Dan heb ik hier even kijken. Ik ga met mijn vriend naar de Hondswijkerplassen bij Vreeswijk. Dat zegt Henriette van de Brink. En dan heb ik ook Anneke. Die is veel te vinden aan het strand in Katwijk. En Katwijk, dat is een verhaal apart. Want heel veel mensen gingen naar Katwijk. Mijn vriend en collega Fred Siebelink aan de lijn. Fred, goedemiddag man.
1: Hi Jos. Ja, Katwijk aan de Zee. Camping de Zuidduinen. Daar gingen heel veel Utrechtse mensen heen. En dat is ooit ontstaan, volgens mij via de politie en de brandweer. Dat weet ik ook vanuit huis hiervoor. Mm-hmm. Maar er gingen heel veel mensen heen. Tot en met de halve jaren 90. Hele families die er generaties lang kwamen uit Utrecht.
0: Dus eigenlijk kun je zeggen, die camping in Katwijk, dat was een Utrechtse enclave.
1: Eigenlijk wel. En er stonden nog wat Amsterdammers en mensen uit Leiden. Maar dat was meer voor de sier. Het was echt een Utrechtse camping.
0: Ja, welke camping was het?
1: De kantine, want mensen waren arbeiders. En zoals dat vroeger heette, hadden echte vakmensen. En hebben zelf een kantine neergezet. Je had koud water, je had een gasfles. En een kousje voor het licht. En dat was het dan. Hier had je niet.
0: Heel simpel.
1: Ja.
0: Welke camping zijn wij toen geweest? Want met de zomertour waren we, jij en ik, en we hebben daar Utrechters opgezocht.
1: Dat was de Zuidduinen en is de Zuidduinen. En hij is er nog steeds, hoor. Het is daar, ja, zoals zoveel, zijn een heleboel campings verkocht. En tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Van die campings waar mensen generaties lang kwamen. In ons geval met tenthuisjes. Dat heb je niet meer, dat bestaat bijna niet meer. Mm-hmm. Maar ja, mensen die met caravannetjes overal staan. Ja, het wordt allemaal opgekocht bij hele grote bedrijven. En de camping waar ik stond is ook een camping geworden. Maar in de jaren 70 was het echt een Utrechtse camping.
0: Jij ging erheen met je ouders. Jullie hadden daar een eigen huisje wat je steeds moest afbreken. Vertel eens.
1: Nou, dat huisje stond hier in Utrecht opgeslagen. In de jaren 60, heel lang geleden. Mm-hmm. Dan ging je zo rond de Koninginnedag, werd dat opgeladen op een vrachtwagen. Dan kwam je in Katwijk aan, zo ochtends 6 uur. Mm-hmm. Werd dat tenthuisje opgezet. En daarna ging je in de zomervakantie 6-7 weken richting Katwijk aan de Zee. En dat was heel luxe in die tijd, hè, Jos?
0: Luxe?
1: Nou ja, luxe voor mensen om 6 weken... gewoon echt vakantie te hebben. Mijn vader kwam dan 2 weken en had hij 2 weekjes vrij. Ja. Maar wij zaten met een hele gezin al 6 of 7 weken in Katwijk.
0: Dat is toch wel geweldig met andere Utrechters. Kun je wat opnoemen, dingen die je gedaan hebt die je eigenlijk niet mochten?
1: In de duinen, in de duinmeertjes zwemmen, dat was verboden, want dat was drinkwatergebied van Amsterdam. Mm-hmm. Illegaal in de bunkers feest vieren, want die waren toen nog. Daar kon je, als je dat uitgroef, kon je daar de grootste wildste feesten vieren. Er stond daar een staat er nog een Soefi-tempel. Dat is een bepaalde geloofstroming, heel open en heel bijzonder dat in Katwijk staat. En die Soefi-tempel, ja, die gingen wij dan beklimmen, dat vonden we leuk. En dan werden we door de politie eraf gehaald. Ja, eigenlijk, in heel Katwijk stond die camping wel een beetje bekend als bonte hond. Want ja, er kwamen natuurlijk heel veel mensen elk jaar weer terug.
0: Ja.
1: En met zo'n heel koor jongens gingen wij de stad in, ja. En dan weet je wat er gebeurt, de concurrentie toen met de meisjes in Katwijk. Dat was een hele grote met de Katwijkse jochtjes.
0: Ja, geweldig. Dus eigenlijk ben je dus opgegroeid met misschien wel Utrechtse buurtgenoten uit Utrechtstad. Die daar de hele zomer waren. Dat is toch wel geweldig. En wij zijn er 9 jaar geleden geweest. Toen waren er nog wel Utrechters in staakcaravans, tentjes. Is dat nu helemaal weg, Fred?
1: Dat is helemaal weg. Het is helemaal, dat gebeurt gewoon. Het is nu helemaal door de vorige eigenaar overleed. Zijn dochter heeft het overgenomen. Zeer milieubewust. Die heeft er een hele natuurvriendelijke camping van gemaakt. Mm-hmm. En ja, dan krijg je kortkampeerders en de langkampeerders, zoals dat vroeger heette. Die zijn allemaal weg. Ja, er staan nog 1 of 2 of 3 caravannetjes met wat mensen uit Utrecht. Maar dan heb je het wel gehad, hoor.
0: Ja, dan is dat toch wel gebeurd. Maar Zuidduinen.
1: In de jaren 70, weet je wel, met de kampeervereniging Katwijk. Feesten, vissen. Je ging bingo, je ging met z'n allen. Dat is helemaal verdwenen.
0: Ja, en dan zat je daar met Utrechters uit Utrechtstad. Hier was weinig natuur en daar zat je gewoon aan het strand, Frit. Het is toch geweldig om daar toch de hele zomer te zijn, laten we dat zeggen.
1: Daar denk je nu achteraf over na, dat je gewoon bijna 8 weken in die ongerepte duinen liep. Het is een prachtig gebied, hè.
0: Ja.
1: Het zit aan de rand van Katwijk tot en met Wassenaar heb je alleen maar duinen. Mm. Ja, het is eigenlijk een super triple A-locatie. En heel bijzonder, ik begrijp en nog steeds dat mensen daar heel graag heen willen.
0: Camping Zuidduinen, Katwijk aan Zee, herinneringen. Ja. Het is vast herkenbaar, de Utrechtse enclave in de jaren 70. Ik heb je gevraagd, Fred, om een vakantiehit uit te zoeken. Misschien haalt hij de vakantie 100 wel. Waar gaan we naar luisteren wat je aan Katwijk doet denken?
1: We gaan naar de jaren 70, zo 73. Net voordat mensen massaal ook naar Spanje gingen. Je had niet veel, je had de camping. De kantine was opgebouwd door mensen, er werden feesten gehouden. En daar werden liedjes gebruikt van, Elvis Presley tot dit. Annie Jansen had een enorme hit met Meisjes met Rode Haren.
0: Ja.
1: Die kunnen kussen, dat is niet mis. En in de jaren 70 kwamen mensen dat ook letterlijk. Want je had sleutelklokjes en als je wil weten wat dat is, moet je dat maar opzoeken. Maar dat gebeurde in die tijd. Meisjes met Rode Haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Annie Jansen.
0: Dankjewel, Fred Siebeling. Dankjewel. Tot de volgende keer, man.
1: Hoi.
0: En gelukkig hebben we de foto's nog.

0: Jongens. Kwam een collega binnen, Matthijs, en die heeft ook herinneringen aan Camping Zuidduinen in Katwijk aan Zee. Net als heel veel Utrechters. Hartstikke leuk om te horen. Bedankt voor de leuke reacties. Nou, Casper Kooij is binnengekomen. Casper, jij hebt af en toe raadselachtige headlines. En die luidt kattenpootjes op een bijzondere plek.
1: Ja.
0: En je gaat er nu nog niks over zeggen?
1: Nee, want het is de bedoeling dat jullie zometeen allemaal naar mijn nieuws gaan luisteren. Ja. En anders gebeurt dat misschien niet.
0: Kattenpootjes op een bijzondere plek. Ja. Ik denk na en ik hoor zo het antwoord.
1: Ja, tot zo.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Tijd voor het regionieuws. Casper Kooij. Casper, hallo.
1: Hallo.
0: Het nieuws begint met een val.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Alleen mijn computerscherm die houdt er nu ineens mee op.
0: Ja, dat is... Je kan ook hier staan, maar dan is dat...
1: Ja, intussen doet hij het weer. Ja hij doet het.
0: Oh,
1: ja, er is in de klimhal in Nieuwegein is iemand zwaar gewond geraakt na een val van maar liefst 13 meter. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde afgelopen weekend. De klimmer zat niet goed vast, maar was wel ervaren, zegt het bedrijf op socials. Die roept hun klanten op om altijd elkaars touwen te controleren voordat je aan zo'n klim begint. In Vianen is een rioolbuis zwaar beschadigd geraakt, waardoor een deel van de Mijlweg is afgezet. Er is gisteren op een zinkgat en daarom zijn een stuk bermrijbaan en het kruispunt met de Lorenzweg dicht. Fietsers en voetgangers die kunnen er wel nog langs. Na de bouwvak dan wordt het riool vervangen. In Schoonrijvoort is de uitbreiding van de Noachschool begonnen. Er komen 3 nieuwe klaslokalen, want er komen steeds meer leerlingen daar. Ook komt er een grote schoolplein en een peuter- en kleuteropvang. De gemeente waarschuwt voor voor bouwverkeer de komende tijd. En ja, dan die kattenpootjes.
0: Ja.
1: In de universiteitsbibliotheek in Utrecht is wel iets heel zeldzaams gevonden in de 15e eeuwse boeken, namelijk die kattenpootjes. Ze kwamen aan het licht tijdens het digitaliseren van ongeveer 900 oude boeken. En die boeken die komen uit een klooster in de tijd waar katten werden gebruikt als muizenvangers. Ja. En waarschijnlijk zijn het dan ook hun pootjes.
0: Maar wacht even, een oud boek met echte kattenpootjes?
1: Met echte kattenpootjes.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja, dat is te zien op rtvutrecht.nl. Daar plaatsen we een foto.
0: En in de app, je kan dat zien hoe het er nu uitziet na al die tijd.
1: Precies, oh, wow. Precies. Ja. Als je goed oplet, dan zie je heel vaag een paar van die schattige kattenpootjes in die oude boeken. Ja. Maar er doken ook andere sporen op, hoor. Zoals een brilafdruk uit die tijd. Vogelpoep.
0: Bah.
1: Blijft dat goed in zo'n oud boek. En tekeningetjes aan de zijkant.
0: Ja,
1: nou, check het in de app van RTV Utrecht. Dan nog het weer. Droog bewolkt, rond de 28 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15. Morgen dan is het op de meeste plaatsen droog en 26 graden.
0: Dankjewel, Casper. Je had het over diegene die is gevallen in een klimhal.
1: Ja.
0: Met de oproep dat je elkaars touwen moet controleren voordat je gaat klimmen. En dat is wel een goeie. Ik heb dat ook als ik ga duiken, dan moet je je duikmaatje controleren. Zit je lucht goed vast? Zitten je slangen vast? En dan ga je elkaar checken en pas dan ga je duiken. Misschien moeten we dat ook doen als we gaan klimmen. Is dat misschien een
1: goeie? Ik vind duiken doodeng, dus
0: ik ook.
1: Controleer me graag.
0: Ik ook, want ik heb waterangst, maar ik heb wel mijn duikbrevet gehaald.
1: Zo'n paddypas.
0: Je verwacht het niet.
1: Nee.
0: Hey Casper, over een uurtje weer.
1: Ja, tot zo.
0: En we gaan zo de Bee Gees doen en het spelletje de 3 voor 4. Ik heb 3 platen en leuk als je straks de overeenkomst gaat zoeken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ik liet altijd iedereen winnen met spelletjes. Mijn kinderen bijvoorbeeld gingen we een spelletje doen. Mijn kinderen wonnen altijd. Ik hou niet van competitie. Dat heb ik dan weer. De Bee Gees! Het is tijd voor het spelletje. Ik heb 3 platen. Die heb ik uitgezocht. Ik dacht 1, doe ik er nog 1 bij. En dan de 3e. En ik zag die overeenkomst. Er is een overeenkomst met de volgende 3 platen. Doe mee en win iets leuks. Hier is Radio M Utrecht met de dokter. Maar nu helemaal, want we gaan hem even horen. De dokter, zoals hij moet zijn. De Doobie Brothers, aanwijzing.

Ja, het is nooit te warm om te dansen. Ook nu niet. Doobies. De eerste aanwijzing van de 3 voor 4. Er komen nog 2 platen. Het kan een woordje zijn in de titels. Het kan het onderwerp zijn van alle 3 de platen. Het kan ook zijn dat de namen van de artiesten meedoen. Reageer even als jouw kwartje valt via de app van RTV Utrecht. En dit is nummer 2.

Ja, wat is die overeenkomst? Er komen foute oplossingen binnen, toch ook een paar goeie. Wat is die overeenkomst tussen deze drie platen in de 3 voor 4? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Ik heb er nog eentje. Als jouw kwartje valt, laat het even weten. Je kunt wat winnen. Hartstikke leuk. Hier is aanwijzing nummer 3.

0: station met de lekkerste letter zijn wij, Radio M, Utrecht van En het weer is ook, hoewel de zon weer even aan de lader is gaan liggen, dat had hij gewoon even zin in, denk ik. Is er al opgenomen? Hallo?
1: Hallo, hallo, hallo, hier spreekt Leo.
0: Leo! dat is toch dat is toch dat liedje?
1: Van Ria Valk, hè? Maar ik kan je geruststellen, Jos, ik ben niet dronken geweest gisteren.
0: Okay. Als er nou zo'n plaatje is gemaakt, hè, door Ria, ja, word je daar dan ook mee geplaagd op school?
1: Ja, zeker. Vooral op mijn werk, toen de tijd, toen het plaatje uitkwam. En iedereen was begon weer te zingen, onwillekeur van Leo. Je bent vannacht weer dronken geweest.
0: Ja.
1: Jongen, jongen.
0: Heb je daar nog wel last van, of ben je er inmiddels overheen? Heeft het een plekje gekregen?
1: Het heeft een plekje gekregen. En inmiddels kan ik er ook wel een beetje op lachen, tenminste. Ja? Dus ja.
0: Oké, okay, want ik zou bijna een stukje hebben gedraaid, maar ik ga het niet doen.
1: Ja, mag wel hoor, leuk.
0: Ja, maar dat ik niet achteraf hoor van Jos, je hebt me ontzettend te pakken genomen. Ik vond het niet leuk. Echt waar?
1: Het wordt gewaardeerd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, oké, okay, heel klein stukje dan.

0: Ja, ik hoor je lachen, Leo, en dat vind ik mooi. Dan,
1: ja, vind ik leuk.
0: Je bent er overheen.
1: Ja, dat helemaal, is, helemaal.
0: Goed op door.
1: Juist met dit.
0: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Je moet er gewoon om lachen. Zeg, drie hits heb ik, de 3 voor 4. Wat is je overeenkomst tussen deze drie platen?
1: Nou, het ging om broertjes. Wij hebben gehad de Doobie Brothers, de Walker Brothers en de Everly Brothers.
0: Nou, beter kan ik het niet zeggen. Leo, wat zou je bij ons willen weten?

0: Heb je iets in je hoofd?
1: Ik weet mijn god niet wat er op bij jullie allemaal is. Dus
0: nou, een hele mooie zomerprijs. Het koeltasje met ons logo. Een schort, puzzelboekje, notitieboekje of de shopper. Waarbij je reclame gaat maken voor Radio M Utrecht.
1: Nou, ik vind een koeltas vind ik vooral wel mooi uitkomen met het weer.
0: Kan me helemaal voorstellen. Ga ik die sturen? Ja. Nog een vraag, Leo. Heb je al gestemd voor de vakantie 100?
1: Nog niet. Ik heb erover gehoord. En ik moet straks eventjes erop duiken dat ik eventjes iets leuks ga invullen.
0: Heb je wat in je hoofd? Ik zeg van, nou, die vakantie, daar hoorde ik die en die plaat.
1: Ja, Mongo Jerry in the summertime.
0: Oké. Ik zou zeggen, ga stemmen.
1: En ja.
0: Wie weet gaat hij dan heel hoog eindigen, want het telt allemaal mee. Maandag mag ik beginnen met nummer 100, vanaf een uur of drie. Vakantie 100. Hey Leo, tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Jos.
0: Doe de hartelijke groeten.
1: Jo, ga ik zeker doen. Ja. Leuk dat ik gebeld werd.
0: Ja, ik vind het leuk dat je gewonnen hebt. Bij Radio M Utrecht voor Lisa, die heeft gestemd op Ingrid.

0: James Brown, misschien wel de grootmeester van de soul, of niet misschien. Geweldig, James Brown, het jaar was 1965. Radio M Utrecht, zender met de lekkerste letter, de vakantie 100. Er wordt druk gestemd, zojuist binnengekomen Corrie Brouwer uit Hoofddorp stemde op Bobby Goldsborough, Summer the First Time, mooi plaatje. Jan Masmeijer in Bodegraven, die heeft zijn top 3, zijn vakantietop 3. Cliff Richard, Summer Holiday, Beach Boys Surfing USA en Cliff and the Shadows on the Beach. En dan heb ik er nog eentje. Dini van de Wetering uit Wijk bij Duurstede, die gaat voor Chris Montes. I Know Digas, Echte Liefde is te koop van Samuel Welten uit Utrecht. Nou ja, groene kan. En dan op nummer 1 deze.
1: Cuando

0: Leuk groepje uit Frankrijk, de Gypsy Kings. Wat zijn jouw vakantieplaten en wat was die vakantie waar je het plaatje hoorde? Kijk even via de app van RTV Utrecht. Stem en je maakt kans op het badlaken van Radio M Utrecht. En maandag mag ik beginnen bij nummer 100. Maandagmiddag vanaf 3 uur. Straks ABBA, UB40 en nog veel meer.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
6: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
13: Ik

0: Misschien is dit wel jouw vakantieplaat. We zijn op zoek naar vakantiehits uit jouw vakantie ergens decennia geleden of dit jaar. Het kan allemaal natuurlijk. Laat even weten en stuur even een berichtje. Ga even naar de app van RTV Utrecht. Even verder klikken op vakantie 100. En zet hem erop en misschien win jij het Radio M Utrecht Bad Laken. Even kijken, de laatste gestemde die net binnenkomt. Moet ik even kijken. Anja Smit in Amersfoort. Michel Sardou met Une Fille au Jeu Clair. Heel mooi, Anja. Dankjewel. Dan ga ik naar Ina in Houten. Ina, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je woonde ooit, jaren 90, in Utrecht stad.
1: Ja.
0: Je zegt net tegen me, het was vakantietijd. Jullie gingen niet op vakantie. Maar wat hebben jullie met de kinderen toen gedaan zoal?
1: Ja, een zwembadje in de tuin en dat soort dingen, wandelen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan een beetje lekker muziek aanzetten natuurlijk.
0: Nou is het zo dat ja, kinderen hebben 6 weken vakantie.
1: Ja, ja, dat is best lang als je er 3 hebt, toch?
0: Ja, en je kan niet 6 weken op vakantie. Althans, ja, de meeste mensen niet. Sommige mensen die hebben de hele zomer zo'n vakantiehuisje. Heb jij wel eens van die kinderen meegemaakt dat je kinderen zich het Lazarus liepen te vervelen? Dat ze echt vervelend werden?
1: Nee. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel lieve kinderen had.
0: Oké, wat mooi.
1: Wat? Ik kon er wel eens een keer ruzie maken, maar dat was weinig, gelukkig.
0: Okay.
1: Ik had ze aardig onder de duim.
0: En wat vonden ze nou leuk? Als ik zou voorstellen, jongens, wat gaan we doen? We gaan A naar de dierentuin. We gaan B naar de Maas- en Veense plassen. Of we gaan C gewoon naar gewoon wandelen of zo.
1: Ja, nou, we zijn wel eens met ze naar de Efteling dan gegaan.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moest je altijd zo lang wachten. Dat was nooit zo leuk voor de ouders. Ja, voor de kinderen beter natuurlijk.
0: Nou Ina, dat is nog steeds zo.
1: Ja, ja. Ik kom er ook niet meer niet.
0: Jij hebt gestemd ter herinnering toch aan die vakantie. Want of je nou thuis bent of niet, het is toch vakantie. De plaat die je op de radio hoorde en de hele vakantie meezongen.
1: Ja. Lekker luid meezingen.
0: Daar heb je op gestemd via de app van RTV Utrecht. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat hij hoog eindigt in de vakantie 100 die maanden gaat beginnen. Hier zijn de Venga Boys.
1: Ja, dank je.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.

0: Jan Fred en de Playboy Band bij Radio M Utrecht. Laatste stemmers voor de vakantie 100. Lisanne in Utrecht heeft een vakantietop 3. Madonna, La Isla Bonita. Enrique Iglesias bij La Mos. En ABBA met Our Last Summer. Vorige keer was Our Last Summer hoog geëindigd. Ik ben heel nieuwsgierig. Jeannette Geerts in Hoogland. Jean-Louis Aguera met Burbujas de Amor op 3. Op 2 Las Ketchup met de Ketchup Song. En op nummer 1, Michel Fugain en Big Bazaar, Une Belle Histoire. Dat is een hele mooie plaat. Radio M Utrecht, we zijn op zoek naar jouw vakantieherinneringen en vakantiehits. En zo ontstaat dan de vakantie 100. Zo werkt het eigenlijk. Even naar Nieuwegein, maar daar is hij niet. In Bunnik, hè? Rob, goedemiddag.
1: Ja, er moet wel brood op de plank komen natuurlijk, hè?
0: Ja, wat doe je?
1: Ik ben administrateur, boekhouder.
0: Heb je airco?
1: Ja, maar ik heb hem net uitgezet.
0: Oh, het werd te koud.
1: Het werd een beetje koud hier. Nee. Ik vind, probeer zo lang mogelijk probeer ik het uit te stellen.
0: Ja.
1: En ik werk tot 5 uur. Ja, dan ga ik het nu ongeveer uit.
0: Oké, nou, dat is heel verstandig. We gaan even naar de camping. Camping Beuzinchem. Je was 6 jaar oud. Het was 1968 en je ging naar die camping. Wat was er leuk aan die camping?
1: Ja, het was voor het eerst dat wij zelf een caravan hadden.
0: Mm-hmm.
1: En 2 jaar later hadden we zelfs een sta-caravan.
0: Okay.
1: Ja, dat was voor die tijd was dat iets heel leuks.
0: Die bleef staan ook?
1: Ja, er zijn er wel een paar omgewaaid een keer tijdens de storm.
0: Oh.
1: Maar mijn vader was de gasfles vergeten.
0: Mm-hmm.
1: En daar bleef hij op hangen.
0: Serieus?
1: Ja, bloedserieus, ja. Ja, die had echt geluk daarmee.
0: Je hebt jarenlang daar bij Camping Beuzinchem heb je gestaan. Heb je wel eens dingen meegemaakt, verliefdheden of zo?
1: Nou, ik kan me nog wel een meisje herinneren. En een beetje gekust. Ja, oké. Hoe moet je dat voorstellen, hè?
0: Mm-hmm.
1: We hebben daar 8 jaar gestaan. En we zijn daarna naar een andere camping gegaan, ook in de Betuwe.
0: Ja.
1: En daar heb ik mijn vrouw ook ontmoet.
0: Kijk eens even, of weer op een andere camping.
1: Op een andere camping, ja.
0: Dat heeft zo moeten zijn, denk ik.
1: En we zijn nog steeds bij elkaar.
0: Goed,
1: mijn vrouw gelukkig en ik getrouwd, hè?
0: heb je die zelf bedacht erop of niet?
1: Nee. Dat moest ik voor jou zeggen, hè?
0: Oh.
1: Of niet?
0: Nee, van wie? Van je vrouw?
1: Nee. Van jou toch?
0: Oh ja, nee.
1: Nee, maar we hebben er wel een... Ja, het was zo'n ongedwongen sfeer nog in die tijd.
0: Heel mooi.
1: We gingen zwemmen in de lek. Nou, je hoefde je niet in te smeren.
0: Oh.
1: Want de olie die dreef toen nog op de lek. Het werd ook het grootste riool van Europa genoemd.
0: Dat is nu allemaal beter, geloof ik.
1: Dat is nu stukken beter, ja. Maar waterskierden geleerd. Ja.
0: Nou, als er nog water is in de lek, want dat wordt ook minder, hè?
1: Ja, ik ben gisteren de langste gereden, voor het eerst sinds jaren. Maar het is een hele smalle rivier geworden, hoor.
0: Ja, we gaan weer even naar de jaren 70. Camping Beuzinchem, ja. Rob Beekink, hartstikke leuk. De Makkers, daar heb je op gestemd voor de vakantie 100. Hartstikke leuk. Dankjewel, Rob.
1: Oké, groetjes en succes volgende week, hè.
0: Dankjewel, man.

0: Morgan Wallen, jonge gozer uit Tennessee, die is records aan het breken daar. En wat ik mooi vind is de country muziek is helemaal terug. Ja, in Amerika is hij nooit weg geweest, maar hier is hij terug. En helemaal geweldig. Hou jij ervan?
1: Oh, ik vind Morgan Wallen fantastisch.
0: Hij is goed, hè?
1: Hij is zo goed, ja.
0: Alles is eigenlijk goed van hem.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. I'm the problem, dat is mijn favoriete.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Morgan Wallen, warm aanbevolen. Zometeen weer een cryptische zin nu, Casper. Het kan op een tegeltje, maar het zit ook al in het nieuws. Alles wordt maar duur, ook de huur. Zometeen het nieuws uit onze buurt.
2: M voor elkaar, met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
3: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Alle 5, bijna. Casper Kooi. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. Ja, we weten het al. Als je iets wil huren in Utrecht, heb je een dikke portemonnee nodig.
1: Ja, want de huurwoningen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar geleden nog €1.500 moest betalen, is dat nu bijna €2.250.
0: Wow.
1: Utrecht is naar Amsterdam de duurste stad om in te huren, meldt makelaarsvereniging NVM. Ja, de reden, er worden minder huurwoningen verhuurd en de vraag die blijft daarna maar hoog. In Utrecht is een computer in brand gevlogen in een pand aan de Reykjavikstraat. Er raakte niemand daarbij gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle, wel is er veel rook- en roetschade. Waardoor die computer in de brand vloog, is dan weer niet bekend. Een man uit Maarsen blijft voorlopig vastzitten voor een dodelijke mishandeling in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij zou vorig jaar een willekeurige voorbijganger met een klap om het leven hebben gebracht. De rechtbank vindt het risico te groot om hem vrij te laten, omdat hij er zelf niks over wil zeggen. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. En in Utrecht is het pierenbadje in het Giftpark voorlopig dicht. Het water is niet schoon. Het badje blijft dicht totdat er een oplossing is om de hygiëne op peil te houden.
0: Ik ga sowieso nooit in een pierenbadje.
1: Nee, dat water blijft maar stilstaan. En dat is,
0: Ja, maar uiteindelijk weet je nooit wat ze er allemaal in doen.
1: zeker die kleintjes niet, dat is zo.
0: Sommige dingen wil ik ook niet weten.
1: Dan nog het weer, trouwens. Waar is het weer? Nou, dat weer heb ik kwijt.
0: Het weer.
1: Dat zou je net zien.
0: De pingel.
1: Ja, de pingel is ook weg. Nou ja, ik heb het hier denk ik nog. Ja, hier is het nog. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken, iets koeler dan vandaag en 26 graden.
0: Iets minder een plaknacht, denk ik. Hè? Want afgelopen nacht, Casper, dat was toch weer erg.
1: Dat was weer de ventilator er bovenop, hoor.
0: Ja.
1: Ja. En alle ramen open.
0: Alle ramen open. Om 17:50 hebben wij weer de weervrouw. Met het weer voor de komende dagen. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Hey, dankjewel. Tot over een half uurtje. Dan heb je weer de update bij Koop. Dankjewel, Casper. Eén file, een echte file. Op de A27, daar staat hij, Utrecht-Almere. Hij duurt 7 minuten en staat tussen Hilversum en Eemnes. Zometeen de King of Rock'n'Roll Elvis.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
9: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Ladies Flame.
1: Oh, Marie is a name.
0: Elvis de Pelvis, mensen. 1962 is Ladies Flame. Kort plaatje. En Koop, jij komt altijd even in de uitzending. En het was zo'n kort plaatje van 2 minuten dat ik dan de deur open doe. En dat ik dan over de redactie ga schreeuwen van Koop! Maar je bent er. Koop, ik wil zo meteen aan je gaan vragen wat jouw vakantiehit is die eigenlijk in de vakantie 100 zou moeten staan. Weet jij zoiets uit je mouw te schudden of niet echt? Of wel, of niet?
2: Daar is het rode lampje, Jos. Dank je wel. Ja, nee, ik zou absoluut voor een lekkere Beach Boys plaat kiezen.
0: Oké. Okay.
2: Uit de begintijd een beetje.
0: Fun.
2: Lekker. Ja, fun is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Maar ja, ook auto's die voorbij komen en namen van meisjes. Voor mij mag het allemaal. Beach Boys staat bij mij hoog.
0: Oké, okay, bij mij ook trouwens.
2: Helemaal goed.
0: Ik weet zeker dat nou 1 of meer platen van de Beach Boys misschien wel 6, 7 in de vakantie 100 terecht gaan komen.
2: Echt waar?
0: Ja, dat is.
2: Dat is 6%, jongens.
0: Nou, heel veel. Ja. En als de zon schijnt, wil ik gewoon de Beach Boys horen.
2: Maar jij bepaalt niet welke 100 plaatjes dat zijn. Dat is des de luisteraar, toch?
0: Dat hebben we uit handen gegeven aan de luisteraars. Die bepalen dat via de app van RTV
2: Utrecht.
0: Die
2: kunnen dat wel.
0: Even stemmen.
2: Kunnen dat goed.
0: Zeg Koop, jij gaat het weer hebben in Utrecht. Komt thuis over een belangrijk onderwerp. Soms is het om te lachen, soms is het ook heel serieus, hè?
2: Nou, het is wel een grappige uitzending wat mij betreft. Want om 4:15 spreek ik met de Universiteit van Utrecht. Die hebben namelijk een heel oud boek gevonden. Met kattenpootjes.
0: Ik heb het gehoord van Kasper.
2: Dus, ja, een kat loopt daar dus over dat boek heen. En de conservator van die afdeling, ja, die heeft daar een leuk verhaal bij. 600 jaar oud.
0: Ja.
2: Dus een kat van 600 jaar geleden, het beestje leeft al lang niet meer, die heeft daar zijn sporen nagelaten. Hoe kan dat nou? Had hij natte pootjes? Tegenwoordig hebben we dat allemaal netjes in mooie kasten staan met schermen. Helemaal, niet te vochtig, niet te warm. En toen lag zo'n boek blijkbaar gewoon open en bloot op een tafeltje.
0: Ik vind het wel heel leuk om te horen. Ik werd nieuwsgierig toen Kasper dat voorlas.
2: Ja.
0: En jij hebt het tot de bodem uitgezocht.
2: Nee,
0: we gaan het horen.
2: Niet? Maar die conservator wel.
0: Oké. Okay.
2: Die ga ik natuurlijk vragen, Jos.
0: Ja.
2: Nee, zo zit het in elkaar. En verder, wat is nou een mooie plek? Ik heb het jou al gevraagd, Jos, om in onze regio op vakantie te gaan. We hebben eigenlijk geen beach met een zee, maar we hebben wel heel veel strandjes. En ik ga zelf bijvoorbeeld heel graag naar de Put van Vianen.
0: Oh ja.
2: Ken je dat?
0: Ja.
2: Ligt langs de rivier en dan kun je daar heerlijk, en zwemmen en lekker wandelen en zo. Maar een Maxima Park in Utrecht, Leidse Rijn, is ook prachtig.
0: Kun je lekker zonnen.
2: En dat hebben we ook al gehoord. En daar zal Anne morgenochtend aandacht aan besteden als zij bij Bob in de uitzending komt. Er is een camping 45+. Daar zijn geen kinderen, dus niet zoveel lawaai. Waarom is dat ook alweer? Nou, daar heb ik ook een leuk dingetje van. Nou, zo waggel ik een beetje door die uitzending.
0: Is dat zo'n nieuwerwetse adults-only camping?
2: Ah, dat is niet nieuwerwets. Dat bestaat al hele tijd.
0: Ja.
2: Mensen willen rust en niet schetterende kinderen. Dat klinkt een beetje hard, maar ja, er zijn mensen die van die rust willen genieten.
0: Ja, die zijn er.
2: En als je een beetje uit de kinderen groeit, begrijp ik dat ook wel.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ik moest eerlijk zeggen dat ik er andere dingen van ging denken.
2: Nee, niet doe, Jos. Nee, niet hardop zeggen.
0: Nou, adults camping.
2: Adult is gewoon volwassen.
0: Ja, oké.
2: Dit is 45+. Nee, 45+. Nee, en je mag daar best met kinderen of kleinkinderen op bezoek komen.
0: Ja.
2: Dacht je of zo.
0: Oh.
2: Maar ze spelen daar niet de hele dag omdat ze daar niet logeren. En verder spreek ik met Saskia van Dokkum van het Utrechts Landschap. Die maakt zich zorgen omdat de aanhoudende droogte ook zorgt voor minder bloemen, minder nectar, minder insecten.
0: Ja.
2: En wat heeft dat met de mens te maken, zou ik zeggen? Nou, meer dan je denkt.
0: Dat gaan we allemaal weten. Dankjewel, hier is jouw vakantiehit, Koop.
1: Op 1-1-1.
0: Als je wel even gaat stemmen. Ga je wel stemmen voor de vakantie 100 dan? Radio M Utrecht, zender met de lekkerste letter, namelijk letter M. En fun. Voor jou, Koop.

Oh ja, Ilse, wat een geweldige nieuwe. Ilse, het is toch een nieuwe. Ja, bij Radio M Utrecht graag gedraaid. Dat heette Something Good. Dit is Radio M Utrecht. Ik vroeg eigenlijk vandaag, naar welk strand ga je het liefst? Wat vind je nou mooi? Wim en Carla, die zeggen, wij hebben ook strand. Wel geen Noordzeestrand, maar de Maasseveense plassen kun je toch heerlijk zonnen. Andere mensen die gaan hier naartoe. Met de snelheid.

gaat naar Bakkum. En Bakkum is een bekende camping, een hele grote camping. En vroeger gingen mensen uit de Randstad graag naar Bakkum, Bakkum aan zee. En daar is ooit eens in 1956 een liedje over geschreven. En daar heb ik een stukje van Kobus Robijn en kinderkoor De Drie Kruisjes.

schaduw, geen honden of harde muziek. Heerlijk, kan me helemaal voorstellen. Salau in Spanje, zegt Henriette, daar heb je ook strand. Ruud, die gaat voor Kijkduin, Domburg. Dan heb ik Ines, kiest voor de stranden in Zeeland. Marion, laat de Han de hond graag uit in Wassenaar of Noordwijk. Gerard houdt ook van Noordwijk. Jeroen meldt zich ook, die ging altijd naar het strand in zijn eigen Zeewolde. Maar nu zijn de honden weg. En nu komen ze er niet meer. Dat is toch wel een beetje jammer. Ja, wat is je favoriete strand? Nou, hartstikke leuk. De Neus is een groepje. Die heeft daar ooit eens een leuk plaatje opgenomen. Je hoort hem weer terug bij Radio M Utrecht.

0: is de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. Maandag begint de vakantie 100 en we zijn al druk met samenstellen. Althans, dat ben jij en u aan het doen. Net binnengekomen, de laatste vakantie top 3 van Miranda Schoonhoven in Maarsen. Op 3 Bobby Vinton, Sealed with a Kiss. Culture Club op 2 met Karma Chameleon. Cliff Richard met Summer Holiday op 1. Miranda, dankjewel. En stemmen mag via de app van RTV Utrecht. Dat vinden we hartstikke leuk en je maakt kans op een badlaken. Nou, ik heb mijn collega Liesbeth aan de lijn. Liesbeth, hi.
1: Goedemiddag, Jos. Hoi.
0: Je hebt ook gestemd voor de vakantie 100. Dat vind ik heel leuk en het is er een van dit jaar. Want je hebt meegedaan met de Vierdaagse. En wat gebeurde er met die plaat daar?
1: Ja, mag ik even iets vertellen, Jos? Ik had meerdere platen. Ik had ook de plaat die Connie je favoriet had. Die had ik ook. Dat is Dolce Vita van 1983. Maar inderdaad had ik... dat was nog heel moeilijk, Jos. Ik heb de Vierdaagse gelopen. Ik zit hier met mijn poot omhoog. Want ik heb een scheurtje in mijn meniscus.
0: Ach, nee.
1: Dus ik heb hem goed uitgelopen. Maar ik kan je iets zeggen over de muziek. Waar we ook maar kwamen, echt waar, elke dag was het bijna altijd Rutger van Barneveld met Zon die zak in de zee of Cheerio. En nou heeft toch gewonnen uiteindelijk Zon die zak in de zee. Je hoorde je werkelijk overal. En je krijgt er zo'n energie van als je wil gaan lopen. Ja. Het is echt toch heel erg leuk.
0: Ik hoop dat hij heel hoog het eindigt, Rutger van Barneveld. Dankjewel, Liesbeth.
1: Doei.

0: kun je ook opstemmen op Rutger van Barneveld. Samen met Justin de Wild hebben zij de zomerhits van 2026. Allemaal via de app van RTV Utrecht. Nou, Koop is er helemaal klaar voor.
1: Klaar voor.
0: Complimenten voor je shirt die de luisteraars niet kunnen zien. Als ik het omschrijf met allemaal kleuren. Oranje, grijs, rood. Het is mooi.
1: Dank u.
0: Zal wat gekost hebben, denk ik ook.
1: Mijn vrouw heeft uitgezocht. Hè?
0: Heeft je vrouw het uitgezocht? Nou, heel veel complimenten. Blijf lekker luisteren naar ons, Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Robert. 5:02, Casper Kooi. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de klimhal van Nieuwegein is iemand zwaar gewond geraakt na een val van 13 meter. Dat gebeurde afgelopen weekend al, maar is net bekendgemaakt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Huurwoningen zijn in Utrecht een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter 2 jaar terug nog €1500 per maand moest betalen, is dat nu bijna €2300. Hey. En in Zeist is er iets, dat is wel heel erg vies hoor.
8: Dit is gewoon triest om te zien. Lijkt me sterk dat hier nog wat in leeft.
7: Ja, wat dat is, dat hoor je zo.
0: Nou, lekker spannend. Tot zo, Casper.
7: Tot zo.
0: Even de file-informatie een beetje meenemen. Dat is A27, Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar staat hij met een vertraging van zo'n 10 minuten.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: Lekker druk, hè? Het begon als een rustige ballad, geschreven door de gitarist van de band. En pas bij de opname kreeg het dan weer die uitbundige zonnige energie die het tot een tijdloze klassieker maakte. Er zit in veel films en reclames. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Donderdag 30 juli. Het weekend is in zicht. Nog één nachtje slapen, dan is het vrijdag. Ja, je hoort het goed, Koop Geersing. Ik val deze week in voor Aard volgende week. Dan hoor je Joost op deze plek. En terwijl je naar huis rijdt of het eten opzet, boven de provincie vliegt vliegtuig Charlie weer rond. Want door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden groot. Straks meer over een heel ander spoor. Eentje van eeuwen oud, achtergelaten door een kat in een boek. Leuk hoor. Eerst het archief in. Op deze dag in 1966 werd Engeland op Wembley wereldkampioen voetbal. Na een spectaculaire finale tegen West-Duitsland. Beslissende doelpunt van Jeff Hurst zorgt nog steeds voor discussie.
2: And back to Bobby Moore. Moore now with the ball. Hunt's over there with him. 20 seconds. And it's Hurst and Ball shouting for it on the right here. And there's people on the pitch at the moment. It's shoot! It's a goal by Hurst! Goal by Hurst, number four. And the England players going down on the turf, hugging each other on their hands and knees. And there it is, number four to England. And there it is, the game is over. But the goals counts. England four. West Germany too, and what a scene here at Wembley. The England players all going down on their hands and knees. The players hugging each other on this Wembley turf. England have won the World Cup here at Wembley. Just listen to the crowd a moment as the England players come up towards us in this box.

up high. And don't be afraid of the dark.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. Lekkere feestmuziek hier op Radio M Utrecht, 16 over 5. Je luistert naar Utrecht Komt Thuis hier op Radio M Utrecht. We zijn altijd eind van de dag een beetje aan het terugkijken. En wat valt ons op? Nou, iets heel bijzonders. Wie door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht loopt, stuit soms op meer dan alleen oude letters. In 3 van de oudste gedrukte boeken zijn pootafdrukken van een kat ontdekt. Een spoor van 600 jaar geleden. Hoe kom je zoiets op het spoor, zou ik zeggen, en wat vertelt het ons? Ik bel even met conservator Andrea van Leerdam. Die is aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een bijzondere vondst lijkt me dat.
1: Ja, superleuk. We stonden een beetje te juichen toen we de kattenpootjes zagen op de pagina's.
0: Ja, hoe kwam dat dan? Want ja, waarom kom je dat bijvoorbeeld nu pas tegen?
1: Nou, we zijn nu bezig met het digitaliseren en het opnieuw beschrijven van alle oudste gedrukte boeken in onze collectie. Dat zijn zogenaamde incunabelen. Dat zijn boeken die gedrukt zijn tot en met 1500. En die zijn in het verleden natuurlijk ook al wel gecatalogiseerd. Alleen ja, in het onderzoek wat nu vandaag plaatsvindt, niet alleen binnen de universiteit, maar in het algemeen, is er veel aandacht voor hoe die boeken er precies uitzien. Dus niet alleen welke tekst erin zit, niet alleen de inhoud, maar juist ook de vorm eigenlijk waarin die boeken zijn overgeleverd.
0: Yeah.
1: Ja, en dan moet je dus echt pagina voor pagina gaan bekijken wat je dan allemaal tegenkomt.
0: Ja, waar vond je deze pootafdrukken? Wat kun je herleiden bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we gaan de boeken dus bladzijde voor bladzijde door. En een van de boeken was het zo overduidelijk. Daar stond echt midden op een blanco bladzijde aan het eind van het boek stond iets wat echt alleen maar een pootafdrukje kon zijn. Ja, en als je er dan eentje hebt gevonden, dan ben je ook extra alert natuurlijk of er nog meer te vinden zijn. En dat is dus gelukt tot nu toe al drie keer.
0: Ja, zou het kunnen zijn dat die pootafdruk op zo'n blanco pagina misschien bewust is gemaakt?
1: Door een kat bedoel je?
0: Nou, hij is door een kat gemaakt, dat begrijp ik. Maar zou je kunnen voorstellen dat je denkt, hé, dat zou een leuke afdruk zijn die past bij de inhoud of die als illustratie kan dienen? Zou die bewust door de schrijver, zeg maar, zijn toegevoegd? Loop jij hier eens overheen tegen zijn kat?
1: Ja, dat zou wel een hele verrassende wending geven aan
0: Van die
1: boeken. Ja. Nou ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje gaan fantaseren van hoe zijn die pootjes er nou ingekomen.
0: Ja.
1: We hebben 1 exemplaar waar echt over een aantal pagina's een heel spoor loopt. Dus daar heeft gewoon echt een kat met modderpoten dwars over het boek gelopen.
0: Oh, wat gaaf. Wat leuk.
1: En dat ene pootje op die blanco bladzijde, dat zit iets meer naar de onderrand toe. Dus daarvan kan ik me dan als kattenliefhebber voorstellen dat die kat begon op het boek en vervolgens toch eraf werd geduwd door iemand.
0: Ja.
1: Maar goed, dat kan ik allemaal niet wetenschappelijk onderbouwen.
0: Nee. Maar goed, je mag ook een beetje fantaseren toch over dit soort zaken.
1: Precies.
0: Ja. Zijn het boeken die met de hand geschreven zijn?
1: Nee, dit zijn gedrukte boeken.
0: Toch al wel,
1: dus het zijn de oudste gedrukte boeken eigenlijk uit de eerste halve eeuw dat de boekdrukkunst in Europa gebruikt werd.
0: Oké, dus er zouden van die boeken misschien ook meerdere exemplaren bestaan?
1: Ja, die bestaan zeker. Ja. Niet in alle gevallen. Sommige van die boeken zijn echt als unica alleen maar bewaard gebleven. Maar van sommige heb je er meer. En dan kun je dus ook vergelijken of ons exemplaar heel erg verschilt van een exemplaar wat zich heel ergens anders bevindt.
0: Ja, nou ja, goed, als daar geen kattenpootjes in staan, dan weet je in ieder geval dat het hier per ongeluk gebeurd is. Wat vertellen nou zulke sporen bijvoorbeeld over hoe deze boeken vroeger misschien gebruikt of bewaard werden?
1: Eigenlijk merk je ze al een beetje aan het gesprekje wat wij net hadden. Als je dit soort sporen tegenkomt, dan kun je opeens hele nieuwe vragen gaan stellen aan zo'n boek. Want het idee dat dat in een klooster heeft gelegen en dat daar misschien ook een kat rondliep, ja, dat doet je toch een beetje een ander beeld geven van hoe dat kloosterleven eruit zag. Mm-hmm. Waar die boeken dan lagen, hoe ze precies gebruikt en gelezen werden. Misschien dus in aanwezigheid van een kat. Dus ja, al dat soort sporen die vertellen ons iets over hoe die boeken gebruikt zijn in het verleden. En ze brengen ons dus ook iets dichterbij de lezers uit de 15e eeuw.
0: Ja, je zou dan ook misschien kunnen denken dat men toen al een kat hield als huisdier of zo?
1: Ja, nou ja, katten werden sowieso veel ingezet als muizenvangers. Dus met een hele praktische functie in het huishouden of ook wel in kloosters. Er zijn ook wel wat andere gevallen bekend van ook handschriften, dus handgeschreven boeken met kattenpootjes, sporen erin.
0: Ja.
1: Maar ja, dat wij er nu 3 bij elkaar hebben.
0: Dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja, dat is echt wel veel eigenlijk, op het totaal wat nu bekend is.
0: Het is allemaal in een bepaalde tijd gebeurd. Hoe vaak kom je überhaupt dit soort onverwachte sporen, nu is het een kat, maar in die bijzondere collecties tegen?
1: Ja, onverwachte sporen vinden we dus eigenlijk nog best veel tijdens het werk wat we nu doen met
0: wat
1: die inkunabelen.
0: Wat voor sporen bijvoorbeeld?
1: Een bril vind ik zelf ook een hele leuke. Iemand die kennelijk zijn bril tussen het boek heeft laten liggen.
0: Wat is daarvan over dan?
1: Nou, daar zie je toch een hele duidelijke afdruk. Dus ja, of dat dan van vet van de huid of zo is, of van roest van die bril, dat zou je misschien met technisch onderzoek nog preciezer kunnen vaststellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar op een paar plekken in dat boek zien we inderdaad precies diezelfde bril opduiken.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk ook allemaal wetenschappelijk, hè? Je moet het onderzoeken, je weet het nooit zeker. Maar het is wel heel leuk dat dit gebeurt. Verandert deze vondst iets aan hoe deze boeken verder bewaard of bestudeerd worden? Ga je op zoek bijvoorbeeld naar nieuwe sporen?
1: Nou, het maakt je alerter op wat je al zo al kunt tegenkomen.
0: Ja,
1: want je verwacht dit misschien niet. En ja, wat is er dan nog meer wat je ook niet verwacht? We hebben ook wel dode beestjes tussen de bladzijden aangetroffen. Vogelpoep, tekeningetjes. Dus, mensen die in de marge van een boek iets tekenen wat helemaal niets met de inhoud te maken heeft.
0: Nee.
1: Dus het brengt echt die lezers een beetje tot leven. En het maakt ons alert op wat er zo al mogelijk was in de 15e eeuw.
0: Leuk hoor. Dr. Andrea van Leerdam was dat, conservator gedrukte werken. Bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Andrea, hartelijk dank voor het toelichten van dit bijzondere stukje boekgeschiedenis.
1: Nou, heel graag gedaan. En jullie ook bedankt.
0: En als er weer wat is, dan horen we het graag hoor.
1: Ja hoor.
0: Dag.
1: Dag.

Ja, wat wil je anders, hè? Year of the Cat van Al Stewart hier op Radio M Utrecht. En zo dadelijk zit hier Casper Kooi weer. In Zeist is een vijver zo goor dat er geen vis meer in leeft. Je hoort er zo meer over.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 17:30 geweest, Radio M Utrecht. Casper Kooi zit hiernaast. Casper, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Het nieuws begint met een val.
5: In de klimhal van Nieuwegein is iemand zwaar gewond geraakt na een val van 13 meter. Het gebeurde afgelopen weekend al, is nu net bekendgemaakt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De klimmer zat namelijk niet goed vast, maar was wel ervaren in het klimmen, zegt het bedrijf op sociale media. Je roept daarbij hun klanten op om altijd elkaars touwen te controleren voordat je aan zo'n klim begint. In Zeist maakt de buurt zich zorgen over de vijver in het Torbeckplantsoen. Het water staat er laag, het is troebel en er zijn dode vissen gezien. Volgens omwonenden is er al jaren te weinig aan die vijver gedaan.
6: Dit is gewoon triest om te zien. Die vijver stinkt, je loopt hier niet meer lekker.
7: Het is gewoon heel slechter geworden. Vroeger was het veel en veel beter.
6: Het lijkt me sterk dat hier nog wat in leeft. Dat lijkt me heel sterk.
5: Ja, de gemeente gaat nu bekijken hoe het beheer van de vijver in de toekomst aangepakt moet worden. Steeds meer klinieken zien vaker mensen met een eetstoornis die afslankmedicatie gebruiken, zoals Ozempic. Die medicatie kan de drang om aan eten te denken verminderen en daarom werken klinieken nu aan nieuwe afspraken voor behandeling van deze groep mensen. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is direct stoppen met zo'n spuit niet altijd de beste oplossing en dat heeft te maken met wat heet food noise.
8: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen, want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
5: Ook plastisch chirurgen zien de afslankspuiten steeds vaker worden gebruikt. Veel mensen overwegen nu cosmetische ingrepen namelijk, want er blijft te veel vel over. In Breukelen gaat de Vechtbrug morgenochtend dicht. Er zijn noodwerkzaamheden. De brug is stuk en kan niet open voor boten. Dus morgen tussen 9 en 12 kan je er even niet overheen. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken en iets koeler dan vandaag. Een graad of 26.
4: Kijk eens aan, iets koeler noemt hij dat. Nou, Casper, over een half uurtje maar weer, hè?
5: Tot zo.
4: Ik heb zelfs al een druppeltje voorbij zien komen. Nou, dat gaan we straks even vragen aan Margot, onze weervrouw. A27 Utrecht richting Almere. Er staat iets vast tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten vertraging. De N301, dat is Barneveld richting Almere. Daar is het tussen de aansluiting met de N798 en de aansluiting met de N704, weet je het nog? Daar is het een beetje druk. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Utrecht komt thuis met Koop.

0: Ja, nu is die echt voorbij. Dire Straits, Twisting by the Pool, klonk al jaren op het podium voordat het eindelijk werd opgenomen als speels tegengeluid naar een reeks zwaardere platen. Nummer vertelt luchtig over een denkbeeldige vakantie vol muziek en dansplezier. Dire Straits hoorde je natuurlijk, hè? Even tot rust komen. Onze dagvraag op Facebook. En Bob die trapte de vraag vanochtend al af. Connie hield hem warm tussen de middag. En wij maken hem nu helemaal af. Wat is voor jou de allermooiste vakantieplek in onze eigen provincie? Een verstopt bankje aan de Kromme Rijn, een terrasje op de Oude Gracht, een plek die alleen jij lijkt te kennen. Alles mag. Denk bijvoorbeeld aan het Maxima Park in Leidse Rijn, waar de zomer op zijn breedst is uitgerold.
1: Maxima Park, van glastuinbouw naar levend landschap. Vroeger was dit de glazen stad. Er waren 50 tuiners actief. Eén grote glazen parade. Ja, dat is omgetoverd tot een levend landschap. Mooie natuur. Het is niet alleen de flora en de fauna, maar ook landschaparchitectuur van Adriaan Geuze. Riek Bakker, de moeder van Leidse Rijn, zoals ze wordt genoemd. Die heeft natuurlijk het masterplan geschreven. Een stukje archeologie komt erin voor. Hè. Mooie vondsten uit de Romeinse tijd. En de vele vrijwilligers die actief zijn in beheer en onderhoud. En dan nog de parkbezoekers, parkbewoners. De bewoners, daar gaat het eigenlijk ook om. Hè? De planten en de dieren.
0: Ja, de vogeltjes en de bijtjes. Of misschien ligt jouw favoriete plek dichter bij een tent dan bij een terras. Camping De Voormolen bijvoorbeeld. Een 45-plus camping vlak om de hoek, waar beheerder Jeroen van de Wijngaard je met alle liefde de rust laat proeven.
2: In 2009 hebben we besloten dat er een gat in de markt was voor de rustzoekende 45-plusser. De mensen die even geen zin hebben in kinderen.
3: En dus mag je op deze caravanplaats alleen een plekje huren als je ouder bent dan 45. Natuurlijk zijn kinderen of kleinkinderen wel welkom, op visite of om een nachtje te slapen. Maar verwacht hier geen gejoel in de speeltuin of het zwembad, want die zijn er niet.
2: Kinderen zijn hartstikke leuk, maar kinderen maken over het algemeen een hoop geluid. En dat is puur uit enthousiasme. En soms wordt dat te veel.
4: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
5: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:00, 11:00 dat gewoon lekker rustig is.
6: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
3: En hoe kwam u op die 45 als grens?
2: Eigenlijk een beetje een psychologische grens. 50 klinkt zo oud. Tenminste, dat vond ik toen wel, zeg maar.

0: Ja, dat was Linda Ronstadt met de prachtige cover van Buddy Holly, It's So Easy. En als je dan weet wie daar het geld voor krijgt, dan we dit draaien, dat is Paul McCartney. Nieuwtje van niks, maar goh, hè, goedemiddag.
1: Nou, wel leuk om te weten, Cor.
0: Nou ja, sla maar op, hoor. Hey, het is 9:09. Er is een beetje regen geconstateerd in de regio. Margot, hoe zit dat?
1: Ja. Een schampschot. Een regengebied wat zich vanmiddag ontwikkelde boven de Ardennen en Luxemburg. Wat vooral over Limburg trok. En op dit moment over de oostelijke provincies, dus Gelderland en ook Overijssel. Daar valt overigens ook niet heel veel, want het meeste verdampt. Maar het zuidoosten van onze provincie, en dan heb ik het over de omgeving Culemborg, Veenendaal, Wageningen. Daar hebben ze ook een paar druppels opgevangen. En die zijn ook nog eens terechtgekomen in de regenmeter. Nou. In Odijk 0,3 mm. Wijk bij Duurstede 0,2. En Woudenberg 0,2.
0: Het is niet niks. Hebben we er wat aan in de natuur?
1: Nee, het is natuurlijk echt een druppeltje op de gloeiende plaat.
0: Ja.
1: En deze maand juli zal verlopen als één na droogste. Op de tweede plek komt hij uit in het rijtje droogste juli maanden ooit. En normaal moet er zo'n 80, 90 millimeter vallen. En in onze provincie is er op dit moment op de meeste platen nog niet eens 15 millimeter gevallen. Ja. Dus er is een enorm neerslag. Tekort, vooral op dat de verdamping in deze tijd van het jaar en met het hete weer en die zon natuurlijk ook heel groot zijn. Ja. Dus elke tiende druppel telt.
0: Nou ja, laten we ook maar zeggen, alle beetjes helpen, toch?
1: Zo is het, ja.
0: Zo moet het wel. Nou ja, laten we maar eens even gaan kijken. Krijgen we meer buitjes de komende uurtjes?
1: Nou, het is een wegtrekkertje, dus rond een uurtje of 7-8 is dit weer weg. En dan zal ook die bewolking waar we vanmiddag al een beetje tegenaan keken, die zal vanuit het zuidwesten steeds dunner gaan worden. Dus later vanavond en vannacht zien we de opklaringen weer. Maximum temperaturen zijn vandaag nog opgelopen tot 28 graden ja. In De Bilt, 27 in Cabauw. Maar op dit moment met een windje uit een noordwestelijke richting zien we een lekkere daling, 23 graden. Dus iedereen kan lekker de deuren en de ramen openzetten. En ook de hele nacht en morgenochtend. Want de temperatuur gaat dalen tot 16 graden. Dus dat is heel lekker. En dan morgen overdag, want je vraag was, krijgen we nog een buitje? Nou, dat zou morgen in de loop van de middag ook kunnen passeren. Vanuit het noordwesten trekt een heel zwak koufrontje over. Maar modellen geven dat er bijna niks valt. Dus ik ga me daar niet zo heel erg op verheugen. Dan kan het ook alleen maar tegenvallen natuurlijk. En de temperatuur komt morgen ook weer wat minder hoog uit dan vandaag. 26 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.
0: Ja, dat is dan de vrijdag. Zullen we het weekend even meepakken?
1: Jazeker. Want ja, dan gaat de kraan weer dicht. Op de eerste dag van augustus beginnen we droog. Er komt weer een hoge drukgebied aan. Dus de regenmeters blijven leeg. Maar het fijne is dat de temperaturen met een noordelijke wind op zaterdag bescheiden blijven. En bescheiden noem ik 25 graden. Normaal zou ik dat best al heel hoog vinden.
0: Zomers,
1: maar in tijden van hele hoge temperaturen denk ik dat 25 graden best wel te doen is. Met een mooie mix van zon en stapelwolken. Zondag hebben we zon en hoge en middelbare bewolking. En wordt er opnieuw weer met een oostelijke wind wat warmere lucht aangevoerd. Dus dan wordt het 27 graden. Dus ook in augustus is de zomer nog niet voorbij.
0: Dat is een mooi slot.
1: Ja, hè?
0: Tot over een uur.
1: Tot strakjes.
2: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heeren de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio.mutrecht.nl en de app.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank je wel. 6:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het regionieuws worden gelezen door Kasper. Kasper, goedenavond.
8: Goedenavond. In Zeist maakt de buurt zich zorgen over de vijver in het Thorbeckenplantsoen.
9: Vroeger was het veel en veel beter.
8: Ja, het water is daar laag en troebel en er zijn dode vissen gezien. Huurwoningen zijn in Utrecht een stuk duurder geworden. Waar je voor een huurwoning van 100 vierkante meter twee jaar geleden nog €1500 per maand betaalde, hoes je nu bijna €2300 op. Ach,
9: vroeger was het veel en veel beter.
8: In Leidse Rijn is het een drukte van je welste bij de bioscoop. Daarvoor een nieuwe film. Die is daar op groot formaat te zien. Is ook speciaal gefilmd voor IMAX. En dat is handig.
10: Gewoon dat je goed beeld heb.
8: Nou, straks over een half uur meer.
7: Hartstikke mooi. Ik kijk er naar uit. De filmdetails volgen nog.
8: Zeker, zeker.
7: Dank je. Kasper die gaat snel weer naar de redactie en die bereidt zich voor op het regionieuws van 6:30. A27 Utrecht richting Almere. Het staat nog steeds een beetje stillig, zal maar zeggen, tussen Hilversum en Huizen. En dat levert je 5 minuten extra reistijd op.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
14: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
15: zomer.

0: zou toch niet liggen tegen jou, Charles en Eddie? Acht over zes, Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis, met Koop Geersing.
0: Nou en of, het tweede uur van Utrecht komt thuis... en de avond kantelt langzaam richting het weekend, hè? Morgen is het vrijdag, voor velen de laatste werkdag... voordat de zomer pas echt begint. En voor anderen, ja, weer zoveelste dag van de vakantie, zou je kunnen zeggen. En zometeen schuift dierenarts Martijntje van der Veer aan... over blauwalg in het water, dat gisteren overal al in het nieuws was... en over de belangrijke vaccinaties voor huisdieren. En ook duiken we straks in het regionieuws. En natuurlijk gaan we door met jouw allermooiste vakantieplek in de provincie. De lijnen staan wagenwijd open.

0: Monique Smit, ik vind het altijd zo'n braaf meisje om te zien. En dan deze tekst, die is vast niet door haarzelf geschreven. Niet naar huis, de Nationale Nieuwe hier op Radio M Utrecht. Ja, het is hoogzomer, we hebben het er steeds over. Hè. Een half Utrecht zoekt verkoeling bij het water. En dat geldt net zo goed voor onze honden. Maar juist in de zomer liggen er een paar gevaren op de loer waar je als baasje niet meteen aan denkt. Vaccinatie en blauwalg. Gisteren al de hele dag in het nieuws. En daarover gaan we het hebben in onze wekelijkse rubriek met de dierenarts uit Den Dolder, Martijntje van der Veer. Welkom. Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk om jou weer te spreken.
0: Dat is wederzijds. Warme dag vandaag weer. We beginnen even bij het water. Want zodra het warm en droog wordt, en dat is het, warm is en droog wordt, verschijnen de waarschuwingen voor blauwalg weer. Die groenige, soms wat olieachtige lagen op vijvers en plassen. Voor mensen is het al vervelend, maar voor honden kan het, lees ik, echt gevaarlijk zijn. Martijntje, wat maakt blauwalg nou zo gevaarlijk, juist voor honden?
1: Nou, die blauwalg is een soort micro-organisme in het water en die maakt een soort cyanide eigenlijk, en dat is hartstikke giftig. En je kunt je voorstellen dat de hond er niet alleen in gaat zwemmen, maar ook daaruit drinkt. Dat zouden mensen niet uit zichzelf doen, maar honden doen dat natuurlijk wel.
0: Ja, dat zie ik regelmatig.
1: En daar kunnen ze door vergiftigd raken. Maar ook als ze erin zwemmen en er niet eens uit drinken, maar bijvoorbeeld thuiskomen en hun vacht een beetje gaan schoonlikken, ja, dan kunnen ze dat ook opnemen. En zo kunnen ze vergiftigd raken.
0: Hoe snel gaat dat eigenlijk? Stel, mijn hond heeft ergens gedronken of gezwommen. Waar moet ik dan op letten en hoe snel moet ik in actie komen?
1: Symptomen zijn braken, diarree, soms een beetje neurologische klachten van trillen, er gaan kwijlen. Nou, dan is het meestal zo dat het is opgenomen. Maar ik denk dat je gewoon eigenlijk moet voorkomen dat dit ontstaat, want het kan vrij snel, kun je die symptomen zien. Het kan natuurlijk ook wat langer duren als het bijvoorbeeld is als we de vacht schoonlikken, maar ik denk het mooiste is om het te voorkomen door in ieder geval te kijken van waar je gaat wandelen, is daar open water, hoe ziet dat water eruit, en zeker in grote plassen en meren, daar is ook altijd een soort kaart op internet te vinden hoe dat met die blauwe ogen gesteld staat. En als dat zo is, ja, gewoon niet gaan lopen daar met je hond, want voordat je het weet, ligt hij erin of gaat hij eruit drinken. En dat moet je echt voorkomen.
0: Wat doe jij als je er eentje krijgt?
1: Nou, dan is het alle hands aan dek. Supportive care, want dat gif moet er weer uit. Dat is best heftig. Gelukkig zie ik het niet heel veel. Oh. Maar als het komt, ja, dan is het wel
0: Pittig,
1: even
0: hoor.
1: Schrikken. Ja.
0: Ja. Naast blauwalg hoor je ook steeds vaker over de ziekte van Weil. De leptospirose, lees ik. Die zit dus ook in dat stilstaande water. Hoe zit dat nou? En klopt het dat honden die niet meer worden ingeënt, daar extra risico op lopen?
1: Zeker, ja. En het heeft te maken, de leptospirose is een bacterie die wordt overgedragen door ratten. Die ratten leven vaak in de buurt van water en daar komt urine van die ratten en uitwerpselen in dat water terecht. En daardoor kunnen die honden en ook mensen zich besmetten. Maar er is nog een andere route bij honden. En dat is, als één hond besmet is, kan die via de urine weer andere honden besmetten. Want je weet misschien, honden vinden het heel erg leuk om aan urine te ruiken, soms zelfs een beetje op te likken. En met name reuzen hebben dan een extra hoog risico daarvoor.
0: Ja, dat brengt ons misschien wel even bij een tweede onderwerp. Want die ziekte van Weil voorkom je dus met een prik, begrijp ik. En toch zien we dat steeds meer mensen hun huisdier niet meer laten inenten. Uit cijfers blijkt, dat heb ik even opgezocht, dat maar iets meer dan de helft van de honden en zo'n kwart van de katten volgens de richtlijn is gevaccineerd. Martijntje, merk jij dat ook in je praktijk in Den Dolder, dat mensen twijfelen of afzien van vaccineren? En wat zijn de redenen dan die je hoort?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een beetje huiverig zijn voor vaccinatie. Dat heeft toch met de huidige dingen die je op internet kan vinden. Allerlei mensen hebben ook meningen natuurlijk over dingen. Maar die ziekte van Weil, die vaccinatie geeft maar een jaar lang bescherming. Bij mensen word je natuurlijk niet gevaccineerd tegen de ziekte van Weil. Maar er zijn veel mensen die vragen, ja, moet dat dan echt jaarlijks? Maar die bescherming is echt maar een jaar. Er zijn de laatste tijd steeds meer ratten, omdat bepaald gif niet meer door particulieren gebruikt mag worden. En we zien gewoon veel meer ratten in de omgeving. En dat risico van die ziekte van Weil is echt vele malen groter. En ik heb er ook echt al een paar pups gehad. Twee, waarvan er eentje is overleden en de ander heeft gelukkig gered. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat iedereen zich bewust is van, ja, als je hond niet beschermd is, dat met name ook voor die ziekte van Weil, dat dat ook een risico voor jezelf is. En dat het echt heel belangrijk is.
0: Ja. Tegen welke ziektes beschermen die kernvaccinaties eigenlijk?
1: Nou, onder andere dus de ziekte van Well, ja. Maar ook parvo. Een hele belangrijke is bij jonge pups en oude honden geeft dat ernstige diarree. Leverziekte is een ziekte die je gelukkig heel weinig ziet. Maar ook die is dodelijk als ze dat krijgen. En de hondenziekte is de laatste tijd ook weer veel over te doen. Want daar zijn een paar uitbraken geweest. En die kwam met name weer doordat er ook hondjes uit het buitenland, jonge pups kwamen, die dat hebben meegenomen.
0: Oh, ja.
1: En het is echt belangrijk hoor. Het is, En ik snap dat mensen zeggen, ja, ik hoef toch ook niet ieder jaar gevaccineerd te worden. Maar honden zitten veel meer in de viezigheid. Die zwemmen in dat water, die drinken dat op. Dus er is echt veel meer risico. En heel belangrijk om te weten.
0: Duidelijk verhaal, Martijntje. Dankjewel. Kort samengevat, kijk voor je met je hond het water ingaat even op zwemwater.nl. Dat is een goeie. Wees alert op die blauwgroene laag. Laat je huisdier op tijd inenten. Dat scheelt een hoop ellende voor mens en voor dier. Heel erg bedankt weer voor deze week dat je er was. En het is fijn nieuws voor de luisteraars. Volgende week horen we jou weer op ditzelfde tijdstip hier op Radio M Utrecht. Tot dan en dankjewel en een fijne avond.
1: Dankjewel.
2: Utrecht komt thuis.

Don't Walk Away, de Four Tops zijn dat zometeen in het regionieuws van 6:30. In Utrecht is de hele dag druk bij de bioscoop voor een nieuwe film, The Odyssey. Wat?

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Half zeven, Radio M Utrecht heb je aanstaan met het regionieuws. Kasper, nog één keer goedenavond.
8: Ja, goedenavond.
7: Ik begrijp dat als je in Utrecht wil huren, dan heb je een dikke portemonnee nodig.
8: Ja, huurhuizen zijn in 2 jaar tijd een stuk duurder geworden. Waar je eerst nog €1.500 per maand moest betalen voor 100 vierkante meter, is dat nu bijna €2.300. Er worden meer huurwoningen verhuurd en de vraag, ja, die blijft hoog, zeggen de makelaars. In Zeist maakt de buurt zich zorgen over de vijver in het Torbekkenplantsoen. Het water staat er laag, is troebel en er zijn dode vissen gezien. Volgens de buurt is er al jaren te weinig aan die vijver gedaan.
9: Dit is gewoon triest om te zien. Die vijver stinkt, je loopt hier niet meer lekker.
10: Het is gewoon heel slechter geworden. Vroeger was het veel en veel beter.
9: Het lijkt me sterk dat hier nog wat in leeft. Dat lijkt me heel sterk.
8: Ja, de gemeente gaat nu bekijken hoe het beheer van die vijver in de toekomst aangepakt kan worden. In Utrecht is een computer in brand gevlogen in een pand aan de Reykjavikstraat. En niemand raakte gewond. De brandweer had het allemaal snel onder controle. Er was wel veel rook- en roetschade. Waardoor die computer in de brand vloog is niet bekend. En in Leidse Rijn is het de hele dag druk in de bioscoop voor die nieuwe film, The Odyssey. Die film is daar op groot formaat te zien en filmfans die komen daar dan ook massaal op af, want die film is ook speciaal gefilmd voor IMAX, voor dat grote scherm. Maar toch kan niet iedereen dat wat schelen, hoor.
11: Nee, dat maakt ons niet uit, als er maar wat op het scherm komt. Gewoon dat je een goed beeld hebt, en dat zal wel. En geluid ook.
8: Ja, geluid ook belangrijk. Het is een fantasyfilm gebaseerd op een Grieks verhaal uit 800 voor Christus.
7: Kijk aan.
8: Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. We gaan daar de hele avond door. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar minimaal 15 graden. Morgen meer wolken, iets koeler dan vandaag, een graad of 26.
7: Dankjewel Kasper, fijne avond gewenst.
8: Dankjewel, jij ook.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Utrecht komt thuis met Koopgeld.

0: Taylor Swift, prachtige plaat. I knew it, I knew you. Ja, vandaag zoeken we het mooiste plekje van de provincie Utrecht hier op Radio Utrecht. Niet de bekende trekpleister, maar dat ene adresje waar jij zelf graag naartoe gaat. Bob die begon ermee vanochtend, Connie hield het gesprek lopend en wij sluiten het af. Dus koffers pakken voor verre oorden of blijf je deze zomer liever dichtbij? Nou, dit riepen jullie op onze vraag op Facebook naar dat mooiste plekje in de provincie. Voor Michael uit Nieuwegein was kiezen bijna onmogelijk, maar uiteindelijk trok de Utrechtse Heuvelrug aan het langste eind. En ook Gerda en Marieke voelen zich daar het meest thuis, tussen bos en heide, en Ruud maakte graag een wandeling. Marijke koos voor iets wilders, de zandverstuiving, de lange duinen in Soest, waar de honden los mogen rennen. En Marion die blijft dicht bij huis en fietst vanuit Houten langs water en fruitbomen naar het Gooi en Wijk bij Duurstede. En bij Johanna gaat het verder terug. Als tiener logeerde ze op een woonboot in Maarsen en schaatste ze 's winters over de Vecht. Nog altijd haar mooiste herinnering. Niet iedereen hoeft ver te zoeken. Sera kiest haar eigen achtertuin en Elze was aan het einde van de dag alweer op weg naar bed. En zelfs David uit Harderwijk deed mee. Hij woont net buiten de provincie, maar heeft met het Wolderwijd en de heidevelden om de hoek zelf al vakantiegevoel genoeg. En dank ook aan Rivka, die ondanks dat ze buiten de provincie woont, smoorverliefd is op de Heuvelrug. Aan Lida, met haar liefde voor Fort de Gagel. En Gerard, die het schaatsen erbij haalde. En aan Dusanka, die liet weten dat heel Nederland vol prachtige plekken zit. Bedankt voor het meedenken. Nou, we hebben een bijzondere beller aan de lijn vanavond. En die ken je vast en zeker, want ze is al een beetje beroemd hier op Radio Utrecht. Niet uit de provincie zelf, maar helemaal uit Zweden. Anke Blom, die woont daar, maar is een trouwe luisteraar van Radio Utrecht gebleven. En zat vanmiddag heerlijk aan het water. Anke, hoi.
1: Hoi.
0: Aan het water, ja, aan welk water?
1: Ik heb de Noorderroda, het is een binnenmeer.
0: Een binnenmeer, ja.
1: Ja.
0: En hoe is het weer bij jullie?
1: Vandaag is het 28 graden. En ja, over midden op de dag was het rond 32. Dus toen ben ik met mijn kleinzoon naar het water gegaan.
0: Zijn we dus eigenlijk
1: om 5:30 pas van thuis gekomen.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Wat heerlijk voor je. En wat heerlijk voor je kleinzoon. Kon je zwemmen? Was het niet te koud, het water?
1: 22 graden in het water.
0: Ja, wat geweldig. Wij denken altijd, Zweden zal het hartstikke koud zijn. Is het de komende dagen ook heel mooi bij jullie?
1: Het blijft warm, maar morgen zou er eventueel een regenbui kunnen komen. Maar ja, goed, dat is ook nodig, dus dat maakt niet zo veel uit.
0: Is het ook zo droog bij jou?
1: Nou, het is niet zo droog als bij jullie, maar deze laatste 3 dagen heeft het niet geregend. Heeft hier wel 's nachts geregend. Overdag warmer dan 's nachts geregend, dus dat is wel prachtig geweest.
0: Hey, en hoe laat gaat de zon op en onder?
1: Het is om 1:30 's nachts nog licht.
0: Ja.
1: En dus ik kom niet in mijn bed, dus is het ook licht. Dus ergens tussen 3:30 en 4:30 is de zon weg.
0: Ja,
1: is het donker.
0: Je hebt hele lange dagen, hè?
1: Ja, ja. Heerlijk.
0: Hey, je hebt ook gereageerd op onze Facebook-vraag. Je doet heel vaak mee, hè? Je noemt Lagevuurse en Austerlitz met die mooie fietsroutes. Is dat een gebied waar je vroeger zelf veel kwam? Of ontdek je het nu van een afstandje?
1: Nee. Als kind zijn er heel veel gefietst met mijn vader en moeder. En ook als ik iedere keer zelf in Nederland weer was, dan of langs de Vecht helemaal rond fietsen via Breukelen, Loosdrecht, Loenen. Of ik fietste in de Lagevuurse. En dan haalde ik naar een speciale pannenkoekenhuis daar.
0: Ja.
1: En dan door die bossen heen, Hollandse raming vond ik aan. Het is allemaal zo mooi. En ook Austerlitz, daar zijn we ook heel veel geweest als kind zijnde. En daar weet ik ook dat de bossen ook heel mooi zijn om te fietsen.
0: Ja. Kom je dan nog wel eens?
1: Ja. Als elke keer als ik in Nederland ben, dan ben ik of in Lagevuurse of in Austerlitz.
0: Ja,
1: laatste keer ben ik nog met mijn kleinzoon geweest en mijn broer.
0: En jouw kleinzoon woont in Zweden?
1: Al mijn familie woont in Zweden. Ah. Alleen mijn broer met zijn familie die nog in Nederland woont.
0: Je hebt ze meegenomen.
1: En mijn neven en nichten dan. Dus maar verder mijn eigen familie. Dus als je denkt, mijn man en mijn kinderen en mijn kleinkinderen, alles woont hier in Zweden.
0: Ja. Je woont nu in Zweden, hè? Wat mis je het meest als je aan een terrasje in Utrecht of Amersfoort denkt? Of juist aan Lagevuurse of Austerlitz?
1: Wat ik eigenlijk het allermeest mis, dat heeft niks met Utrecht te maken. Dat is Noordwijk, het Langevelde Slag.
0: Dat is een eindje,
1: Ja, daar ben ik geboren en dat zit in mijn bloed. Maar verder, in Utrecht en zo, nou, dan mis ik eigenlijk niet zoveel. Want de laatste keer dat ik in Utrecht was, zaten we heerlijk op een terrasje aan het water. En het was zo gezellig en ook leuk. Met mijn dochter ben ik door de stad heen gelopen. In zijn, hadden ze open tuinendagen. Dus we zijn van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags zijn we door heel Utrecht gewandeld. En alle tuinen, openbare tuinen gezien van mensen. Of publieke tuinen gezien van mensen. Het is gewoon een fantastische stad. In Amersfoort ook. Ik wil ook heerlijk rondstuimen. En
0: ik hoor dat wij nog diep in jouw hart zitten.
1: Diep in mijn hart ben ik en blijf ik in Nederland. Dat gaat er nooit meer uit.
0: Nee, dat geloof ik ook. Nou, ontzettend bedankt dat je vanuit Zweden even weer meegedacht hebt vandaag. En dat je na al die jaren nog steeds naar ons luistert. We zijn blij met je, hoor.
1: Blij te doen.
0: Wij wensen jou een fijne, lichte avonddag bij jou thuis in Zweden.
1: En jij ook een fijne avond.
0: Dankjewel, Anke. En tot de volgende keer, hè.
1: Tot de volgende keer.

0: Le Poppie. Uit Frankrijk. Dag Margot, goedenavond.
1: Goedenavond Koop.
0: Ja, het is 7:09. Ja, wat een dag hebben we gehad. Wel een beetje plakkerig vandaag, ook warm en een klein buitje. Weinig zon gezien eerlijk gezegd. Wat voor avond krijgen we eigenlijk?
1: Nou, de bewolking die vanmiddag over onze provincie trok, die is aan het wegtrekken. Daar viel in de zuidoosthoek een drupje regen uit, maar dat is droog nu in ieder geval. En het begint op steeds meer plaatsen vanuit het westen, noordwesten opklaren. Bij temperaturen die een beetje aan het zakken zijn, het is buiten nog een graadje of 3, 24. En we gaan uiteindelijk naar een nacht met flinke opklaringen, lokale mistbank en temperaturen van 15 of 16 graden. Ah. Dus morgenochtend even lekker alles tegen elkaar openzetten, denk ik.
0: Geen geplak vannacht.
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, de warmte blijft natuurlijk in huis hangen. Dus wat dat betreft is het wel handig om je ramen gewoon lekker open te laten. Tenminste, als je een hor hebt, hè, want anders komen de muggen binnen.
0: Nee, dat is waar. Goeie tip, inderdaad. En als we opstaan, krijgen we dan mist, zei je?
1: Nou, dat is een beetje eind van de nacht en dat trekt ook weer op, hoor. Maar dan moet je daar heel vroeg bij zijn. Dan kun je mistvelden zien boven de weilanden. En daarna zien we, als we de gordijnen open doen en het is licht, toch wel vrij veel wolkenvelden. Het zit allemaal wel wat lager dan dat ze vanmiddag zaten. En vanmiddag, in de middag komt de zon er weer bij. Dan is er een lokaal buitje mogelijk, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En het wordt 26 graden morgen.
0: Nou, dat is nog een mooie zomerse waarde, zou ik zeggen. Wat voor soort weekend komt eraan?
1: Nou, in ieder geval een droog weekend. Want morgen is er dus een lokaal

0: buitje mogelijk, hoewel het niet veel oplevert op de laatste dag van juli. En augustus begint weer droog met een hoge drukgebied. Geen regen in zicht, misschien vanaf dinsdag een enkel buitje. We zetten ook eigenlijk geen zoden aan de dijk. En het weekend is eigenlijk best mooi met zonnige periode. Zaterdag wordt het 25 graden en zondag wordt het weer warmer, 27 graden. Oh ja. De zomer is nog niet voorbij, hè?
1: Nee, nog lang niet. Het is niet voorbij, die mooie zomer. En gaat het naar die 27 nog weer hoger uitvallen, denk je, de komende week?
0: Ik denk dat maandag nog een trapje hoger gaat. En dat heeft te maken met de draaiing van de wind. Dan wordt het 28 of 29 graden. En dan zien we vanaf dinsdag, zeg maar, temperaturen eigenlijk de hele week zo rond 26 graden begeven. Met vanaf dinsdag ook meer wolken en af en toe eens een keer een bui. Maar ja, we moeten eens eventjes kijken wat het gaat opleveren qua neerslag. In ieder geval begint augustus, de derde zomermaand, droog in het weekend. En vanaf dinsdag misschien kans op een enkele bui.
1: Nou ja, we gaan het afwachten. Zou je kunnen zeggen dat juli een recordmaand is geworden?
0: Nou, in ieder geval is het een hele droge maand geworden. Hè. Normaal valt er meer dan 80 mm. Op de meeste plaatsen is er bij ons niet meer dan 15 gevallen. Ja. Dus het is de tweede maand, de droogste maand ooit. 2018, dat was de meest droge juli maand, moet ik zeggen. En het is natuurlijk ook veel te warm. We zijn op de 7e plek uitgekomen. Met 19,7 graden. Dus wat dat betreft droog, zonnig en warm.
1: Nou, mooi afgerond, zeg. Dankjewel en tot de volgende, hè?
0: Ja, tot.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
6: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
5: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Dit is
4: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond om

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zomer, zie je bij ons.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Chicago, de nummer 1 van vanavond. De love songs zijn begonnen. Goedenavond, wat fijn en gezellig dat je erbij bent. Ik heb er nog 15 voor je klaar liggen die je het komend uur gaat horen. Dus verheug je maar op een heerlijk uur ontspanning. Liefde en soms wat verdriet.

Uit het leven gegrepen, naar het schijnt. Marvin Gaye had een vrij pittige seksverslaving. Daar kwam een vriend van hem achter en die zei tegen hem: "Man, what you need is sexual healing." En zo is het liedje ontstaan. Het heeft hem een hit opgeleverd. Shania Twain nu.

Whitney Houston. Met haar lange adem. I will always love you. Op Radio M Utrecht nu een van de mooiste van John Denver. Leaving on a Jet Plane.

De liefde vieren met Kiki, die amoureus was dat. Zometeen hoor je de Walker Brothers, Make It Easy on Yourself. Dat moet je altijd doen, hè, als je luistert naar de love songs. Maaike Aalboter komt eraan. En Buckshot Lefonk.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwsbrief.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.